0: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met drie andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen.

0: hek gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio. Groot.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht.

0: Groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog.

0: De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. De zon heeft zijn ogen nog dicht. En langzaam gaan die ogen steeds verder open. En is er meer van die zon te zien. Je hoort het al. Je kan zo de start van zo'n dag heel beeldend maken. En over beelden gaan we het ook hebben vandaag in Levenswoorden. We gaan zo meteen luisteren naar een overdenking van Annemarie Roding. Nadat we gelezen hebben uit 1 Petrus 1, vers 15 en 16... de dagtekst van vandaag, daar staat... Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u heilig geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven... Wees heilig, want ik ben heilig.

0: De opwekking bent. Je hoorde de prachtige stem van King Laban. Ik verlang naar Jezus. Al een aantal weken mogen we luisteren in Levenswoorden naar de verhalen van Annemarie Roding. Zij was een tijd geestelijk verzorger in een verpleeghuis en maakte daar met de bewoners heel veel bijzondere dingen mee. Zo horen we vandaag een verhaal dat gaat over beelden.
1: In het grote verpleeghuis waar ik werkte als geestelijk verzorger was het eerlijk gezegd best moeilijk om alle bewoners te kennen. Soms wisten we iemands naam niet en zeiden we: ja, je weet wel, die mevrouw die altijd een hoedje op heeft. Mensen aan hun uiterlijk of gedrag herkennen vond ik niet zo erg. Maar als ze er ook op beoordeeld werden, dat was ingewikkelder. Een bewoner die ooit gefrustreerd zijn rollator door de woonkamer slingerde, werd bestempeld als agressief en gevaarlijk. Terwijl dat helemaal niet waar was. Hij had gewoon één moeilijk moment gehad. Iedereen heeft beelden van anderen, al na één ontmoeting. Wat een stugge, denken we dan. Of, wat is die verwaand, zeg? En andersom vraag je je ook wel eens af: hoe kijken anderen naar mij? Wat zeggen anderen van mij? Ook Jezus was benieuwd naar het antwoord op die vraag. Dat lezen we in Marcus 8. Ik lees jullie de verzen 27 tot en met 30 voor. Jezus vertrok met zijn leerlingen. Onderweg vroeg hij: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg Jezus: en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Jezus verbood hen uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Het blijkt inderdaad dat de mensen over Jezus praten. Er zijn zelfs allerlei beelden van hem in omloop. Eervolle beelden, maar toch kloppen ze niet. Alleen de discipelen zien het echte beeld, dat van de Messias. Maar ook zij kunnen niet vatten wat dat betekent. Wat iemand echt is, is immers ten diepste een geheim, een mysterie. Zou Jezus hen daarom verbieden om er met iemand over te praten? Of zou dat verbod ergens anders mee te maken hebben, bijvoorbeeld met het gevaar van het hebben van beelden? Omdat je een beeld dat jij hebt en bedenkt voor de waarheid kunt houden, terwijl het helemaal niet zo is. Eigenlijk zijn het leugens, om het maar even met een zwaar woord te zeggen.

0: Hills and Worship, Brooke Littlewood, hoorde What a Beautiful Name. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Annemarie Roding. We hebben het vandaag over beelden en hoe verkeerde beelden soms ook in de weg kunnen staan van de waarheid. Ga luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Beelden die je van iemand hebt, kunnen ook leugens zijn. Als we verder lezen in de Bijbeltekst, vanaf vers 31, dan raakt dit wel, want daar staat dit. Jezus vertelde zijn discipelen dat hij veel zou moeten lijden, verworpen en gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Jezus apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: "Ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen." Hier lezen we dat ook Petrus een beeld had dat niet klopte. Ja, dat Jezus de Messias was, dat klopte wel. Maar Jezus was niet de Messias zoals Petrus die voor ogen had. Daarin paste namelijk niet wat Jezus vertelde over lijden en over dood. En daarom neemt Petrus Jezus apart en wijst hem terecht. Maar dan wordt Jezus op zijn beurt fel. "Ga terug achter mij, Satan. Hou op met je leugens over mensen te verspreiden. Hou op met het verspreiden van een niet kloppend beeld van mij. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen." Je denkt niet aan wat God wil. Dat was Petrus uit het oog verloren. Dat hij Jezus naar zijn eigen beeld had gemodelleerd. Dat hij de Messias passend had gemaakt naar hoe hij het graag zou zien. Petrus had in een leugen geloofd. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is Beweeg mee. Dat thema gaat over lichamelijkheid, over de kerk als lichaam van Christus. Maar een lichaam hebben maakt ook kwetsbaar. Want dat lichaam maakt je zichtbaar. En wie zichtbaar is, is vatbaar voor oordelen, zoals we net hoorden. Daarom moeten we steeds weer oefenen met beeldvorming. Beeldvorming richting onszelf. We hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. We hoeven ons niet anders te gedragen, geen ander uiterlijk te creëren, geen ander beeld te vormen dan het beeld van ons ware zelf. Ook als dat misschien gebrekkig is, of we ons er wel eens voor schamen. Dit zijn wij. En God ziet ons zoals we zijn. Maar we mogen ook oefenen als het gaat over beeldvorming richting anderen. Leren kijken voorbij het beeld dat zij van zichzelf willen scheppen, maar niet klopt. Leren kijken voorbij het beeld dat wij van een ander hebben, maar ook niet klopt. Zoeken naar wie iemand werkelijk is en niet blijven hangen in dat wat een leugen blijkt te zijn. En als we dat doen, veranderen waarden van betekenis. De waarde van een bepaalde baan, van bepaalde kleding, van het aannemen van een bepaalde houding, al die waarden worden kleiner. En de waarde van openheid, van maskers af, elkaar aanvaarden, worden groter. Langzaam maar zeker leren we de betekenis kennen van wat Jezus zegt in Marcus 8 vanaf vers 34. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Als dat gebeurt, komt er ook meer en meer ruimte voor de geest. Meer en meer ruimte voor het leven dat God bedoeld heeft. Meer en meer ruimte voor het koninkrijk van God. Beweeg je mee?

ontzettend fan van de stem van Megan Woods. Je hoorde I Believe You. Daarvoor de overdenking van Annemarie Roding over beelden. Wil je deze overdenking nog een keer beluisteren, of op een moment dat het jou misschien net even wat beter uitkomt, dan kan dat. Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim €200 miljoen extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. 1 vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd.
12: Goedemorgen, sterkt als je daar dan nu al in de file staat. Het is nog maar 6:02. Een nummer van lang, lang geleden. Dat jij misschien wil horen om deze dinsdag mee te beginnen. Welk nummer zou dat zijn? Laat het weten via een appje naar de studio. Ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Zometeen in de nieuwe morgen.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend,

0: hebben geen verzekeringsgedoe.
1: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: De Nieuwe Morgen.
10: Met Annemarie Biljart.
9: Het christelijke radiostation.
11: Goedemorgen. Ja, we mogen weer een nieuwe dag van hem hebben gekregen. We mogen lezen over hoe hij ons zegent. Niet dat we dat misschien morgen krijgen of nou ja, gisteren of... Nee, hij zegent ons door zijn liefde. Je mogen wel leven uit de werk van Christus. Ik wens iedereen zo rijk gezegend werk daartoe. Groeten, Hendrik Uitdurk.

0: Christine Getty, Oh Church Arise op deze dinsdagochtend, want dat is het. Ja, de vogeltjes fluiten op de achtergrond, maar donker is het nog wel. En hij rijdt door dat donker heen, onverschrokken. Sjoerd, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Wat heb je nou, in je bak? Of nog helemaal niks? Alleen de kraan?
1: Ja, de kraan ook en het zwembad op aanhangen.
0: Jongen. Ja, die hebben een flinke tuin, denk ik dan.
1: Nou, dat denk ik ook wel. Dat is wel raafhartig, maar ik vermoed het wel.
0: Ja, nou ja, van harte gegund, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, dat is het. Zeg, Sjoerd, hoe komt het dat je altijd zo opgewekt bent in de ochtend?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Zo ben ik gewoon.
1: Ja, nou ja, dat is het antwoord, denk ik. Ik word wakker en natuurlijk is het ochtends even opstaan en bak koffie. Maar het is elke dag weer een dag die je krijgt. En ik denk dat dat ook wel wat in me zit. Van mezelf.
0: Nou, zeg dat. Nou, en die combinatie, de wetenschap dat je elke nieuwe dag krijgt. En dat opgeruimde karakter, dat is goud, Sjoerd. Welk een vriend is onze Jezus? Een nummer van lang geleden. Veel herinneringen ook bij?
1: Ja, dat doet me wel denken aan de kerkdiensten die vroeger in de kerk waar we toen zaten. Die organiseerden wel eens tentendiensten en in de sporthal. Ja, en dan kwam dat nummer vaak naar voren.
0: Mooi zeg. Ja.
1: Ja, nou, en dat doet me ook wel denken aan mijn vader. Die leeft, nou ja, die is bevoegd aan de heerlijkheid, zeg maar. En die zong dat ook vaak. En ja, het is een combinatie van een beetje, zeg maar.
0: Oh, wauw. Wat mooi om dit nummer dan 's ochtends vroeg voor jou te mogen draaien. Wel in een banduitvoering. Ah, goed. Sjoerd, ik wens je een ongelooflijk mooie dag.
1: Dankjewel.
0: Leuk je weer even te spreken.
1: Wederzijds, gaat tegen.
0: Dag Sjoerd.
1: Hoi, hoi.
0: Welk een vriend is onze Jezus in de uitvoering van

Mooi hè, zoveel herinneringen komen erboven. Welk een vriend is onze Jezus. Uit de eerste brief van Petrus, waarin hij de opstanding van Jezus direct verbindt met wat betekent dat dan voor mijn leven hier en nu. En dat werkt hij uit. En zo staat er dan in het eerste hoofdstuk, vers 15 en 16. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

gebed voor jou. En dit is Josiah Queen en Dusty Bibles. Ik heb de gemiddelde leeftijd van de concertbezoeker daar flink omhoog geholpen. Ja, het was mooi. Het was ontroerend om te zien. Een zaal vol jonge mensen. Ahoy Rotterdam, helemaal vol. Die daar echt dit lied dan staan mee te brullen. Dat geeft hoop, mensen. Op de vroege ochtend meldt Peter zich te vroeg voor de nieuwe morgen. Het appje stond er al om 16:45. Maar ik zit op dit moment, als ik mijn eigen wakkere mensenclub hoor, op de fiets. Dan kan ik lekker luisteren naar de nieuwe morgen. Nou, Peter, ik wens je een hele goede rit. En geniet van deze dag. Jan is erbij, net als Remco, Nagali en Karin. Martijn laat weten onderweg te zijn met Maud Kienbroeken naar Zwolle. Fijne en gezegende dag. En natuurlijk een smakelijk bakje koffie. Mooi, gaat lukken, Martijn. Corina en Elfriede die melden zich ook. Ronald laat weten weer vertrouwd onderweg naar Amsterdam vanuit Leeuwarden voor mijn werk. Fijn dat jullie ook weer meereizen. Nou, doen we natuurlijk met heel veel plezier. André die zegt, wakker hoor, de helft van de chauffeurs blijft thuis vandaag tot het probleem bij de appie is opgelost. Ja, dat is ook wat, hè. Maar toch gewoon koffietijd. Nou, dat is mooi inderdaad. En Wiebe die zegt, natuurlijk ben ik ook weer van de partij deze morgen op mijn fiets naar de appie. Ja, en daar, Wiebe, vul jij de vakken. En de vraag is, zullen die vakken een beetje gevuld blijven de komende dagen? Groente en fruit wordt lastig, is al gezegd. Maar aan jou ligt het niet, laat dat duidelijk zijn. Hele mooie dag gewenst allemaal.

0: Laura Story and Grace. Bijna 7:30 is het. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet opgelost. De site is nog offline. En een expert zei bij Nieuwsuur dat het alles weggeeft van een hack en niet een willekeurige IT-storing. Vakbond CNV zegt dat medewerkers ook niks horen. Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen en vraagt de komende jaren om ruim 200 miljoen euro extra. Dat is nodig om de wachtlijsten weg te werken en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. En de ANWB gaat protesteren tegen de plannen van België om een tolvignet in te voeren. 80% van de leden wil dat de hele Benelux tolvrij blijft. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar het plan.
2: Groot nieuws update.
0: Het aantal abortussen in Nederland is in 2025 licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Blijkt uit jaarcijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het hardst steeg het aantal abortussen van meisjes onder de 15. Waar de stijging vandaan komt, is niet bekend. Over iets meer dan een jaar is het zover, dan kunnen hbo'ers officieel dienaar van het woord worden in de protestantse kerk in Nederland. Dat betekent dat er op de hogescholen nu al theologiestudenten rondlopen die na hun afstuderen als predikant kunnen werken. Het ND schrijft over hoe zij hierop worden voorbereid. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027, meldt minister Hermans van Volksgezondheid. Ze volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. En Trouw sprak met dominee en bijbelvertaler Pieter Oussoren. Na 30 jaar naarderse bijbel vertaalde hij in 8 jaar de volledige Septuaginta. Dat is de oudste Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Een computer gebruikte 80 jaar geniet. Hij schreef de vertaling volledig met de hand. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag bewolkt, soms lichte regen. Middagtemperatuur tussen de 17 en 20 graden. Verkeersinformatie is er, die krijg je van de ANWB.
3: De eerste files van de ochtendspits ontstaan, met nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de A15 richting Europoort doe je er bij de Suurhofbrug een kwartier langer over. 2 rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook.
0: Ja, soms wakker worden na een kort nachtje. Maar dan is het toch altijd weer een nieuwe morgen, Sandra. En Karin, wat een schattige foto van je kat die 1 oog open heeft.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

Michael W. Smith en Be Still My Soul. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt desgewenst Johannes 7 er vast bij pakken.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Johannes 7, vers 10 tot 31 uit de Basisbijbel. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest. Na een poosje ging Jezus zelf ook, maar voorzichtig, zodat de mensen het niet zouden merken. De Joodse leiders zochten hem op het feest. Ze zeiden, waar is hij dan toch? En er werd heel veel, maar voorzichtig, over hem gepraat. Sommige mensen zeiden, hij is goed. Maar anderen zeiden, nee, hij leert de mensen verkeerde dingen. Maar niemand durfde hardop te zeggen wat hij van Jezus vond, want iedereen was bang voor de Joodse leiders. Maar toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. Daar begon hij les te geven. De Joodse leiders waren heel verbaasd over hem en zeiden tegen elkaar, hoe kan het dat deze man zoveel van de boeken weet zonder dat hij heeft gestudeerd? Jezus antwoordde, wat ik zeg, weet ik niet van mijzelf. Ik weet het van hem die mij heeft gestuurd. Mensen die ernaar verlangen om altijd te doen wat God wil, zullen weten of wat ik zeg van God komt, of dat ik het zelf heb bedacht. Iemand die zijn eigen ideeën brengt, wil graag zelf geprezen worden. Maar iemand die wil dat de persoon die hem heeft gestuurd geprezen wordt, is eerlijk en heeft geen oneerlijke bedoelingen. Mozes heeft jullie toch de wet gegeven? Toch doen jullie geen van allen wat de wet van Mozes zegt, want waarom willen jullie mij doden? De mensen zeiden, u bent gek. Wie wil u dan doden? Jezus antwoordde, als ik één ding doe, zijn jullie al boos. Mozes heeft jullie gezegd dat jullie pasgeboren jongetjes moeten besnijden, zelfs als het de heilige rustdag is. Dat deden onze voorouders trouwens al lang voordat Mozes dat zei. Iemand mag dus op de heilige rustdag besneden worden, omdat dat moet van de wet van Mozes. Waarom zijn jullie dan zo boos op mij, als ik op de heilige rustdag iemand helemaal gezond maak? Veroordeel iets niet onmiddellijk, maar denk er eerst eerlijk over na voordat jullie je mening geven. Sommige Jeruzalemmers zeiden, dat is toch die man die ze willen doden? En moet je zien, nu is hij daar zomaar aan het lesgeven en ze houden hem niet tegen. Zouden onze leiders hebben begrepen dat hij de Messias is? Aan de andere kant, hoe zou hij de Messias kunnen zijn? Want we weten waar deze man vandaan komt. Maar volgens de boeken zullen we niet weten waar de Messias vandaan komt. Toen riep Jezus daar in de tempel uit. Jullie kennen mij en jullie weten waar ik vandaan kom, maar ik ben niet voor mijzelf gekomen. Iemand heeft mij gestuurd en hem kennen jullie niet. Hij is één en al waarheid. Maar ik ken hem wel, want ik kom bij hem vandaan. Hij heeft mij gestuurd. Toen probeerden ze Jezus gevangen te nemen, maar niemand durfde hem iets te doen, want het was daarvoor nog niet de juiste tijd.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.
4: Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven? Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zij niet met makkelijk begrepen. Want wie je bent stroomt sinds je ademt door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

0: gebruiken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Martijn Buwalda, deze is voor jou. Ja, ik moet altijd wel aan deze versie ook denken.
2: Deze is voor jou. En niemand anders. Deze is voor jou.
1: Ja, maar dan zitten we in een hele andere sfeer. Het is nog 's ochtends vroeg, mensen. Jij misschien net wakker. Of allang onderweg. Doe voorzichtig. Mooi om met elkaar mee te reizen, zoals dat ook beschreven werd in de app deze ochtend. Nu met muziek van Cici Winans, Worthy.

0: de buurt.
1: Lef en onzichtbare armen, terwijl Adriaan zich nog wakker meldt in de app. Geniet van de muziek. Mariet gaat zometeen sporten. En Ingeborg, van harte gefeliciteerd. Mooi om op deze 13e oktober jarig te zijn. Een bijzondere verjaardag, want op gezinsvakantie met dit koningskind. Want met jullie zoon Vincent, die daarbij een beperking heeft. En dus kunnen jullie daarmee op vakantie. Een aparte verjaardag. Maar altijd leuk om je verjaardag te beginnen met de nieuwe morgen. De zon komt nog niet op, maar de morgen hier is al wakker. Nou, dat geldt voor een heel aantal van jullie. Mensen die denken, hoezo vroeg in de ochtend? Ik ben al lang wakker. Deze dag is voor mij al lang begonnen. Nou weet, we zijn met velen. De nieuwe morgen is er ook na het nieuws zo van 7 uur.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen, Giro 6004.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Het verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam, voor de aansluiting.

0: 10 minuten op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug.
1: Ja, dan ben je toch zo vroeg opgestaan deze ochtend. Goedemorgen. En kom je in die onverwachte file terecht. Nou mensen, het is net het gewone leven. Je plant alles en toch loopt alles anders. En ondanks dat, de nieuwe morgen is er. Zometeen met muziek van Lauren Daigle.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water
2: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij.
3: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
2: Ja, dat smaakt naar meer.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Hi mam!
15: Hey, dag lieverd.
14: Wat ruikt het hier lekker?
15: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
14: Van de molen?
15: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
14: Gaan we ook weer een cake bakken?
15: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
16: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
17: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
18: De Nieuwe Morgen.
19: Met Annemarie Biljart.
18: Het christelijke radiostation.

0: zou je dag beginnen, hè? Lauren Daigle, Turn Your Eyes Up on Jesus. Nou, ze heeft eigenlijk ook wel het kerstseizoen helemaal in haar hoofd. Er komt een kersttour aan en dat klinkt met Lauren Daigle ook heel fijn.
1: Silent night, holy night.
0: Ja, maar dat in december. Het is nog oktober, mensen. De 13e oktober, om precies te zijn. Goedemorgen, ik ben er persoonlijk nog niet helemaal aan toe. Maar dit roept wel gelijk een sfeertje op. Ik zit nog meer in het seizoen van de vallende blaadjes en herfstvakantie en zo. En Regio Noord, als jij op dit moment luistert. De kinderen misschien nog in bed. Of juist niet, zal je zien in de vakantie. Slapen ze helemaal niet meer uit. Maar goed, dat rustig aan vandaag. Adem in, adem uit. En het komt zoals het komt. Terwijl ook ondertussen nog 2 weken en dan is het zover. Dan zijn er verkiezingen in Israël. Misschien wel het meest besproken land van de afgelopen tijd. En dan staat automatisch ook de politiek centraal natuurlijk. Hoe houdt deze democratische rechtsstaat, want dat is Israël, zich staande in het Midden-Oosten? Waar stevend de huidige premier Netanyahu op af of juist niet? Ook als je denkt, waar gaat dit over? Je gaat er zo meer over horen.
2: De dagtekst.
0: Uit de eerste brief van Petrus, waarin hij de opstanding van Jezus direct verbindt met wat betekent dat dan voor mijn leven hier en nu? En dat werkt hij uit. En zo staat er dan in het eerste hoofdstuk, vers 15 en 16... Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16 is de dagtekst van vandaag. En dit is muziek van Eline.

0: Je hoort de muziek van Eline in De Nieuwe Morgen. Israël en de verkiezingen. Over 2 weken is het zover. Dan zou de democratie in Israël op zijn kop kunnen staan, of juist niet. En als er 1 land is waar de verkiezingen zo enorm onder een vergrootglas ligt, dan is het wel Israël. Freek Vergeer van Het Sidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Sidi, waar staat het voor?
1: Centrum en Informatie en Documentatie Israël.
0: En dat betekent dat jullie...
1: We hebben 2 takken, dus we proberen een eerlijk en reëel beeld van Israël te creëren. En we bestrijden antisemitisme.
0: Ja, en ligt dat in deze dagen onder een vergrootglas? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat ligt onder een enorm vergrootglas. Ja,
0: dat... En waar merk je dat aan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, onze organisatie is voortdurend in het nieuws. We krijgen veel kritiek. Dus ja, alles wat Israël is tegenwoordig, ja, daar is gewoon heel veel aandacht voor. En dat zie je in Israël in het groot. En Sidi wordt dan gezien als spreekbuis van Israël. Ja. Of wordt er geroepen. Of nou ja, jullie noemen alles antisemitisme. Dat soort opmerkingen krijg je. Dus alles wat wij doen ligt er onder een vergrootglas.
0: Ja, en zijn jullie een spreekbuis of zijn jullie pro-Israël? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, ik denk dat je zeker kunt zeggen dat we pro-Israël zijn, maar we zijn absoluut geen spreekbuis. We hebben onze eigen. We zijn een Joodse stichting in Nederland. Dus we hebben zeker wel kritiek op Israël, maar we vinden wel het bestaansrecht van Israël. Dat staat voor ons wel echt heel hoog in het vaandel.
0: Ja.
1: En dat zullen we ook altijd beschermen.
0: En dat bedoel je dan met pro-Israël zijn? Je bent voor de staat Israël?
1: Ja, zeker.
0: Ja. De verkiezingen die er aankomen, hoe kijk jij daarnaar? Staan we op het punt van een aardsverschuiving in Israël, het Midden-Oosten, misschien wel in de wereld?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag inderdaad. Kijk, als je kijkt naar alle peilingen in Israël, er zijn heel erg veel peilingen, dan zie je eigenlijk vooral dat er... Nou ja, eigenlijk zou het 2 kampen zijn die beide nog geen meerderheid lijken te hebben. Je hebt het pro-Netanyahu-kamp en het tegen-Netanyahu-kamp. En die peilen beide ongeveer op ergens tussen 50 en 55 zetels. En dan heb je nog de Arabische partijen, die hebben dan de rest van de zetels. Maar de verkiezingen worden wel natuurlijk... Ja, het gaat wel echt om belangrijke dingen. Veiligheid is natuurlijk altijd een thema in Israël, altijd al geweest. Nu al helemaal met al die oorlogen. En dan heb je ook nog eens een keer de dienstplicht van de ultra-orthodoxen, wat ook een van de thema's is. De rechtsstaat van Israël. En ja, Israëls rol in het Midden-Oosten is natuurlijk enorm groot geweest. Sinds 7 oktober 2023 is alles veranderd in het Midden-Oosten. En we zitten volgens mij nog in het midden van al die veranderingen. En Israël heeft denk ik militair gezien... Veel klappen uitgedeeld. En misschien ook wel kun je zeggen, militair gezien ze gewonnen. Maar de vraag is natuurlijk, kun je ook nog politiek munt slaan uit al die overwinningen en hoe ga je daarmee om? En die oorlog is ook met een prijs gekomen. Want Israëls imago, zeker in het Westen, is sterk verslechterd. Dus ja, dan maakt het nogal uit wie zo meteen Israël gaat regeren. Wordt dat inderdaad weer Netanyahu? En dan denk ik dat de situatie hetzelfde blijft en dat de kritiek zal blijven toenemen. Of komt er een oppositiefiguur? Ja, die zou wel eens een andere toon kunnen aanslaan. Dat zou wel eens kunnen veranderen. Ja, dat wel eens kunnen leiden tot veranderingen.
0: En wat voor veranderingen dan?
1: Nou, ik denk vooral dat die diplomatiek, dat die dat beter kunnen. Netanyahu heeft een coalitie met mensen die elke keer extreme uitingen doen. Daar doet hij weinig tegen. Het is niet dat hij overal achter staat, maar hij zegt daar weinig van, want hij heeft hen nodig. En ik denk dat een oppositiepartij, Gadi Eisenkot is nu de leider van de oppositie, die slaat echt een andere toon aan. Dus ik denk dat hij beter in staat is om te communiceren met het Westen. Ik denk in de praktijk dat misschien er niet heel veel veranderingen zullen komen, maar die zal in ieder geval veel meer openstaan daarvoor en zeggen, oké, ik ga het gesprek aan en die excessen wil ik voorkomen. Dus ik denk dat dan de positie van Israël wel echt weer zal verbeteren.
0: Voor 7 oktober, 3 jaar geleden, zeg ik maar even voor de zekerheid bij, waren er heel veel protesten tegen Netanyahu. Die zijn ook wel doorgegaan op een gegeven moment, of zijn weer opgepakt. Maar dat hele sterke tegengeluid van binnenuit in Israël, hoe sterk is dat nog tegen de huidige premier?
1: Ja, dat is inderdaad wel minder geworden. Kijk, het is een beetje, de ironie is, het tegengeluid was heel groot tot 7 oktober. En toen komt de oorlog. En wat zie je dan? Wat doet de oorlog?
0: Dat bindt samen op een hele wrange manier.
1: Ja, dat bindt samen op een wrange manier, waardoor toen minder te sprake kwam. En nu is het geluid ook nog wel groot. Maar Israël zit nog steeds midden in oorlogen. Dus dat betekent dat mensen misschien toch iets minder bezig zijn met die binnenlands politieke ontwikkelingen. Daarnaast is bijvoorbeeld ook de economie nog een groot thema in Israël. Andere thema's zijn er ook. Dus Maar dat geluid is nog steeds van wat vooral sterk verwoord door oppositieleiders die allemaal heel veel kritiek hebben op Netanyahu en hoe hij het doet. En die zich echt nog steeds wel zorgen maken over de rechtsstaat. Maar het is wel minder massaal dan toen. Misschien zou het weer anders worden als er weer zo'n wet wordt doorgezet.
0: Welke wet?
1: Ja, dat ging dus om wet waarbij de rol van het internationaal, van het Israëlische Hoge Rechtshof wordt beperkt. Kijk, Israël is een democratie en een rechtsstaat, maar heeft geen Eerste en Tweede Kamer, heeft geen grondwet. Dus Israëlische Hoge Rechtshof speelt een grote rol. Die kan als wetten zeg maar strijdig zijn met basisbeginselen, met democratische basisbeginselen, kan het Hoge Rechtshof die wetten stoppen. Dat is het enige. Ja, maar een manier waarop de democratie beperkt kan worden. En dat willen ze eigenlijk, dat willen Netanyahu en zijn coalitiegenoten willen dat uitschakelen. Dus dan heb je nog wel democratie. Maar dan kan de democratie alles bepalen. En dat is best wel spannend.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de wetten waarin het Hoge Rechtshof zijn macht had afgenomen, die zijn tot nu toe, ook weer ironie, door het Hoge Rechtshof zelf verworpen. Maar als daar zeg maar weer een nieuwe wet voor zou komen die echt weer echt tegenin zou gaan, misschien dat dan ook wel in Israël toch weer een echt wel een beweging op gang komt die zegt nee, dit willen we echt niet.
0: In hoeverre is het bijzonder dat er überhaupt democratische verkiezingen zijn, dat Israël nog steeds een democratische rechtsstaat is?
1: Ja, dat is denk ik echt wel een wonder. En je ziet extreem veel kritiek op Israël. Hè. En er wordt ook geroepen, ik zag vorige week een artikel in het NRC ook over Israël. Nou, dan wordt Israël echt een. Er wordt echt een doembeeld gecreëerd van Israël. Maar nog steeds is Israël die enige democratie daar in het Midden-Oosten. 2% van de mensen leeft in democratie. En die leven allemaal in Israël. Ook Arabische mensen. Dus dat is een beetje de andere kant. Kijk, de Israëlse democratie staat onder druk. Maar het is inderdaad na al die oorlogen eigenlijk een wonder dat het er nog steeds is. En nog steeds overeind staat. En ook die rechtsstaat bestaat nog steeds. Die kan gelukkig tegen een stootje. Dus ja, er is spanning. Maar we kunnen het ook positief zien. Het is heel erg knap dat Israël nog steeds overeind blijft en dit blijft doen in zo'n omgeving waar dat totaal niet normaal is. Dus dat is echt wel eigenlijk ook wel weer een compliment waard.
0: Ik zei het al, over 2 weken de verkiezingen. Waar ga jij de komende weken vooral op letten als het gaat om Israël en de Israëlische politiek?
1: Ja, ik denk vooral ook op het bekende Netanyahu-effect. Netanyahu is al heel lang aan de macht. En denk als verkiezingen dichterbij komen en het wordt spannend, dan gaan mensen denken, ja, wie zou nou het beste die belangen kunnen vertegenwoordigen? Netanyahu heeft een lange staat van dienst. Dus het zou maar kunnen zijn dat hij dan toch weer aan het langste eind trekt. Dus ik ga dat denk ik vooral ook in de gaten houden of dat gaat gebeuren of niet. Dat is mij wel het meest spannende. Want nu staat het nog, staat het gelijk, die blokken. Maar misschien dat er in de komende tijd nog één blok de voorsprong gaat nemen.
0: Ja,
1: het verleden leert dat meestal premier Netanyahu is.
0: We gaan het afwachten. De verkiezingen in Israël zijn dinsdag 27 oktober. Freek Vergeer van het Syrië, hartelijk dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan.

0: leven met de dag. Omdat hij de dag geeft. New World Sun en Today, daarvoor die muziek van Brian en Jen Johnson. Het is 19:30 geweest, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en app liggen eruit. En of het gaat om een hack, heeft AH nog niet gezegd. Winkels zijn open, maar soms met lege schappen. Grote bedrijven met een beursnotering stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Uit een analyse blijkt dat Nederland daarmee het slechtst scoort van 15 onderzochte Europese landen. En Veilig Thuis trekt aan de bel omdat ze het werk niet meer aan kunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen. En ze willen meer geld van de overheid. Ruim 210 miljoen euro extra.
2: Groot nieuws update.
0: Het aantal abortussen in Nederland is in 2025 licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het hardst steeg het aantal abortussen van meisjes onder de 15. Waar de stijging vandaan komt, is niet bekend. Over iets meer dan een jaar is het zover, dan kunnen hbo'ers officieel dienaar van het woord worden in de protestantse kerk in Nederland. Dat betekent dat er op de hogescholen nu al theologiestudenten rondlopen die na hun afstuderen als predikant kunnen werken. Het ND schrijft over hoe zij hierop worden voorbereid. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027, meldt minister Hermans van Volksgezondheid. Ze volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. En Trouw sprak met dominee en bijbelvertaler Pieter Oussoren. Na 30 jaar naarde zijn bijbel vertaalde hij in 8 jaar de volledige Septuaginta. Dat is de oudste Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Een computer gebruikt de 80-jarige niet. Hij schreef de vertaling volledig met de hand. Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag bewolkt en soms wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen de 17 en 20 graden. Verkeersinformatie is er en die krijg je van de ANWB.
3: Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug.
0: Ja, dan ben je onderweg op de snelweg en dan denk je, zal ik hier de afrit nemen? Zal ik een alternatieve route kiezen of zal ik gewoon naar... Welke route je ook kiest, de Nieuwe Morgen rijdt met je mee.
2: De Nieuwe Morgen,

Terwijl Jacco een fotootje stuurt vanuit de file. A brighter days and blessing offer. De overdenking van Els van Dijk komt eraan. Het gaat over barmhartigheid zometeen.

0: Brandon Lake deelde afgelopen week op social media een bijzonder filmpje. Zat heel goed in elkaar, maar dat terzijde. Maar dat ging erover dat hij zich heel goed realiseerde waar hij vandaan komt. En hij zet zichzelf neer als een gewone jongen van het platteland. En ondertussen is hij een behoorlijk grote artiest geworden. Hij zei, ja, ik ben veranderd, maar ik ben ook nog die gewone jongen van het platteland. En ik zal zeker niet vergeten wat de vaste grond onder mijn voeten is, waar ik mijn laarzen op zet. Ik ga voor mijn gezin, dat is het allerbelangrijkste. En ik hou van God. En daar getuigt hij ook van als je dit nummer hoort. How Good God Is. Van Brandon Lake dus. Die regelmatig te horen is hier bij Groot Nieuws Radio. Tijd voor de overdenking is het. Die krijg je op dinsdagochtend van Els van Dijk.
1: Mag je onze tijd typeren als onbarmhartig? Ik denk eerlijk gezegd van wel. De wereld waarin wij leven noem ik ook wel ongenadig. Je wordt afgeschreven als je niet aan bepaalde eisen voldoet, als je niet mee kunt komen in de wedstrijd die de wereld van het leven heeft gemaakt enzovoort. Ach, ik kan eigenlijk wel een hele opsomming geven waaruit blijkt dat we in een onbarmhartige en ongenadige wereld leven. Terwijl barmhartigheid en genade sleutelbegrippen in de Bijbel zijn en die ook nauw verweven zijn met elkaar. Vandaag focus ik even op barmhartigheid. Wat is het? Het is diep medelijden met mensen in nood, van welke aard dan ook, en dat wordt omgezet in daden. Het is dus niet alleen een gevoel, een beschouwing of een constatering. Nee, het is Gods liefde die beweegt. In het Oude Testament hoor je het in de kritiek van de profeten op Israël, waar men vooral bezig is met de buitenkant van de godsdienst. En daarom wordt daar gezegd, wat moet ik met al jullie offers? Hou op met die zinloze offergaven. Hosea herinnert het volk namens God aan haar trouweloosheid en verkondigt hen dat ze zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. En dan staat er, want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. In het Nieuwe Testament wijst het woord barmhartigheid op genade die van één kant komt. Het is met ontferming bewogen zijn. Deze uitdrukking is in de evangelie buiten de gelijkenissen nergens op mensen en alleen op Jezus van toepassing. Wat hem onderscheidt van de religieuze en politieke groeperingen van zijn tijd is met name zijn grenzeloze ontferming voor de armen, de zieken, de hongerigen, de bezetenen en notoire zondaars. Steeds is het dit. Jezus ziet mensen, wordt met ontferming bewogen en komt in beweging. Daarom zegt hij in Matthäus 9, barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Dat vormt de kern van Jezus' boodschap. Oprechte liefde en compassie voor je naasten zijn ontzettend en oneindig veel belangrijker dan uiterlijke vroomheid of strenge plichtbetrachting. Liefde en mededogen moeten altijd zwaarder wegen dan het letterlijk opvolgen van religieuze voorschriften. Dingen doen omdat het nou eenmaal zo hoort, of omdat je het nou eenmaal zo gewend bent, heeft in deze context dus niet zoveel waarde meer. Wees barmhartig zoals je vader barmhartig is, zegt Jezus. Het gaat om de mens die bewegend bewogen is en bewogen beweegt. Ter illustratie dit. Een klein meisje wandelde door het bos. Ze was samen met haar broer en de wind speelde door de bomen. Kijk, God is in de bomen. Wat bedoel je? God is in de bomen, want ze bewegen. Oh, is God dan ook in het water? Ja, huppelde het meisje verder, als er beweging in zit, zoals in de zee bijvoorbeeld, en in de beek vlak bij ons huis. En in de mensen? Is God ook in de mensen? Het meisje dacht even na. Ja, ook in de mensen. Maar alleen als ze bewegen.

0: Vluchtkerk hoor je na de overdenking van Els van Dijk. Haar tweede overdenking, het volgend uur de Nieuwe Morgen.
1: En verder vandaag...
0: Wat doet de milieucrisis met ons? Daar hoor je Lisanne van den Kamp over bij Thijs en Jorieke straks. Ze vertelt naar aanleiding van haar boek Scheppingstrouw of Scheppingsrouw... over hoe je geluk vindt in rouw, heelheid in gebrokenheid... hoop in een stervende wereld. Het is een openhartig verhaal over durven voelen van de milieucrisis. Want ook al bespreken we het vaak met elkaar... we gaan zelden een laagje dieper, al dus Lisanne van den Kamp. Daar gaat ze meer over vertellen. Wat kunnen en mogen we met die gevoelens en wat betekent het om hoopvol te zijn? Lisanne van den Kamp te gast tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke.
2: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Let's
3: go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
5: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar... beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
6: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
5: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
14: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan.
17: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, zonneplan.
18: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
19: Grootnieuwsradio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247, Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd.
22: Goedemorgen, je dag beginnen zometeen met het Onze Vader. Vader.

0: Lord's Prayer, zo in de nieuwe morgen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Toe aan een leuk nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: Matt Marr en zijn uitvoering van Het Onze Vader. Goedemorgen. Je voorbereiden op vakantie is ook een vak apart, hoor. Deze week regio Noord heeft al herfstvakantie. Volgende week ben ik aan de beurt, regio Midden. En dat gebeurt binnen familieverband. En dan krijg je toch wel een tikkeltje verschil. Sommigen hebben de stapeltjes al klaar liggen. Excel-sheets die moeiteloos tevoorschijn worden getoverd en afgevinkt. Regenpakken en laarzen, want ja, herfstvakantie. Die zijn er altijd en die passen ook altijd. En die zijn ook niet lek. En er zijn anderen die doen dat allemaal anders. Die gaan zaterdag eind van de ochtend weg en die pakken zaterdagochtend in. Nou, je mag zelf bedenken in welke categorie je hoort of waar ik zou zitten. Dan, het blijft een gevoelig punt. De HBO, dominee van een volgend jaar mogen HBO'ers een predikantenrol vervullen binnen de PKN. Maar het doordenken van de vraag wat die rol precies inhoudt, dat duurt lang. En opleidingen en studenten hebben daar last van. Om hier wat licht op te schijnen, bel ik met één persoon die daar heel goed iets over kan zeggen. Theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Je hoort hem zo meteen.
1: De dagtekst.
0: Uit de eerste brief van Petrus, waarin hij de opstanding van Jezus direct verbindt met wat betekent dat dan voor mijn leven hier en nu? En dat werkt hij uit.

En zo staat er dan in het eerste hoofdstuk, vers 15 en 16... Leid een leven dat in alle opzichten heilig is... zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: Laudate komt ook met een kersttour. Volgens mij een concert of 7, 8, maar dat is richting december. Volgend jaar mogen hbo'ers aan de slag als predikant binnen de protestantse kerk in Nederland. Dat besluit ging niet bepaald over één nacht ijs. De zogeheten predikantpastoor is ook nu nog steeds voor velen een gevoelig punt. Het doordenken van de invulling van deze functie kost dan ook veel tijd. En daar hebben hbo-theologieopleidingen en studenten dan weer last van, terwijl de vraag naar predikanten in het land enorm is. Waar komt de spanning vandaan en zouden de verschillende opleidingsniveaus elkaar ook kunnen versterken? Ik vraag het aan iemand die momenteel de ambassadeur is van theologie in ons land, theoloog der Nederlanden Arnold Huygen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het onderwerp komt regelmatig naar boven in het nieuws, maar waar maken we ons eigenlijk druk om? Er zijn natuurlijk ook heel veel kerken, en dan vooral ook buiten de PKN, waar iedereen die een beetje kan nadenken en zelf in de Bijbel studeert een preek mag geven.
1: Ja, nou dat is zo, maar in de Bijbel studeren, hoe doen we dat dan eigenlijk? Hè? Dus in de protestantse kerk, en trouwens ook in veel andere kerken hoor, is altijd benadrukt van je hebt een goed opleidingsniveau nodig. Waarom eigenlijk als je andere dingen doet, of je loodgieter bent of arts, dan moet je daar goed voor zijn opgeleid, moet je weten waar je het over hebt. Ja, dat geldt toch in het bijzonder dan wel als het gaat over de theologie, over God, over de Bijbel. Dus bijvoorbeeld, je moet de grondtalen kunnen lezen om verantwoord die Bijbel te kunnen uitleggen. Je moet iets weten van de leer van de kerk en dan moet je op een verstandige manier over kunnen nadenken. Je moet weten in welke cultuur we leven. Een predikant wordt vanouds ook gezien als een soort cultuurdrager. Hè? Iemand die dus mee kan spreken met mensen die er verstand van hebben. Hmm. En als je nagaat het takenpakket van een predikant, hè, dus je moet bij de mensen op bezoek kunnen komen, je moet iets weten van pastoraten, dus ook van psychologie. Je moet iets van de grondtalen weten en van de leer van de kerk, maar je moet het ook kunnen verkondigen. Dus dat moet ook worden geoefend. Als je dat takenpakket ziet, dat is heel complex. En het zou wel heel gek zijn als overal het opleidingsniveau stijgt, hè, en de vereisten toenemen, dat je juist voor predikanten in deze complexe tijd zou zeggen, nou, het kan wel een tandje minder.
0: Ja, maar de vraag is, moet je daar universitair voor geschoold zijn?
1: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. En daar wordt inderdaad al lang over nagedacht. En hoe langer hoe meer wordt er gekeken naar differentiatie van taken. Hè? Zijn er nu bepaalde taken die beter door een hbo opgeleid iemand kunnen worden opgepakt? Die is dan misschien wel beter voor geëquipeerd. En die discussie die loopt al heel lang en dat is ook zo. Tegelijkertijd, als je nou kijkt naar de zorg, hè, daar heb je ook verschil tussen niveau 2, 3, 4, 5 en zo. Mm. Hoe lang ze het daarover hebben gedaan om dat precies te definiëren. Hè? Wie mag een injectie zetten en wie mag deze handeling doen en wie mag dat wel en dat niet. Ja. Daar hebben ze nou zeker 10 jaar over gedaan. En in de zorg kun je dat nog heel mooi concreet maken. Hè? Je zet een injectie wel of je zet hem niet. Ja. Maar de verschillen tussen de verschillende predikantstaken en de niveaus daarin, dat is heel moeilijk te bepalen. En eerlijk gezegd, denk ik dat we dat nog niet goed hebben gedaan. Okay. Ik snap de onrust vanuit de hbo-opleidingen heel erg goed. Maar dit gesprek, dat moet echt nog meer worden gevoerd, denk ik.
0: Dus en tegelijkertijd, jij pleit voor meer tijd nemen om de invulling van de hbo-dominee te doordenken?
1: Kijk, meer tijd nemen, dat kan ook nog zijn van, nou, we hebben er geen trek in, dus we schuiven het maar op de lange baan. Dat is het bij mij echt niet. Ik zie echt de meerwaarde van hbo-theologen in de kerk. We moeten alleen met elkaar wel goed nadenken van, hoe gaan we dat dan aanpakken? Als het nou, stel dat het nou zou worden, hè, een gemeente heeft niet te veel geld en die zegt, nou weet je, we kunnen eigenlijk wel met een hbo ertoe in plaats van met een universitair geschoolde. Dan wordt die beslissing alleen op basis van geld genomen. En dan wordt er niet gekeken van, ja, en welke taken zijn er dan? En hoe verschilt dat dan en zo? En daar ben ik een beetje huiverig voor, dat het alleen op die manier zal gaan. Ja. Dat wil eigenlijk niemand, hè, want ook in kerken zitten heel verstandige mensen. Dus dit gesprek moeten we met elkaar voortdurend voeren. En dan het liefst niet vanuit van een soort defensieve houding van, oh, maar wat raken we allemaal kwijt? Maar positief van, wat is er nou in de toekomst nodig? En hoe kunnen we nou met verschillende mensen, met verschillende kwaliteiten daarop inspelen? Liefst in teamwork. Want dat is iets wat we in de kerk, vind ik, nog veel te weinig doen.
0: Ja, nou ja, je kan je dan ook afvragen. We hebben in Nederland het gesprek over dat we het niet meer over laag en hoog opgeleid hebben. En wat beter zou zijn, het een of het ander. Dat gesprek in de kerk moeten we dan ook nog maar eens voeren. Maar ik ben wel benieuwd van, hoe zouden we nu al die verschillende opleidingsniveaus bij elkaar kunnen brengen? Hoe zouden ze elkaar kunnen versterken?
1: Ja, door eerlijk met elkaar te kijken van wat kan de een beter dan de ander. Dus neem nou bijvoorbeeld de studie van die grondtalen. Ja, dat is echt iets wat traditioneel aan de academie thuis hoort. En dat moet het ook blijven. Maar ik noem de voor de hand liggende dingen. Het zijn juist de complexe dingen waar je dan nog verder naar moet kijken. Maar als het gaat om jeugdwerk, dan kun je misschien wel een specialist opleiden die HBO is opgeleid, die eigenlijk met die grondtalen ja, niks kan, maar die wel ontzettend goed is met jeugd en die verstand heeft van onderwijs en dergelijke. Ja, alsjeblieft laten we dat dan daar beleggen. Maar de meeste gemeenten zijn niet zo groot dat ze en een predikant en een jeugdwerker en, laten we even niet vergeten, een muzikus, hè, want dat hebben we ook nog als taak in de kerk, dat ze die allemaal op de loonlijst kunnen hebben staan. Dus dan zul je regionaal moeten gaan kijken. En nou ja, daar zit echt iets in waarvan ik denk, als we daar nou eens met elkaar de schouders onder kunnen zetten om in regio's te kijken, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ja, dan krijg je een mooie differentiatie. En dan hoeft niet iedereen alles te kunnen.
0: Ja.
1: De traditionele predikant moest een soort duizendpoot zijn. En die moest alles ook maar kunnen. Ja, niemand kan natuurlijk alles.
0: Dat is niet meer zo. Ik ben nog even heel concreet benieuwd. Want vanaf volgend jaar mogen HBO's aan de slag als predikant binnen de PK. En is dat nou een goed idee? Of moeten we, of moet er gezegd worden, we komen terug op dat besluit?
1: Nee, ik denk dat het een goed idee is. Maar dat er nog wel goed gekeken moet worden naar een differentiatie. Want wat maakt het nou voor verschil of je een predikant hebt, een HBO-predikant hebt of een universitaire schoolpredikant?
0: Ja, ja,
1: volgens mij is dat nog, daar wordt hard aan gewerkt door veel mensen. En er is nood aan dat helderder wordt voor iedereen.
0: Ja, en dat is het niet. Is de tijd al rijp voor een MBO-theoloog eigenlijk?
1: Nou, laten we nou eerst dit probleem oplossen en dan het volgende zien te tackelen. Ik zie het nog niet helemaal hoor, hoe dat dan zou moeten. Maar ja, laat me zeggen, in de kerk is ruimte voor ieders inzet. Hè? En dat hoeft niet altijd in een functie die fulltime of voor grotendeels parttime moet. Voor iedereen is wat te doen in de kerk.
0: Nog veel onduidelijkheid, maar het gesprek, dat moeten we vooral blijven voeren met elkaar. Theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen, hartelijk dank.

0: Voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7th.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Meredith Andrews, You Invite Me In. De geest spreekt alle talen en de discipelen waren ook eenvoudige mensen. Er zijn wat reacties in de app op het gesprek over de HBO-theoloog. Zometeen de groot nieuwsupdate, hoor je meer over de verkiezingen in Israël binnenkort.

0: Joke Buijs geeft eind deze maand één concert waarin zij terugkijkt op haar hele muzikale carrière. Heel wat jaren en heel wat albums verder zijn we inmiddels. En wat de toekomst brengen mogen in haar uitvoering hoort daar zeker bij. Het is 8:30, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het moederbedrijf van Albert Heijn zegt hard bezig te zijn om de IT-problemen op te lossen. Wanneer ze met een update komen, weten ze niet. Door de problemen liggen de website en app plat en is winkels bevoorraden lastig. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, bij een achtervolging. Hij zat achter iemand aan vanwege autodiefstal en de verdachte begon ineens te schieten. En er worden te weinig nieuwe bossen aangelegd, meldt Nieuwsuur. Provincies halen hun doelstellingen niet, onder meer door discussies met boeren en bewoners over wat er met grond mag of moet gebeuren.
2: Groot nieuws update.
0: Het aantal abortussen in Nederland is in 2025 licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het hardst steeg het aantal abortussen van meisjes onder de 15. Waar de stijging vandaan komt, is niet bekend. Over precies 2 weken zijn de verkiezingen in Israël. Alle opties liggen nog open, zei Freek Vergeer van het Sidi eerder in onze uitzending. En de invloed van 7 oktober, 3 jaar geleden, is nog dagelijks merkbaar.
3: En die oorlog is ook met een prijs gekomen, want Israëls imago, zeker in het Westen, is sterk verslechterd. Dus ja, dan maakt het nogal uit wie zo meteen Israël gaat regeren. Wordt dat inderdaad weer Netanyahu? Of komt er een oppositiefiguur? Ja, die zou wel eens een andere toon kunnen aanslaan. Dat zou wel eens kunnen leiden tot veranderingen.
0: Freek Vergeer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De verkiezingen zijn 27 oktober daar. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027, meldt minister Hermans van Volksgezondheid. Ze volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. En Trouw sprak met dominee en bijbelvertaler Pieter Aussoren. Na 30 jaar Naardense Bijbel vertaalde hij in 8 jaar de volledige Septuaginta. Dat is de oudste Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Een computer gebruikte 80-jarige niet. Hij schreef de vertaling volledig met de hand. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag bewolkt en soms wat regen. Middagtemperatuur tussen de 17 en 20 graden. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
4: 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad-Assendelft, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging.
0: Biljart. Ja, gisteren in het nieuws. Het strand van Scheveningen was een tijdje afgezet omdat er een mysterieuze bal was aangespoeld. En dat leidde bij collega Martin tot wat inspiratie. Hoor je zo.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het Christelijke

0: bemoedigend om dit te horen. Dan Moon en Mighty to Save. En dan zijn we gestrand. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij een nieuwsberichtje dat jou niet meer losliet.
1: Ja, inderdaad, wel opmerkelijk nieuws gisteren. Het strand van Scheveningen was een tijd lang afgezet omdat er een mysterieuze bal was aangespoeld. Geen strandbal, maar een soort stalen exemplaar die deed denken aan een zeemijn. Nou ja, alle hens aan dek natuurlijk. Het bleek uiteindelijk mee te vallen. Waarschijnlijk kwam het gewoon van een of andere oude boei afgedobberd. En ach, dan denk ik, dat hebben we allemaal wel eens, toch? Dat je iets ziet en denkt, ik moet nu de EOD bellen om dit onschadelijk te maken. En dat het dan reuze meevalt. Als metafoor natuurlijk, niet echt. Daarom vandaag, geïnspireerd door de zeemijn die niet zo boeiend bleek, de top 5 dingen die lang niet zo gevaarlijk zijn als ze lijken.
2: Nummer 5.
1: Dat groepje tieners dat de jeugddienst wel zelf wil organiseren. Ja, ik weet het, iedereen in de stress, de kerkenraad, de ouders, de jeugdleiders, maar adem in en uit, het komt allemaal goed. Misschien mis je wat stoelen, een liedje, een beamer of een voorganger, maar de kerk overleeft het wel, hoor, en de jongeren die groeien ervan. Ik zeg, laat die jeugddienst eens lekker echt een jeugddienst zijn.
2: Nummer 4.
1: Die buurman uit een andere kerk. Ja, hij heeft een hele andere traditie, hij vindt hele andere dingen belangrijk, en jij kan je niet voorstellen dat daar iets van God te vinden is. Het is te liturgisch of te vrij en te springerig. Te veel worship en opwekking, of juist veel te veel orgel. Een andere doop, ze doen het avondmaal anders. Ach, er valt altijd wel iets te vinden wat je anders maakt, en dat is niet erg. Maar mijn ervaring is dat wanneer je de ander niet als bedreiging, maar als broeder ziet, je van binnen vaak een veel rijker mens wordt.
2: Nummer 3.
1: De hbo-dominee. Ja, we hoorden net Arnold Huigen er al even over. Hier is natuurlijk veel om te doen. Kijk, ik ben lichtelijk bevooroordeeld als iemand die zelf hbo-dominee is geweest. Dus van objectiviteit is hier totaal geen sprake. Maar laat mij de zeemijn even onschadelijk maken. We zijn heel leuk, hoor, en we bijten niet. Vaak sterk op de relatie en echte doorpakkers. Nou, daar wordt de kerk volgens mij niet slechter van.
2: Nummer 2.
1: Vragen om gebed. Ja, misschien ben je daar net als ik niet zo van. Je gaat niet zo gauw naar voren bij een oproep en je deelt niet gauw je verhaal bij een kring. Dat hoeft ook allemaal niet, maar wellicht ben je er ergens ook wel een beetje bang voor geworden. Wat nou als je echt je zorgen samen met iemand in gebed brengt? Dat kan voelen als een bom op het strand, toch kan het zomaar eens een grote troost voor je zijn. Nou, dan werd ik onverwachts een tikkie pastoraal opeens, maar het is wel waar. Amen.
2: Nummer 1.
1: De kinderdienst doen. Ja, ik zie er altijd tegenop. De grote hoeveelheid prikkels, het stuiteren, de aandacht erbij houden. Dat ik wel eens zuchtend en steunend richting de kerk rijd. Maar eigenlijk valt het altijd heel erg mee. Sterker nog, meestal ontketenen de creatieve theatermaker, game master of enthousiaste bijbelleraar in mij. De kinderdienst, zondagschool of kindernevendienst is een speeltuin, mensen. Ook voor de leiding. Bij deze dan ook de aanmoediging. Ga gewoon lekker helemaal los met al je ideeën op het verhaal van die week. En geniet ervan. Nou, tot zover de top 5 dingen die lang niet zo gevaarlijk zijn als ze lijken. Heb ik nog wat gemist? Laat het gerust weten via de app.
0: Martin, dankjewel.

0: weken geleden alweer presenteerde Sierra Noah haar nieuwe EP Dwars door alles heen. En daarop ook dit indringende Waar was jij? De overdenking van Els van Dijk krijg je rond 19:15, 20:15 op dinsdag. In de Nieuwe Morgen heb je dat weer even helder. Vandaag over zelfbeeld en godsbeeld.
1: Enige tijd geleden mocht ik spreken op een studiedag voor docenten die specifiek studentbegeleiding in hun portefeuille hebben. Het thema was de relatie tussen zelfbeeld en godsbeeld. Prachtig natuurlijk. Want je zelfbeeld is afhankelijk van de spiegel waarin je kijkt. En als één of zelfs de belangrijkste spiegel God is, dan is dat bepalend voor hoe je naar jezelf kijkt. Maar ook dit, als je een eenzijdig godsbeeld hebt, krijg je ook een eenzijdig mensbeeld. Als je God voornamelijk ziet als de oordelende rechter die met zijn zwartboek aan het einde van je leven je opwacht om al je ongerechtigheden te veroordelen, dan kom je met je zelfbeeld misschien niet zoveel verder dan te tamelen ik ellendig mens. Maar de balans kan ook doorslaan naar de andere kant. Die van de lievige God, als ik het zo mag zeggen. God houdt van mij. En dan kan zonder besef en zelfkritiek zomaar heel ver weg blijven. Dan ontstaat er ook geen realistisch en uitgebalanceerd zelfbeeld. Maar goed, even terug naar die studiedag. Uiteindelijk kwam ik in mijn bijdrage uit bij de voor mij essentiële vraag: zijn wij met ons leven een antwoord op het verlangen van God zelf? Hij heeft het verlangen dat het kostbare geschenk dat hij zelf geschapen heeft tot groei en bloei komt. Kunnen we ons zelfbeeld daardoor laten bepalen en kunnen we studenten helpen om ook zo naar hun leven te kijken? Juist in de context van een tijd waarin uiterlijk, prestatie, bezit en loopbaan als belangrijke criteria voor je zelfbeeld gepresenteerd worden. De meeste aanwezigen konden wel meekomen met mijn gedachtegang. Maar er was ook iemand die zei: er is niemand die God zoekt, ook niet één. Ja, klopt, staat ook in de Bijbel. Maar dat is niet de kern van het evangelie. In een heel bekende psalm, 42, staat ook dit: zoals een hert dat verlangt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar God. En in de podcast voor Revo-vrouwen, waar ik onlangs een bijdrage aan mocht leveren, ging het ook over zelfbeeld en passeerde een ander machteloosmakend zinnetje. De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Is ook waar. Maar evenmin de kern van het evangelie. In veel kerken wordt elke zondag in de spiegel van de wet van God gekeken. En ja, dan kleeft schuld en schaamte je aan. Maar ik heb toen gezegd: de wet begint met de verlossing. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte geleid hebt. Paulus geeft de balans aan. In Romeinen 3 zegt hij het ook. Er is geen mens die God zoekt. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Maar dan even verder. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. De kern van het evangelie is niet de mens die niet deugt, maar de genade van God. Daarom zegt Paulus, die zichzelf de grootste van de zondaren noemt aan het eind van zijn leven: door Gods genade ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Althans, niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. Als je nadenkt over je zelfbeeld, moet je niet bij jezelf beginnen. Maar bij de God die je geschapen heeft en die uit is op redding en bevrijding.

0: Casting Crowns en One Step Away. Tim, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het is weer die tijd van het jaar dat je denkt, wat is er gebeurd met de kapstok?
1: Wat is er gebeurd met de kapstok? Laat me even denken. Welke kapstok?
0: Ja, tussenjassen, zomerjassen, winterjassen, regenjassen. En weet je wat ik ook zo irritant vind?
1: Nou?
0: Sorry, je vraagt me niks, maar ik ventileer
1: gewoon even. Nee, maar kom maar.
0: Wat voor weer wordt het morgen? Denk jij, ik ben toch geen weervrouw?
1: Nee.
0: Dat zeg ik altijd.
1: Nou, je zit er wel bovenop, moet ik zeggen, met de nieuwe morgen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik de hele ochtend het weer voorgelezen.
1: Ja.
0: En ook nog een soort vooruitblik naar de volgende dag.
1: En dan blijkt het niet te kloppen.
0: Nee, ik heb geen idee meer. Dan ben ik echt verrast.
1: Ben je het vergeten?
0: Ben ik verrast als het 's middags regent, terwijl ik dat de hele ochtend zelf heb gezegd.
1: Ja, weet je wat heel goed werkt bij ons thuis? Pictogrammen. Gewoon pictogrammen aan de muur. Een zonnetje vandaag, dan kan je even kijken. Oh ja, het is zonnig vandaag.
0: Ik denk dat mijn 21 jaar daar heel hard om.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, maar daarom juist. Ik denk dat dat heel grappig is. Maar goed, jongens, even bij elkaar. Een huisvergadering. Nou goed, de eerste blessing vandaag. We gaan naar Voorhout, kan ik alvast vertellen. Mirjam Noord, ik noem alvast jouw naam. En ik hoop dat de eerste blessing van de dag jou bijzonder goed gaat doen. We zijn naar je onderweg. En ik hoop natuurlijk dat iedereen gewoon weer lekker inschakelt. Volle kapstok of niet. We gaan gewoon weer lekker aan de slag. Schoenen lekker uit. Beentjes omhoog, waar het kan. En genieten van de allermooiste muziek die wij hier voor je gaan draaien.
0: De Blessings Designer. En ik zie een pictogram voor me. Met van die zegenende.
1: Ja, Blessings is begonnen.
0: Mooi, mooi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
5: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
4: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed?
16: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar...

0: Bakkers. Anders schrijf je mis.
1: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En dan het weer van Weer Online. Voor een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging.
6: Ontzettend bedankt, ANWB. Zometeen, blessings, ben je er klaar voor? En de vraag is, wie ben je, waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment? Oftewel je luisterstatus. Laat het even weten. Beginnen we daarmee, stemmen we de muziek zoveel mogelijk op af.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Met Tim Hendricks.
22: Het christelijke radiostation.

Wie er ook is vanmorgen, dat is Johan. Johan meldt zich bij de blessings van vandaag. En deelt zijn luisterstatus, zegt al vanaf vroeg heerlijk aan het genieten van Groot Nieuws Radio. Ik had een paar projecten om ongestoord af te maken. Dus dat betekent thuiswerken, koptelefoon met Groot Nieuws Radio, een pot koffie en vlammen. Bedankt jongens voor jullie fijne radio. Mensen die luisteren, vergeet niet om vriend te worden of je donatie te verhogen. Nou, dank Johan voor deze mooie oproep. Ik zeg het er even bij, grootnieuwsradio.nl/vriend. Als je zegt, nou, Johan heeft eigenlijk wel gelijk. Even kijken, ja, Heidi, wij helpen jou graag met moed verzamelen. Moed verzamelen om die strijkplank tevoorschijn te halen. Judith laat weten, heerlijk een wandeling aan het maken met de hond en grootnieuwsradio. In storm of in regen, wind mee of tegen. Bart laat weten, goedemorgen, weer onderweg met de vrachtwagen om te gaan laden voor Oostenrijk. Hoop daar op een beetje beter weer, want ik heb mijn korte broek aangedaan. Kijk. In geloof, je korte broek aangedaan. Lekker, Bart. Marietta laat weten, lekker met het weer binnen. Thuis met mijn 6 maanden oude baby en grootnieuwsradio aan. En een bakkie koffie natuurlijk. Mariska, ja, met Mariska gaat het iets minder. Zegt, ik lig op de bank, hoofdwond, hersenschudding. Nu voor 1 of 2 weken op de bank. Na een val op mijn achterhoofd afgelopen zaterdagavond. Wel enorm geholpen door veel lieve mensen. Dankbaar voor. Mariska, beterschap voor jou, joh. Janine laat weten, goedemorgen. Ik laat niet vaak van me horen wat mijn luisterstatus is. Want meestal is dat als ik nog zonder telefoon in bed lig of in de auto luister. Maar nu een weekje lekker vakantie met de kinderen en tijd om te luisteren. Een fijne uitzending voor iedereen. Ik geniet weer mee. Groetjes van Janine. Ja, fijn dat je er bent. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat je status ook is. Dit zijn de blessings van vandaag, dinsdag 13 oktober in het jaar 2026. En we gaan een voorhoud. We gaan naar jou, Mirjam Noord. We komen muziek brengen. Je krijgt deze plaat aangeboden door Carlo en Marlies. Carlo en Marlies Noord zeggen, lieve Mirjam, je bent al heel lang ziek. Je wordt zo ontzettend beproefd. Maar wat zijn we onder de indruk van hoe onze dappere dochter dit draagt. Je bent voor ons hele gezin en heel veel mensen een getuigenis. God is jouw bron van kracht en hoop ondanks alles waar je doorheen gaat. Ook al breng je het grootste deel van de dag alleen door, je bent niet alleen. Wij zijn altijd in ons hart met jou verbonden, want we houden zo ontzettend veel van jou, Mirjam. Met elkaar kijken we uit naar de dag dat je weer zult herstellen en genezen. Want voor God is alles mogelijk. En daarom blijven we de naam van Jezus aanroepen. Dit lied is voor jou. Opwekking 914, Jezus, uw naam. Dit lied hebben we gezongen toen je de ziekenzalving ontving. En dit blijven we zingen. In geloof. Mirjam voor jou. Namens je ouders, Carlo en Marlies.

is jouw bron van kracht en hoop, ondanks alles waar je doorheen gaat. Mirjam, voor jou, Jezus, uw naam. En we hopen dat deze plaat op veel meer plekken tot zegen mag zijn. Bijvoorbeeld de Scherpenzeel. Want daar gaan we naartoe met deze plaat. Aangevraagd door Ilse. Ilse vraagt iets van het Ademproject. Want lieve zwager, we willen je laten weten dat we je zien. En weten hoeveel het van je vraagt om rust te moeten houden. Juist omdat je altijd zo'n doorzetter bent. Wat zijn we dankbaar dat we samen mogen geloven dat Hij jou draagt. Juist nu, nu je het zelf even niet kunt. We staan om je heen en we zijn er voor je. Veel liefs van ons, zegt Ilse.

0: vrij.
1: Ademproject met Adem van het Leven. En over adem gesproken, vanuit Zwitserland, het mooie Davos, waar het Nederlandse astmacentrum is gevestigd, stuurt Harriette Geersma haar gezin. En dat zijn jullie, Hilco en Elazar, een blessing voor morgen. Hoe mooi is dat? Ja, lieve schatten in mijn leven, zegt Harriette. Speciaal voor jullie deze muzikale liefdesgroet. Ik mis jullie enorm in deze 8 weken. Gelukkig kan ik jullie over een paar weken weer heerlijk in mijn armen sluiten en een knuffel geven. Aan de andere kant zal ik straks de prachtige bergen ook weer enorm gaan missen, waar ik nu zo op adem kom en de rust en ruimte vind. Ik wenste dat jullie nu bij mij hier waren. Ik houd hoop dat we ooit naar de Alpen kunnen met elkaar, en ik hou heel erg veel van jullie. Een fijne herfstvakantie en tot over een paar weken. Dit lied is voor jullie. Hymne of Heaven.

0: Hymne of Heaven, een blessing in het Engels, Hebreeuws, Arabisch en in het Nederlands. Als Harriette zegt, Hilco en Eleazar, God zegen en liefs, shalom.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Goedemorgen, lieve mensen, zegt Ali Stellingenwerf. Deze dag is mijn verjaardag 67 jaar geworden. Afgelopen zaterdag gevierd met dierbare gasten op een boot met een high tea. Varen op de Vinkeveense plassen was een supermiddag. Mag ik een lied aanvragen voor mijn verjaardag? Mijn naam is dus Ali Stellingenwerf, woon in Woerden. En graag het lied Een toekomst vol van hoop van Sela. Felicitaties komen jouw kant op, Ali. En mooi hoe je het viert, zo doe je dat. En een toekomst vol van hoop dus voor jou vandaag. Ook draaien we dit lied speciaal voor Bianca Hakkensteegt uit Tienhoven aan de Lek. Het lied krijgt vandaag een speciale betekenis voor jou, Bianca. En jouw familie hier, familie Hakkensteegt. Ze laten van zich horen met dit lied en zeggen, lieve Bianca, afgelopen zaterdag 10 oktober mocht je 49 jaar worden. En we zijn dankbaar dat we dit met jou mochten vieren. Tegelijk beseffen wij dat dit een kostbare herinnering is. Je bent ernstig ziek en je zal waarschijnlijk over een korte tijd bij hem thuiskomen. Lieve Bianca, zo bijzonder hoe jij door jouw ziekte heen getuigt, vaak met bemoedigende liederen. En vandaag willen we jou bemoedigen met een lied over de hoopvolle toekomst die voor ons ligt. Liefs van de familie Hakkensteegt.

W. Smith en Forever. En Patricia zegt, dankbaar dat we de verjaardag, de 17e verjaardag van onze mooie dochter mogen vieren. Gefeliciteerd dus, lieve Elsa. We zijn blij met jou. Je bent een parel in Gods hand. Liefs, mama en Heid. Ah, leuk, we vieren het met je mee, Elsa. Zo via de radio. Ferdinand en Bea van der Wal uit Oldenbroek. Voor jullie ook een hele goede morgen. En ook jullie hebben iets te vieren. Namens de kinderen en kleinkinderen daarom een lied voor jullie op de radio. En ze laten weten van harte gefeliciteerd met jullie 40-jarig huwelijksjubileum afgelopen zaterdag. Nog vele gezegende jaren samen toegewenst. En namens kinderen en kleinkinderen het volgende lied. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Je hoort Kees Kraaienhoort en Bent.

Hallo, groot nieuws radiofamilie. Want zo voelt het voor mij, als familie. Zeker bij een programma als Blessings. We vieren en danken samen voor momenten van vreugde. Maar zijn er ook voor elkaar in tijden van zorg en verdriet. De laatste tijd besef ik opnieuw hoe goed en trouw God is. Hij is goed, hij is trouw en hij is altijd bij ons. Immanuel. En dat is reden om dankbaar te zijn. Tel je zegeningen. En dan luister ik naar mijn playlist met Nederlandse, Engelse en Spaanse liederen over dankbaarheid. Ja, want mijn lieve vrouw Elisabeth is Peruaans en onze zoon wordt tweetalig opgevoed. Dus klinkt er vaak Spaanstalige muziek in huis. Een van die liederen in die lijst is Agradecido. Dat betekent dankbaar. Lieve Grootnieuws Radio familie, zing en dans dankbaar met ons mee. Een hartelijke groet vanuit Zwijndrecht en God zegen. En dan nu Agradecido van Oasis Ministry. Hey, yeah.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ja, Martijn Buwalda met Voor de Zwijgers. Dat is toch even de spiegel die hier wordt voorgehouden. En we krijgen deze plaat aangeboden door Temba. Temba is in de studio. Hij komt even kijken, even buurten. Gezellig man. Hey, waarom deze plaat vandaag? Wat wil je ermee zeggen?
1: Nou ja, het is eigenlijk wel heel duidelijk, denk ik, wat Martijn Buwalda hier zingt.
0: Ja, hè?
1: Er zijn zoveel mensen die dingen doen voor anderen, maar die daar geen eer voor krijgen. Je hoeft niet altijd eer te krijgen, maar waardering is wel heel belangrijk, denk ik. En daar gaat deze plaat ook wel over. En ja, alle mensen die... Ja, je moet niet alles voor jezelf doen. En wat hij dan ook zingt, ga dan maar weer zitten. Ja, nou, dat vind ik echt.
0: Ga dan maar gewoon weer zitten, jongens. Lekker, man. Nou, bedankt voor je bijdrage aan de uitzending.
1: Ja,
0: en ik heb nog laatste plaat, maar eerst ga ik even naar Thijs. Die zit aan de andere kant van de tafel. Gezellig druk, hè, Thijs?
2: Ja, gezellig, Tim.
0: Ja, zo eventjes na de Vriendenweek. Nog eventjes wat vrienden op bezoek. Superleuk. Zometeen in Thijs Jurieke, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, we hebben Lisanne van der Kamp te gast. En het gaat over die wereld en alle nieuwsberichten die je ziet. Dan kun je wel behoorlijk zorgen maken. Je denkt, dit gaat niet de goede kant op. En Lisanne die zegt, het is tijd dat we aan scheppingsrouw gaan doen. Dat we de emoties die dat bij ons losmaakt toelaten. Om daarna natuurlijk in actie te kunnen komen. En te kijken wat onze handen te doen vinden. Om een impact te maken op die wereld. Daar gaan we over nadenken.
0: Veel om over na te denken, veel te doen en ook veel te danken. Daar gaan we nu naartoe. De laatste plaat voor dit uur voor King & Country. Daarmee gaan we richting Thijs en Jorieke. Ik draai Thank God op verzoek van Jantine Anker. En Jantine zegt, ja, Thank God. Ik vraag hem aan, omdat er altijd wel iets te danken is. En een dankjewel aan jou, Tim, omdat je de blessings zo goed aflevert. Ah, thanks. Graag gedaan.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
6: Ah, heerlijk.
5: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
6: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
5: Mm-hmm.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit. Al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. 150 kilometer file. Het aantal files neemt daarmee af. Maar je hebt nog de meeste vertraging in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en knooppunt Kerensheide is een ongeluk gebeurd. Je kan er langs file op- en afrit, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam. 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De A16 richting Rotterdam, vanaf Breda Noord 25 minuten op onthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 20 minuten langzaam rijden. En tot slot nog even naar de A8 richting Amsterdam, want er zijn nog steeds problemen bij knooppunt Koenplein. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor heb je nu een kwartier extra reistijd.
14: Zometeen
1: Thijs en Jorieke.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks Bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Hi, mam.
22: Hey, dag lieverd.
21: Wat ruikt het hier lekker?
22: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
21: Van de molen?
22: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
21: Gaan we ook weer een cake bakken?
22: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
20: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
24: Voor de makers.
25: Praxis.

0: alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: Hillsong en None But Jesus.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Ja, hallo allemaal. Goedemorgen.
0: Guess who's back?
2: Ik ben er weer.
0: Back again. Je bent er weer. Oh, wat fijn dat je er weer bent.
2: Nou, dankjewel.
0: 2 weken lang ben jij vol in de kinderboekenweken gedoken. Met voor mij dan wel het hoogtepunt, de boekpresentatie in Pretpark Slagharen. Waar Mart en ik op advies van de luisteraars, ja, ik denk jou een heel leuk cadeau hebben gegeven.
2: Nou, zeker weten.
0: We hebben jou mee. Nee, nog niet. Dat moeten we nog doen. Mee uit lunch nemen we. Als. Het was een beetje een combinatie van tips. De meeste luisteraars wilden dat we je een pen gingen geven.
2: Een pen?
0: Een pen. Jouw vrouw die zei, niet doen.
2: Die denken dat ik nog met een pen boeken schrijf.
0: Nee, gewoon, dat is een mooi markeermoment.
2: Oh zo, ja. Een markeermoment. Ja, mooi.
0: Ja, precies. Hebben we dus niet gedaan, want jouw vrouw appte, niet doen. Nee, daar houdt ze niet van. Voor mij ook absoluut het hoogtepunt was dat ik het eerste exemplaar heb ontvangen. Gewoon daar in Slagharen. Het was. Ik moest niet echt een traan laten, maar van binnen wel.
2: Oh, een snikje zat erbij.
0: Ja, er zat een snikje bij. Ja, het was wel echt een moment dat ik dit ooit mag meemaken. Maar hoe vind je het zelf om weer terug te zijn?
2: Nou, ik moet zeggen, ik voel het als een warm welkom. En ik wil een compliment uitdelen. Want ik heb aan de ene kant gevoeld dat ik alle ruimte had om dit te doen. Dat me heel erg gegund werd. Maar ik voelde ook dat jullie me toch al gemist hebben, jij en Martin. Dus dat vond ik een prettige combinatie. Dat je denkt, het is ook niet fijn als je weg bent. En je hebt het idee van, joh, ze missen me niet.
0: Ja, het is eigenlijk beide. En je wilt niet. Je wilt. Wat ik zei tegen Martin, die zat helemaal zo huilie, hoe die jou miste. Ik zei, ja, maar Thijs moet ook het idee hebben dat wij dit gewoon kunnen.
2: Dat idee had ik.
0: Wij kunnen die uitzendingen aan. We hebben gewoon plezier in wat we doen. Hij moet, weet je, als een beetje je wilt gewoon het gevoel hebben, het komt goed. Dat geeft gewoon een fijne gevoel. Maar ja, als ik helemaal niet deed of je niet miste, is het ook weer niet leuk.
2: Nee, ik vind dat je perfect die balans hebt gevonden. Ik denk, dus ik ben blij hier weer te zijn.
0: Nou, ik ben donderdag niet, dus ik hoop dat jij dan.
2: Dat wordt saai. Oh, dat wordt zwaar. Dan moet ik het je ook weer gunnen.
0: Ja, precies. Ja. Hey, sowieso fijn dat je er ook weer bent. Ik heb je hulp nodig. En hulp van de luisteraar, niet alleen van jou. Ik ga dit jaar weer iets organiseren.
2: Wat jou eerder hebt gedaan.
0: Inderdaad, vorig jaar heb ik voor het eerst een lichtjesfeest georganiseerd in de kerk. Sinds ik natuurlijk de terugkeer naar de kerk hoorde daar wat. Ja, voel je toch dat je soms wat taakjes moet doen.
2: Ja.
0: Nou, dit is een taakje die. Ja, het werd weer bijna oktober. Dachten, joh, gaan we dit eigenlijk nog doen met elkaar?
2: Ja, en je weet hoe dat gaat. Als je dan 1 keer hebt gedaan, dan sta je volgens jou automatisch op de rol.
0: Nee, het was zelfs. Ik heb het nu. Ik zei tegen dat appgroepje. Want ik dacht opeens, het is eind september. Jongens, gaan we dit eigenlijk weer doen?
2: Oh.
0: Niemand had er eigenlijk tijd voor. Vorig jaar deden we het in het weekend van Halloween. Nou, wat gaan wij dan doen? Ons eventje.
2: Ons event natuurlijk, ja.
0: Ik dacht, ik wil wel weer doen, maar dan moet het een week eerder. We dachten, het gaat ons niet lukken. Maar toch dachten we, jong, dit is belangrijk. We doen het. Dus het staat weer on the roll. Alleen, nu ga ik weer zo'n praatje doen. Kort hoor, heel kort. Wordt natuurlijk vooral heel leuk en zo. Een praatje is ook leuk. Maar vooral geld natuurlijk dat niet originele, maar het pakt er toch leuk uit met zo'n kaarsje die niet uitgaat.
2: Ja. Ja.
0: Hartstikke leuk.
2: Ja, maar nu, kan je niet nog een keer doen.
0: Nee. Al diezelfde kinderen komen weer. Wat moet ik nu doen?
2: Oh jongens, dit is meteen weer een hulpvraag. Ik moet er even aan staan.
0: Ja, dus ik wil een leuk praatje doen. En het moet wel een beetje zo'n wauw-effect. We zitten natuurlijk een beetje in het donker. Een beetje rond een soort nepvuurkorfje en zo.
2: Ze zijn zeker te jong om met elkaar te zingen als alles duister is en dan die kaarsjes steeds verder aan te steken. Zou dat kunnen?
0: Nou, maar ik zie dat mijn lieve, schattige 4-jarige kind dat doen.
2: Ja, dat is misschien een beetje. Ja, dat is ook link, hè? Met echt vuur. Ja, ik vind dat heel mooi. Ja, maar oké, luisteraars, we hebben jullie dus nodig. Want ik ben nog niet helemaal terug. Ik ben nog een beetje aan het inkomen. Een goed idee voor een verhaal gaat het vooral daarom. Het praatje.
0: Een kort praatje, ja, met iets wat je mee kan nemen. Ja, voor een lichtjesfeest. Ja. Ik heb natuurlijk chat ook gevraagd, maar ik vond het niet. Ik denk, mijn luisteraars kunnen beter.
2: Ja, absoluut. Die zijn daar veel beter in.
0: Dus meld
2: je even.
0: Meld je even in de app. Hey, dan verder vandaag. Hoe ga je als christen om met alle zorgen over de toekomst van onze wereld? Schrijfster Lisanne van der Kamp pleit ervoor om niet alleen maar naar oplossingen te zoeken, maar ook ruimte te maken voor verdriet, angst en rouw.
2: En ook daarin mag je meepraten, want we hebben het over scheppingsrouw, doorleefde hoop, veerkracht. Praat vooral mee. Laat weten dat dit onderwerp bij jou speelt of juist niet. Wat het bij je oproept. Alle gevoelens mogen er zijn. Je kunt ze allemaal kwijt in onze WhatsApp.

0: Christian Verwoerd en Micha Vier, kom laten we gaan. En er komen wat leuke tips binnen voor het lichtjesfeest, wat ik weer organiseer. En ik natuurlijk weer met mijn handen in het haar zet, moet ik nou weer vertellen.
1: Ja, je hebt je topnummer vorig jaar ingezet. Ja, dat kan je nu 2 jaar niet gebruiken. Daarna trouwens wel weer, hè, dat scheelt.
0: Ja, precies. Op een gegeven moment kan je gewoon alles weer herhalen. Ik zag dus ook, iemand geeft dus ook zijn tip. Je hebt natuurlijk ook van die glow in the dark dingen. Van die staafjes. Daar kun je dus leuke dingen mee. Maar ik weet dus niet wat ik er dan mee moet.
1: Die je dan breekt en dan gaan ze... Ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch.
0: Ja, we gaan niet zeggen, je breek eerst en dan...
1: Nee, want hoe oud zijn ze ook alweer?
0: Ja, tussen de 4 en 12. Het zijn vooral heel veel 4, 5, 6, 7, 8-jarigen.
1: Nee, dat is een beetje een heftige boodschap. Ja. Maar het is wel leuk om ze mee te geven. Kijk, je kunt natuurlijk sowieso zeggen van... het licht begint hier. En daarna krijgen we het allemaal mee. Het licht zit in ons allemaal. God heeft ons allemaal gemaakt. En we mogen dat licht ook weer uitdelen. Daar kun je natuurlijk wel wat mee. En dan is het natuurlijk heel leuk om dan te beginnen bij een kaars daaraan te steken. Of die brandt misschien al. En dan breek je daar die stokjes en dan deel je die uit. Dat vinden ze hartstikke leuk.
0: Ik zie hem nog helemaal voor me.
1: Nee?
0: Je gaat dan een kaars met die stokjes toe?
1: Ja, je moet ook zeggen, het moet ergens beginnen, dat licht. Dat licht komt niet uit onszelf, dat komt bij God vandaan. Die heeft dat in ons gelegd. Ja. Dus daarom begin je bij de kaars. De kaars die staat voor God die aanwezig is. God die het licht van de wereld is.
0: Dank je, ja.
1: Dat moet je, schrijf je even mee?
0: Ja, ik schrijf mee, ja.
1: Daarna is het natuurlijk leuk dat we allemaal daar iets van meekrijgen. Dat kan dan door, of van die kleine... Ja, maar ik denk dat kinderen die staafjes mooier vinden.
0: Ja, zo van nu ben je... Het...
1: Kun je ook nog het unieke van maken. Je krijgt allemaal een andere kleur.
0: Kan ik ook gewoon niet inhuren? Ik bedoel, niet inhuren, je zit gewoon bij de kerk.
1: Nou, nee, maar dit kan jij gewoon. Ik zal heel hard, en mooi.
0: Je bent er dan niet, je zit dan heel erg anders, meneer.
1: Oh ja. Jinke die zegt, in ieder geval het lied... Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet.
0: Ja, we gaan ook zingen. Ik moet nog liedjes inderdaad verzinnen. Oh, die is leuk. Ja, van laat zo je licht maar schijnen, toch?
1: Dus die kan je zo...
0: Dat is bij alles wat je doet.
1: Zodat de mensen zeggen... God is goed. Die kan je sowieso gebruiken.
0: Die kunnen we sowieso gebruiken. Dus het komt goed. Mocht nog andere tips en tricks zijn. Ja, ik kom elk jaar nu weer mee terug. Hè? Dat begrijp je.
1: Ja, dan de rest kun je gewoon voor volgend jaar. En dan over 3 jaar kunnen ze dan weer...
0: Dan begin ik weer opnieuw.
1: Ja.
0: Oh, heerlijk.

0: Voor een sterke relatie heb je alles over.
1: Maar in de praktijk is het soms lastig om hier tijd voor vrij te maken.
0: En als je tijd hebt, waar begin je dan?

0: Charlotte, Jordana, niemand is als u. Ja, er komen nog zoveel leuke tips komen er nu binnen. Had ik al verwacht. Hè. Nu komen ze. Ik dacht wel misschien aan jou vragen. Mag ik je wat vragen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wil je misschien, wat komt ook in de studio app? Wil je misschien naar mijn persoonlijke
1: app? Oh, dat is goed.
0: Misschien naar mijn persoonlijke app sturen, want dan heb ik er ook echt wat aan natuurlijk.
1: Je kunt wel 4 jaar vooruit, denk ik, met al deze tips.
0: Ja, ik wist gewoon, onze luisteraars stellen mij zelf. Nee, nooit. Stellen mij nooit teleur.
1: Nooit.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Hoe gaan we als christenen om met het slechte nieuws dat we dagelijks horen en zien? De klimaatproblemen, de onleefbaarheid van de wereld en de effecten die dat heeft op alle levende wezens. Steken we ons kop in het zand in de hoop dat het allemaal mee zal vallen, of kijken we het monster in de bek? Dat laatste is wat onze gast Lisanne van den Kamp heeft gedaan. Allereerst door haar emoties over de staat van de wereld toe te laten.
1: Ze schreef een paar jaar geleden het boek Scheppingsrouw, een zoektocht naar doorleefde hoop, waarin ze pleit voor ruimte om te rouwen om wat verloren gaat of dreigt te gaan. Maar hoe doe je dat? En is er dan nog wel ruimte voor hoop? We praten vanmorgen over de weg via rouw naar doorleefde hoop en veerkracht. En we ontdekken wat we kunnen leren van de wijsheid van de inheemse volken over onze omgang met de schepping.
0: Een hele goede morgen.
4: Dankjewel.
0: Heel fijn dat je vandaag bij ons bent. Ik las dat jij jezelf een emo-activist noemt. Wat bedoel je daarmee?
4: Ja, ik heb een boek geschreven over klimaat natuurlijk en over ecologie. Ik merkte dat ik een beetje in het hokje van de eco-activisten belandde. Terwijl ik eigenlijk heel erg graag wilde praten over emoties. Dus toen heb ik hem een beetje getweaked. Met de knipoog natuurlijk. Nu noem ik me emo-activist.
0: En waar pleit je voor als emo-activist?
4: Om niet alles. Wat er gebeurt in de wereld constant te benaderen vanuit een soort analytische blik of theologische blik of een hele praktische blik. Maar ook om naar binnen te keren, in onszelf te kijken van oh, wat doet dit met me? En om toe te laten dat het wezenlijk en existentieel is eigenlijk. En om je emoties daarbij ook ruimte te geven.
0: We zijn dus vaak geneigd om met grote problemen meteen na te denken over oplossingen. Wat missen we dus als we die stap te snel zetten?
4: Dan houden we het buiten onszelf, denk ik. Dus ik denk, zeg maar, als mensen zijn wij gemaakt ook. We zijn geschapen als emotionele wezens. En voor mij was dat dus. Ik maakte me eigenlijk al best wel lang, als we het hebben over de klimaatcrisis, best wel lang zorgen. Ik merkte dat bijna alle gesprekken, die gingen dan, er waren een soort van verklaargesprekken van, oh, dit is, dit, weet je wel, dan krijg je allemaal van die grafieken te zien of zo. En dan ga je heel snel naar, en dus moet er dit gebeuren.
0: Het is aan de hand, we hebben het geanalyseerd, we zien de wetenschappelijke stukken.
4: Ja, we gaan het duiden. Mm-hmm. Hè, waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? En wat moeten we dus doen als we willen dat het anders gaat? Mm-hmm. Maar ik merkte dat er dat het daardoor een soort theoretisch verhaal werd. Wat we vooral heel erg buiten onszelf willen houden. Terwijl we ondertussen van binnen steeds meer voelen. En dat maar proberen te blijven wegduwen. Ik voelde voor mij dat heel ongezond was eigenlijk. Ja.
0: Ja, dus puur de feiten maakt niet dat we bij onszelf gaan bedenken, hey, wat doet dit? Wat kunnen we eigenlijk zelf?
4: Nou, de metafoor die voor mij heel goed werkte is, stel je voor, je krijgt te horen dat een familielid waar je heel veel van houdt, of een vriend waar je heel veel van houdt, ziek is. En die krijgt te horen van we weten niet of het nog goed komt, bijvoorbeeld. Dan kan je dus heel erg gaan analyseren van, oh ja, wat is er dan, wat is er aan de hand en hoe erg is het, zeg maar. En behandeling, dit en dit en dit.
0: Staan,
4: ja, maar wat je eigenlijk nodig hebt, en wat die vriend vooral ook nodig heeft, is een arm om zijn schouder, zeg maar. Mm. En zeker als diegene zou overlijden, dan is een rouwproces. En gewoon het emotioneel verwerken van wat er gebeurd is, omdat het gewoon heel heftig is, is super gezond eigenlijk. Ook gewoon voor hoe je mentaal in je vel zit. En gewoon om als manier om je liefde te uiten voor diegene.
0: En dat kan je dus ook op de schepping leggen.
4: Ja, voor mij heeft dat me heel erg geholpen om dat te mogen doen.
0: Je bent al vanaf jonge leeftijd op plekken in de wereld geweest waar je geconfronteerd werd met armoede, onrecht en de gevolgen van klimaatverandering. Toch wist je daar toen steeds weer afstand van te nemen. Hoe kwam dat?
4: Nou, ik weet niet of het zo. Het heeft altijd wel veel met me gedaan.
0: Ja.
4: In het begin, toen was ik 15 geloof ik, was ik met de kerk. Met de tieners van de kerk gingen we naar een zendelingenpaar in Marokko. En die namen ons mee. Die werkte ook met mensen in armoede. En dat opent dan je ogen een beetje van, oh, armoede, wat erg. Weet je wel? Dus het raakte mij wel. Maar dan ga je weer terug naar Nederland. En dan voelt dat, zeg maar, het is fysiek ver weg. Dus het voelt ook ver weg, zeg maar. Ja.
0: Ja, dus
4: het blijft iets meer op afstand. Alhoewel het me wel natuurlijk ook op een bepaalde manier wel gevormd heeft. Maar het komt pas echt, denk ik, voor heel veel mensen, dat geldt ook voor mij, kwam het pas echt dichtbij op het moment dat het jezelf raakt.
0: Ja, want ja, het veranderde toen toen je oudste zoon werd geboren. Toen realiseerde je dat hij mogelijk in het jaar 2100,
4: ja,
0: bizar,
4: ja,
0: nog leeft.
4: Ja.
0: Wat gebeurde er toen dus met jou?
4: Het gebeurde eigenlijk iets eerder, want voordat ik hem mocht krijgen heb ik 3 keer een miskraam gehad.
0: Mm-hmm.
4: En ik maakte me... ik was toen heel erg bezig met gezondheid. Waarom lukt het niet om zwanger te blijven? En begon ik me ook te verdiepen in vervuiling. En ik kwam allemaal super schokkende feiten tegen. Zo van, in ons drinkwater zit plastic. En ook dingen over PFAS, die ook bijvoorbeeld bij vrouwen in hun borstvoeding zitten. En het vond het allemaal zo chockerend. En toen dacht ik, en ik kwam er dus ook achter dat vrouwen in deze tijd steeds minder vruchtbaar worden. En dat heeft eigenlijk, als je uitzoomt, heeft dat heel erg te maken met hoe wij omgaan met de aarde, met hoe wij de aarde vervuilen. En uiteindelijk daarmee ook ons eigen lichaam vervuilen. En ik vond dat heel heftig om het te realiseren. Dat ik misschien wel dat het me niet zou lukken om een kindje te krijgen. En met dit als mogelijke oorzaak, zeg maar. Dus daar, dat was voor mij al echt een heel proces om dat te verwerken eigenlijk. En toen was ik gelukkig toch zwanger en het mocht allemaal goed gaan. En toen kwam mijn zoontje, die werd geboren. En ja, hij lag in mijn armen en ik dacht echt, hoe ziet jouw toekomst er dan uit? Dat was wel, het kwam wel even binnen toen, ja.
0: Het kwam echt, want je beschrijft dat echt van dat je hart gewoon in allemaal stukjes brak.
4: Op dat moment.
0: Om dat te beseffen, wat maakte dat het zo,
4: ja,
0: zo diep bij jou binnenkwam. Je hart ervan brak eigenlijk. Heel veel liefde voelde.
4: Ja, ik denk dat liefde en verdriet eigenlijk 2 kanten zijn van dezelfde medaille. Hoe meer je van iets houdt, hoe meer verdriet je kan voelen bijvoorbeeld als er iets stuk gaat bij diegene, zeg maar. En ik beleefde net een beetje van, ik weet niet of er wel een toekomst is. Voor, niet alleen voor jou. Het was eigenlijk ook veel groter voor jouw hele generatie. Van in wat voor wereld groei jij op en wat ga jij meemaken? En ik merkte toen, het was misschien ook niet heel verstandig met al die moederlijke hormonen, ja, om dan klimaatrapporten te gaan lezen. Maar ja, je hebt verlof en je moet wel. Nee hoor, maar het was gewoon, er viel een beetje een toekomst weg of zo. En dat raakte me gewoon heel erg, ja.
0: Snap je ook dat er mensen zijn die er zo wanhopig van worden dat ze zeggen, ik durf het eigenlijk gewoon helemaal niet meer aan om een kind op deze wereld te zetten?
4: Ja, ik heb dat zelf dus met een tweede kindje wel een paar jaar volgehouden, zeg maar. Het duurde 4 jaar voordat het weer lukte om... We hebben uiteindelijk wel een tweede kindje gekregen, maar ik heb wel heel lang getwijfeld. Dus ik herken die twijfel wel heel erg, omdat ik het... Ja, ik heb me wel afgevraagd van, wat doe je iemand aan die nu nog geboren wordt?
0: En dan van het lijden wat ze misschien dan mee te maken krijgen? Wat doe je ze dan aan?
4: Ja. Een wereld die steeds kaler wordt. Je ziet het nu ook. Geopolitieke spanningen, oorlogen, massasterfte. Ik denk dat dat wel iets is voor de komende decennia. Gewoon realistisch is. We leven nu met 8 miljard mensen op de aarde. Ik denk niet dat dat in 2100 nog steeds zo is. En ik kan dat niet overzien. Laat staan dat je een klein kind dat laat meemaken. Ik vind dat gewoon heel heftig, ja. Ja.
0: Je werd wel voor de tweede keer moeder. Heb je dus daar voor jezelf een afweging in moeten maken? Wat maakt dat je wel inderdaad dacht, ja, maar dit durven we wel aan?
4: Mm-hmm. Ik merkte bij mijn oudste zoontje dat ik eigenlijk gewoon elke dag dacht, je bent zo'n groot cadeau en je maakt de wereld zoveel mooier en je bent zo geliefd en je bent zo gewild. En ja, ik geloof ook dat jij met een reden, hè, dat God jou hier heeft geplaatst en heeft gewild. En elke dag die je er mag zijn, hoe lang of kort je leven ook duurt, is gewoon een cadeau. En dat was voor mij ook eigenlijk heel uiteindelijk doorslaggevend, dat ik dacht van, ja, ik weet niet hoe lang jullie leven duurt, of hoe vreselijk de wereld hoe de toekomst er voor jullie uitziet. Maar ik geloof wel dat elke dag die je bij ons mag zijn gewoon een heel groot cadeau is. En ik wou mezelf en ons gezin en ook nu mijn tweede zoontje gewoon die liefde eigenlijk niet ontnemen. Ja.
0: Op het moment dat je zo, dus zo diep geraakt werd, dat eigenlijk, je zei, het was heel veel liefde en heel veel verdriet.
4: Mm-hmm.
0: Je had als christen natuurlijk ook op je geloof, heb je ook je geloof op terug te vallen. Kon je daarop terugvallen?
4: Ja en nee, denk ik. Ik merkte dat ik heel veel dingen niet per se kon meebeleven. Wat ik dan zelf goedkope hoop noem. Dus een soort van het wegwuiven van de realiteit. Het komt toch wel goed, zeg maar. Want God gaat de aarde vernieuwen. Dus een soort van, het is niet relevant, alles wat er nu gebeurt.
0: Ja, dus geniet gewoon maar van je baby, want het komt allemaal wel, ooit komt alles goed.
4: Ja,
0: hersteld.
4: Ja, dat kon ik niet meebeleven, omdat dat gewoon niet mijn wereldbeeld is en ook niet waarvan ik, wat mijn geloof is, dat ik denk dat hoe God het bedoeld heeft. God die heeft juist, zeg maar, oog voor het hier en nu en voor wat kwetsbaar is en voor gewoon het concrete alledaagse leven en wat en ja, de liefdevolle keuzes die je daarin wel of niet kan maken. Dus soort van met één been in een verre toekomst staan waarin het allemaal wel goed komt en daarmee alles van het hier en nu wegwuiven, dat kon ik zeg maar niet meebeleven, nog steeds.
0: Dan ga je een beetje om het lijden heen, maar misschien ook om je verantwoordelijkheid heen.
4: Ja, dan distancieer je je van eigenlijk alles. Dan distancieer je van het lijden van de wereld nu. En, of van, nou ja, gewoon ook van je eigen leven. Dan distancieer je van je eigen gevoelens. In mijn beleving distancieer je dan ook van liefde.
0: En wat haalde je wel uit het geloof op dat moment ook echt, hè, dat het zo diep binnenkwam?
4: Ik heb in die tijd, de ondertitel van mijn boek is ook een zoektocht naar doorleefde hoop. Dus ik was heel erg op zoek naar, wat is hoop nou eigenlijk precies? Op een manier die voor mij dan geloofwaardig voelt. En op een gegeven moment toen zei iemand een keer tegen mij, geloof is datgene waar je aan vast kunt houden als het allemaal niet goed komt. Dus geloof is geen hoop is geen optimisme. Maar hoop is juist, het komt niet goed. Waar kan je dan nog aan vasthouden? En toen dacht ik wel van, voor mij is een heel groot deel van dat antwoord wel mijn geloof. Ja.

0: schrijvers voor gerechtigheid, dan bent u met ons. Hoe ga je als christen om met alle zorgen over de toekomst van onze wereld? Schrijfster Lisanne van den Kamp pleit ervoor om niet alleen naar oplossingen te zoeken, maar ook ruimte te maken voor verdriet, angst en rouw. Vanmorgen praten we met haar over scheppingsrouw, doorleefde hoop en veerkracht. Die rouw die ervoer je heel erg eigenlijk op dat moment dat je hart in stukjes brak en dacht, wat voor toekomst eigenlijk is er voor mijn kinderen? En tegelijkertijd dus ook heel veel liefde. Je zei het, is allebei de andere kant van dezelfde medaille. Dan kan je dus in oplossingen gaan denken, maar je zei al nee, dat is niet waar jij, juist niet de route die je eigenlijk wil gaan. Je zei je wilt voelen, de emoties eigenlijk doorgaan. Daar hoort rouw bij. Heeft rouw in je eigen leven op een bepaalde manier geholpen om de rouw voor de schepping te doorvoelen? En hoe werkte dat?
1: Ja, dus het begon er bij mij eigenlijk bij van ik voel veel emoties. En eigenlijk het woord rouw was een soort ontdekking voor me. Want ik dacht in rouw komen al die emoties. Ik voelde echt een weerwar van emoties. Dus je voelt schok op het moment dat je iets weer ergens achterkomt wat gewoon super heftig is van wat er aan de hand is in de wereld. Je voelt schok, je voelt ontkenning, een behoefte om het weg te duwen, om het te negeren. Je voelt verdriet of boosheid of onmacht. En eigenlijk is rouw, dat was een soort ontdekking van, oh, dit is een soort verzamelwoord van wat er in mij omgaat. Mm-hmm. En dat was, vond ik eigenlijk een hele fijne, het was een soort diagnose. Dat ik, nu weet ik wat ik kan doen. Zo. Ik kan rouwen. En ik heb daarbij heel veel een soort van. Ik ben toen ook de Bijbel met hele nieuwe ogen gaan lezen. Ik kwam er ineens achter hoeveel ruimte er in de Bijbel is voor al die emoties die ik ook voelde.
0: En je zegt ook wel, ik kan wat doen. Dus het voelt toch wel dat je iets. Een soort rouw arbeid, is dat dat?
1: Ja, misschien wel. Ja. Een proces, ja, rouwproces zeg je dan, hè? Je moet door het proces heen voordat het van je af kan glijden.
0: En dan echt die rouw van, waar gaat het heen?
1: Rouw is voor mij het toelaten van al die emoties. Dus als je denkt, waar gaat het heen? Dat is een gedachte, dat is niet een gevoel. Mm-hmm. Het gevoel is, dit komt helemaal niet goed. En dit maakt mij bang. Of dit maakt mij super pissig. Waar zijn we mee bezig? Weet je wel? Echt de frustratie. En ook daar een uitingsvorm voor vinden. Dus hele harde muziek luisteren en heel hard meeschreeuwen. Boze muziek bedoel ik dan. Of, heel hard huilen. Dus een of heel hard om. Voor mij is bijvoorbeeld sporten. Kan ook een uitlaatklep zijn. Dus je kan heel veel gezonde uitlaatkleppen zoeken. Bidden, smeken. Mm-hmm. Ook. Maar in ieder geval
0: klagen.
1: Het uiten. Het zit in je, het moet eruit. Dat. Klagen. Nou ja, klaagliederen. En er zijn ook heel veel ongezonde vormen van coping. Die je ook in onze samenleving overal terugziet. Dus het ontkennen of het consumeren, shoppen, om je een soort van heel even goed te voelen. Die dopamine.
0: Het ontkennen, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij die fases van rouw. Welke fase onderscheid jij en herken je die ook bij scheppingsrouw?
1: Ja, dus je had in 1969 was er een mevrouw, Kubler-Ross, die heeft natuurlijk de vijf fases van rouw uitgewerkt. Die heb ik in mijn boek een beetje gebruikt als basis. Dus zij zegt ontkennen, boosheid, depressie, onderhandelen en aanvaarden. Dat is een soort proces. Niet per se een soort van dat je zo stap voor stap er doorheen gaat, maar je gaat gewoon alle kanten op binnen die emoties. Ik herken het allemaal. Ja. Yeah.
0: Want waar onderhandel heb je over onderhandeld dan?
1: Nou, ik vond het gewoon best wel hilarisch dat ik mezelf betrapte op gedachten. Bijvoorbeeld, mijn zusje woont in Australië. Ja, ik wou echt absoluut niet meer vliegen. Maar ja, ik kan toch niet mijn zusje de rest van mijn leven niet meer zien. Dus ik zat een beetje zo te denken van, als ik nou naar Australië ga vliegen, misschien kan ik dat dan compenseren met Dat ik dan wanneer dat ik soort van ging uitrekenen van wanneer heb ik dat dan gecompenseerd? Hoe lang moet ik dan plantaardig eten of zo? Weet je, van die belachelijke rekensommetjes die je dan soort van om het voor jezelf, dat is wat je aan het proberen bent, is het voor jezelf goed praten. Omdat je weet van dit is iets schadelijks. Dat valt bij mij dan onder onderhandelen. Ja.
0: Je schrijft ook dat we als samenleving voor een groot deel nog in de ontkenningsfase zitten. Maar terwijl toch dagelijks nieuwsberichten over klimaatverandering en andere crisissen krijgen. Mm. Hoe kun je dan zeggen dat we nog in de ontkenning leven?
1: Ja, er zijn allerlei niveaus, denk ik, van ontkenning. Dus je kan, kijk, er is maar een hele kleine groep inmiddels die gewoon echt feitelijk ontkent van er bestaat geen klimaatverandering. Die groep wordt steeds kleiner. Maar er zijn nog wel andere vormen van ontkenning die je ja, als je erop gaat letten, zie je dat overal terug. Dus bijvoorbeeld techno-optimisme vind ik een vorm van ontkenning. Van ja, oké, het gaat nu niet zo goed, maar de techniek die zal alles wel weer oplossen. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken, zeg maar. Hè? Dat is het. Mm-hmm, mm-hmm. Of ontkennen kan ook zijn van er zijn zoveel vormen. Persoonlijk vind ik in de christelijke bubbel, om het zo te zeggen, vind ik het ook een vorm van ontkenning. Als je zegt van deze wereld die moet gewoon sterven, want dan komt God wel weer met een nieuwe wereld. En dus is het niet relevant wat hier nu aan de hand is, zeg maar, vind ik ook een vorm van ontkenning.
0: Is ontkenning dan ook een beetje een overlevingsmechanisme, een coping? Want je ziet dat mensen dus heel verschillend reageren op de problemen in de wereld. De een wordt boos, de ander zoekt zondebokken. Weer de ander verschuilt zich inderdaad achter gedachte dat theologie dus het allemaal zou oplossen. Of inderdaad misschien in de christelijke wereld. God maakt alles nieuw, dus daar wachten we maar op. Je hebt natuurlijk ook mensen die gaan helemaal zelfvoorzienend ergens in Portugal leven. Ja. Zijn dit allemaal eigenlijk soort kopingsmechanismen op dat we eigenlijk die verbinden een beetje, dus eigenlijk misschien allemaal een beetje van wat is er aan de hand?
1: Ja, want mijn boek heet Schepping is rouw en dat zeg maar de insteek is klimaat. En tegenwoordig, het is nu ongeveer 3 jaar geleden dat mijn boek uitkwam, dus het is al een tijdje geleden. En ik merk
0: veel gebeurd.
1: Er is veel gebeurd en ik merk ook dat ik zelf steeds meer nu neig naar toekomstrouw. Dus het gaat niet alleen over het klimaat, het gaat gewoon over een toekomst die gewoon op ons afkomt, die we eigenlijk niet kunnen overzien. En we zoeken allemaal naar manieren om ons daartoe te verhouden. En dan kan je inderdaad denken, oh, we moeten zelfvoorzienend leven. Ja, daar zit natuurlijk wel, daar zit in heel veel dingen zit er ook iets van, het zou goed zijn als we veel minder van die gigantische, kwetsbare, geglobaliseerde systemen. Het zou veel beter zijn als we gewoon lokaal voedsel verbouwen, weet je wel, dat soort dingen. Het zijn allemaal vormen van coping, zeker, om van hoe moeten we ons verhouden tot die toekomst die we niet kunnen overzien? Ja.
0: Maar je hoort ook wel mensen, daar hebben wij ook wel echt wel gesprekken over, van al dat wij nu al die copings nodig hebben, zegt iets over dat wij gewoon werkelijk niks gewend zijn. Dus wij raken een beetje in paniek van deze toekomst. Mm-hmm. Omdat we gewoon alleen maar in een soort welvaart hebben gezeten, waar het altijd alleen maar beter ging. Dus dat het meer iets zegt over onze tijdsgeest. Want ergens zeggen we ook vaak, er is niks nieuws onder de zon. Mm-hmm. Alleen wij hebben dat niet meegemaakt.
1: Ja.
0: En daardoor gaan we misschien allemaal van alles.
1: Ja, wij voelen denk ik instinctief of zeg maar intuïtief van onze manier van leven zoals wij dat nu gewend zijn in welvaart, in relatieve zekerheid, qua gezondheidszorg, qua gewoon faciliteiten, vangnetten. Dat is niet houdbaar, dus er gaan dingen veranderen. Nou ja, daar kun je ook comfortrouw noemen. En dat vind ik ook een heel raak woord. Die heb ik geloof ik van Monier Samuel. Die heeft dat geschreven in haar boek Jona zonder walvis. Geweldig. Dus we zijn gewoon aan het rouwen om van het. We hebben het nu zo goed. En nu komen we in een tijd waarin het onduidelijk wordt. En waarin systemen gaan instorten misschien.
0: Zekerheden vallen weg.
1: Ja, en hoe reageren we erop? En dan denk ik vanuit mijn geloof, we zijn geroepen tot naastliefde. We zijn geroepen om op God te vertrouwen. Dan moeten we nu niet met z'n allen zondebokken gaan aanwijzen of meegaan in een soort heel liefdeloos extreemrechts verhaal over dat de schuld bij, weet je wel, dat we andere mensen de schuld gaan geven.
0: En begint dat dus bij dat dus voelen. Mm-hmm. Want voordat je, als je eerst dus dat voelt, dan heb je misschien ook minder die zondebok nodig. Als je gewoon voelt van, hé, ik word hier dus bang van.
1: Ja.
0: Dat je die comfort houdt. Ja, we zijn nou eenmaal deze tijd opgegroeid. Dus die comfort al ervaar je waarschijnlijk. Ja. Je wordt onzeker. Dus je wordt waarschijnlijk bang of verdrietig.
1: Ja,
0: boos.
1: Ja. Klopt. Ik heb een heel mooi verhaal gelezen van een vrouw. Haar oma, die had een. Zij woonde in Amerika en haar oma had een kleine olie. Ja, well, noem je dat in het Engels? Ik weet even niet het Nederlands woord.
2: Bron. Ja.
1: Bron, oliebron natuurlijk. En zij wist dat niet, maar die oma die heeft in haar leven ook bijvoorbeeld haar studie mogelijk gemaakt. Omdat ze dus inkomen had uit die bron. En daar kwam ze op latere leeftijd achter. En toen zei zij van. Ik vond het zo heftig. Omdat ineens, het stond zo symbool voor wat er in de wereld gebeurt. Van, hoe moet ik me verhouden tot deze realiteit waarin ik heb geprofiteerd eigenlijk van iets schadelijks. Ik kan nu boos worden op mijn oma, want zij heeft het gedaan. Het is haar schuld.
0: Mm-hmm.
1: Mijn leven staat hier niet buiten. Ik kan ook een soort van doen alsof het er niet was. Zo van, ik heb dit nooit geweten, dus het is niet relevant.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel gebeurd. En dus dat land is nu uitgeput en beschadigd. Zij heeft haar studie. Ze zegt, hoe moet ik me hierover voelen? Zeg maar? Ik wil niet, het voelt niet geloofwaardig als ik nu boos word op iemand anders. Het voelt niet geloofwaardig als ik doe alsof dit niks met mij te maken heeft. Het enige wat geloofwaardig voelt voor mij is als ik hier verdriet over mag voelen. Dat dit dus is wat er is gebeurd. En een soort van die berouw, als je dat toelaat, dan verandert, dan vindt daar een soort bekering ook in jezelf plaats. En dat is denk ik het hele verhaal van de Bijbel. Van laat ons bekeren om weer liefdevol te kunnen leven en niet nog een keer in zo'n situatie te belanden.
0: We gaan naar het volgende uur over verder in gesprek. We moeten eruit voor het nieuws. Dan gaan we daar verder over gesprek. We kunnen ook heel veel leren van inheemse wijsheden over wat te doen. Maar daarvoor moeten we eerst naar hoop, of hoe jij het eigenlijk zegt, naar die veerkracht toe. We gaan er verder over praten. Je kan ook reageren op dit programma. Stuur een appje naar de studio of ga naar groningsradio.nl/Thijs en Jorieke. Heel graag. Tot zo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
3: Daalt de prijs van je TUI-Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeliek? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest, omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen en het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot over het ANP-nieuws.
10: Groot Nieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat een kapotte auto. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A27 richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Waspik 10 minuten extra reistijd.
14: Zometeen
15: meer Thijs en Jorieke.
14: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
16: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
14: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het.

0: Winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
2: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Matt Redman, How Great Thou Art.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom terug. Hoe gaan we als christenen om met het slechte nieuws dat we dagelijks horen en zien? De klimaatproblemen, onleefbaarheid van de wereld en de effecten die dat heeft op alle levende wezens. Steken we ons kop in het zand in de hoop dat het allemaal mee zal vallen, of kijken we het monster in de bek? Dat laatste is wat onze gast Lisanne van den Kamp heeft gedaan. Allereerst door haar emoties over de staat van de wereld toe te laten. Ze schreef een paar jaar geleden het boek Scheppingsrouw, een zoektocht naar doorleefde hoop, waarin ze pleit voor ruimte om te rouwen om wat verloren gaat en dreigt te gaan. Als we het hebben over die emoties, we hadden het net ook over dat we snel in een soort coping eigenlijk schieten. Waarom hebben we in onze samenleving zoveel moeite met emoties? En zeker als het dus gaat om onderwerpen als klimaatverandering, waarin we dus vaak gewoon heel rationeel of oplossingsgericht denken of er niet over nadenken.
3: Mm-hmm. Ja, ik denk dat, dat heel erg te maken heeft met onze cultuur. Dus hoe we zijn opgegroeid, hoe we hebben leren omgaan met emoties. De plek die, zeg maar, de manier waarop wij emoties überhaupt waarderen. Hoe wij, zeg maar, voor ons is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld meetbaar is. Wat het effect ergens van is. En emoties zijn rommelig. Dus het is ergens een soort van makkelijker om te denken in... we zijn gewoon praktisch Calvinistisch volk. Dus laten we vooral niet te lang stilstaan bij al die alle onnodige dingen zoals gevoelens. Dat is allemaal heel complex. We vinden het al snel dramatisch. We houden het niet van om ons kwetsbaar te voelen. Het is allemaal gewoon onze cultuur.
0: Speelt dat ook in de kerk? We kunnen uitstekend theologiseren over allerlei maatschappelijke problemen. Is daar ruimte om ook gewoon hier verdrietig of boos over te zijn?
3: Ja, ik vind het lastig om over de kerk te praten. Omdat het zal vast per kerk ook verschillen hoeveel ruimte ervoor is. Ik heb wel mijn eigen ervaring is dat het in de kerk toch wel snel gezellig moet blijven of zo. En dat we vooral heel hoopvol moeten zijn. En dat soort van de wanhoop niet altijd, dat ik me daar niet altijd in herkent of erkent of dat het er mocht zijn voel, zeg maar. Dus ik heb daar wel mee geworsteld. Dat kan over klimaatrouw gaan. Het kan ook over depressie gaan of over kinderloosheid. Ik denk dat het heel mooi en goed en gezond zou zijn als juist in de kerk dat er ook mag zijn. Dat scheurtje wat we allemaal in ons leven meedragen, zeg maar. Van, ik bedoel, ja, dat beeld van jezelf hoog houden. Van, dat het allemaal goed gaat. En dat we allemaal gemaakt
0: met elkaar. Ja.
3: Ja, dat is niet hoe ik Jezus ken, zeg maar. Dat is juist iemand die zegt van, kom naar mij toe als je gebroken bent. Dus ik zou naar een kerk toe willen. Juist omdat ik me gebroken voel, zeg maar.
0: Ja, want een van de bijbelteksten die jij ook aanhaalt is de uitspraak van Jezus in de bergreden, de zaligsprekingen. Mm-hmm. Wat haal je daaruit?
3: Ja, ik ben heel erg geïnspireerd door die paradoxen die daar eigenlijk in zitten, die Jezus zegt. Hij zegt ook, je bent gelukkig als je treurt, bijvoorbeeld. Die vind ik heel relevant voor dit thema. Ik kon daar echt heel lang niks. Ik heb dat nooit geleerd. Van hoe werkt dat dan precies? Mm-hmm. Ik heb heel lang over nagedacht. Van hoe zit dat nou precies? En de enige manier om dat mee te beleven, dat Jezus dat zegt, om te denken, oh, ik weet niet wat je bedoelt, is als je dus durft te treuren. Als je het gewoon gaat uitproberen. En ik merk dat ik heb echt de tijd genomen voor mijn toekomstrouw, zeg maar. En door het. Wij denk dat wij in onze cultuur denken van we kunnen onze emoties wegduwen. Als we ze wegduwen, zijn ze er niet. Mm-hmm. Maar dat is niet hoe het werkt. Onze emoties zitten in ons en die stapelen op. En hoe minder we ze de ruimte geven, hoe meer ze opstapelen. Dus daar worden wij hele. Hoe zeg je dat? Op een gegeven moment hebben we gewoon constant het idee van, oh, we zijn een emmer die bijna overstroomt. Mm-hmm. Dat is denk ik hoe we heel veel met ons rondlopen.
0: En dan heel druk bezig zijn om dus die deksel dicht te houden.
3: Ja. En daar gaat dan heel veel energie in zitten. Terwijl mijn ervaring nu is op het moment dat je die emmer gewoon af en toe even leeggooit. Mm-hmm. Dan ga je eigenlijk veel lichter door het leven. Dus als je rouwt, ben je niet gelijk een heel zwaar type. Mm-hmm. Kan je juist. Ja, ik, sinds ik dit heb soort van heb geoefend en heb geleerd, voel ik me eigenlijk veel lichter en veel gelukkig de treurende, zeg maar. Als in, ik denk dat ik nu meer geluk voel dan toen ik die emmer was, die ik hier bijna overliep.
0: Terwijl we daar juist zo bang voor zijn, maar wat gebeurt er dan als we al die emoties, al die emoties toelaten? Ja. Wat veel mensen ook ervaren, is denk ik ook een emotie, is natuurlijk machteloosheid. Omdat we zijn vrij weinig gewend hier in het Westen. Naast de klimaatcrisis hebben we dus kunstmatige intelligentie, oorlog, migratie, armoede. Is het ook de optelsom van al die ontwikkelingen dat ons zo voor ons gevoel zo machteloos kan maken?
3: Ja, het is veel en het is veel meer dan we mentaal aankunnen. Ja. En ook meer dan dat we in ons eentje kunnen oplossen, zeg maar. Ja, dus dan is de vraag van... je voelt je machteloos omdat we eigenlijk... Dus dat heeft denk ik ook weer met die cultuur te maken, zit ik te denken. Van wij willen dingen oplossen. Weet je wel? Wij zijn resultaatgericht. Mm-hmm. Terwijl als ik de Bijbel lees, dan denk ik... Wij zijn helemaal niet geroepen om de hele wereld op te lossen. Wij zijn eigenlijk geroepen om lief te hebben. En voor de rechtvaardige optie te kiezen, zeg maar. In de keuzes die we maken op de plek waar we zijn, heel concreet en heel klein, hoeven we ons niet machteloos te voelen. We hebben juist superveel. Elke keuze die ik maak, kan een liefdevolle keuze zijn, zeg maar. Ook in spullen die je wel of niet koopt, het eten wat je wel of niet eet.
0: Dus dan voel je je minder machteloos. Ook al rek je de toekomst. Wordt misschien niet anders daardoor. Of is het dan toch wel, hopelijk zeg, want elke kleine daad van liefhebben, dat kan het anders maken? Mm. Of is het puur de opdracht die je nou eenmaal krijgt?
3: Ja, ik denk eerder dat voor mij voelt het meer als dat laatste. Als ik mijn streven zou zijn om alle wereldproblemen op te lossen, veeg mij maar op. Ja.
0: Good luck,
3: zeg maar, dat voelt als dweilen met de kraan open. Maar ik vind het niks doen omdat het toch geen zin heeft. Niet alleen ga je daar alleen maar meer machteloos van voelen, maar ook nog eens voelt dat, is dat zeg maar op zo'n manier fatalistisch dat het gewoon bijna liefdeloos is.
0: Helpt het ook als je dat gerouwd hebt? Hè? De laatste stap is dan aanvaarden en het is rommelig. Het gaat ook weer door elkaar natuurlijk. Mm-hmm. Maar kan je na die aanvaarding dan ook meer die daad van goedheid doen? Omdat je ook dus het hebt gevoeld.
3: Ja. Aanvaarden is voor mij een soort van accepteren dat je in deze tijd leeft. Ik ben hier nu. En dat is ook, zeg maar, om je heen kijken en nog zien dat er nog heel veel de moeite waard is. En heel veel moois is. En heel veel liefde kan zijn, zeg maar. En dus ook aanvaarden dat jij het niet gaat oplossen in je eentje.
0: Mm-hmm.
3: Je bent onderdeel van een groter verhaal, zeg maar. Dus het hoeft ook, je hoeft niet. Jij bent niet de held van het verhaal. De held van het verhaal is Jezus.
0: Mm.
3: Maar ik geloof wel echt dat we zijn geboren met een roeping. En met een met God die aan ons vraagt van wil je zorg dragen voor elkaar, voor jezelf, voor de aarde.
0: En kan je daar nog een stap verder gaan? Je bent aanvaarden, je bent geboren in deze tijd? Of zelfs toch, het is je roeping dat je geboren bent in deze tijd?
3: Misschien wel, ja. Ja. ik weet niet, ik ben gewoon nu, ik ben hier nu. En dat dus het enige wat ik kan doen of kan betekenen is in het hier en nu. En we hadden het net even over die inheemse wijsheid. Dat heeft mij heel erg geïnspireerd om niet alleen naar mijn eigen leven te kijken, maar ook bijvoorbeeld vooruit te denken van oké, dat wat ik hier en nu doe, welke impact heeft dat? Over 7 generaties bijvoorbeeld. En dat je dus je liefde soort van de toekomst instuurt.
0: Mm-hmm.
3: Want met deze keuze maak ik die toekomst. Draag ik eraan bij dat die toekomst iets draaglijker wordt, hopelijk.
0: En dat voel je ook vaak bij mensen, een soort machteloosheid van het is te veel.
3: Mm-hmm.
0: Je kan te veel, er is te veel.
3: Ja.
0: Dus dan maar.
3: Ja, ik denk
0: niet, zeg maar, of dat je altijd onder schuldgevoel gebukt gaat.
3: Nee, kijk, als je continu het lijden van de hele wereld over je heen laat walsen als een soort tsunami, dan is dat denk ik heel ongezond. Onze hersenen zijn een soort van, wat ze aankunnen is een groep van 150 mensen, zeg maar, een dorpje. Mm. En dat is soort van behapbaar. Dus het is ook niet behapbaar wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld. Ik denk ook niet dat het gezond is om dat dus altijd op elk moment maar onder oog te moeten komen. Maar het is wel, we leven in een geglobaliseerde, we kijken het journaal. Dus het is heftig. En wat kan je daarmee doen? Je kan je er helemaal voor afsluiten. Mm-hmm. Of je kan er helemaal in verdrinken. Mm-hmm. In mijn geval werkt het het beste om een soort tussenweg te vinden. Om momenten te maken om me daarin te verdiepen en om te weten wat er is. En om na te denken, wat kan ik hiermee? Of wat voel ik hierbij? Maar ook om andere momenten te hebben waarop ik gewoon kan genieten van een goed boek. Mama kan zijn. Mijn talenten kan uitoefenen. En ook te genieten van het feit dat ik dus
0: leef
3: en lief mag hebben. En dat, dus het is niet of, zeg maar. Voor mij is het er allebei heel erg duidelijk.
0: Ja, en dat vinden we soms lastig. Mm. Dat het misschien niet, het is niet heel,
3: ja.
0: Het is niet heel zwart-wit. Het is niet heel duidelijk.
3: Ja. Ja, dus simplisme is zeg maar gewoon het versimpelen van hele complexe. Mm-hmm. Weet je wel, dat zit ook in onze cultuur. Van we willen het gewoon heel, heel klein en behapbaar. En dan weten we wat we moeten doen. En dan een soort van een simpel probleem vraagt een simpele oplossing.
0: Ja, geeft een beetje toch gevoel van controle, toch?
3: Ja, controle. Het is gewoon gemakzucht uiteindelijk.
0: Ja,
3: ja het ook het aanvaarden dat de realiteit eigenlijk veel complexer is en veel. Dat je keuzes, gewoon dat elke kleine keuze eigenlijk een hele lange, weet je wel, als je iets koopt, nou ga maar eens naar het productieproces kijken, weet je wel, ga naar waar wordt die grondstof verbouwd, misschien werken er wel moderne slaven aan, welke vervuiling komt erbij kijken, wat gebeurt er met de verpakking, het is niet, je koopt een tandenborstel, het is eigenlijk veel complexer dan dat. En het is gemakzucht dat we dat allemaal niet hoeven te zien.
0: En dan zeg jij af en toe eigenlijk naar een soort eilandje toe, dat je het onder ogen komt.
3: Mm-hmm.
0: En dan kan je misschien dus al kleine daad van liefhebben kan je tonen.
3: Ja. Yeah.
0: En dan soms als je even weer een ander eilandje.
3: Ja. Yeah.
0: Om het ook weer te kunnen dragen.
3: Ja, dus op dat ene eilandje waarin je het onder ogen komt, het doel van mij is dus. Het doel voor mij om daar te zijn is om te bedenken, is dit wie ik wil zijn? Hè? Om naar binnen te keren en te denken van, oh ja, oké, ik ben dus onderdeel van dit probleem. Ik kan daar berouw voelen. En ik voel daar iets van bekering in mezelf. En ik vind daar motivatie om andere keuzes te maken. Om een soort van te zoeken van, nou, wat is liefde? Wat is waarachtigheid? Dat heb ik nodig in mijn leven om soort van ook misschien wel met mezelf te kunnen leven.
0: Mm-hmm.
3: Om het idee te hebben dat ik dus beantwoord aan die roeping van naastenliefde. Het is niet
0: te rouwen, te bekeren en dan vind je die motivatie.
3: Ja, en dan merk ik dus dat ik ook, nou ja, wat ik net zei, dat van dat gelukkig te treuren. En dat ik dus dichter bij mezelf leef en dichter bij mijn roeping leef. En meer kan genieten van die momenten van, weet je wel, dat je gewoon lekker mama mag zijn en lekker je werk mag doen. Dat ik denk, ja, ik doe wat ik wat bij mij past en hoe ik hoor te zijn, zeg maar. Niet dat het klinkt nu heel heilig, hoor. Ik bedoel, het is iets zwart-wit.
0: Het is rommelig, zeg je.
3: Het is nog steeds rommelig, blijft altijd rommelig. En je blijft altijd onderdeel van het probleem. Maar het soort van dat je iets doet met die intentie, dat is voor mij heel belangrijk. Ja.
0: We praten zo met elkaar nog verder. Want de titel is de ondertitel van je boek is een zoektocht naar doorleefde hoop. Je bent een paar jaar verder. Het gaat nu meer over veerkracht. Want hoop hebben we wel ergens nodig, maar ook niet goedkope hoop. Hoe zit het met die veerkracht? We praten erover na aan een project Volg ik ook.

0: Hoe ga je als christen om met alle zorgen over de toekomst van onze wereld? Schrijfster Lisanne van der Kamp pleit ervoor om niet alleen naar oplossingen te zoeken, maar ook ruimte te maken voor verdriet, angst en rouw. Vanmorgen praat met haar over scheppingsrouw, doorleefde hoop en veerkracht. We hebben het al even over de hoop gehad en dat hoop ook goedkope hoop kan worden. Je hebt er zelfs een term voor, vond ik heel leuk. Hopium.
1: Ja, heb ik niet zelf bedacht hoor.
0: Dat is een goede term. Het voelt gewoon een beetje als een soort verzachtend doekje over alles heen.
1: Ja, inderdaad. Het is gewoon een soort pilletje wat je kan innemen om je goed te voelen. Dus
0: zelfs
1: even iets hoopvols zeggen, zodat we het moeilijke weg kunnen wijven uit ons leven.
0: En dat doen we dus ook gewoon soms met ons geloof. Dat we daar...
1: Het geloof kan ingezet worden als hopium, zeg maar. Dat kan zo'n pilletje zijn van, dus het doet er niet toe dat het, weet je wel, dus laten we het over de hemel hebben. Laten we het over de hemel hebben.
0: Ja, dan voelen we ons weer goed en krijgen we weer hoop en denk ik, oké, dan dragen we het nog wel eventjes.
1: Ja, dan is dus dan maak je het leven hier op aarde tot iets wat niet relevant is. En wat er dus ook niet toe doet. En ook niet dat er andere mensen in armoede lijden. Of dat de dieren uitsterven. Dat is dan allemaal niet zo.
0: Dan kunnen we onze ogen dan eigenlijk even voor sluiten.
1: Ja.
0: Terwijl wat daaronder betekent ook, als we zo juist erg die hoop nodig hebben of daarvan willen zingen. Dat zegt ook eigenlijk dat we het heel erg moeilijk hebben met alles wat er gebeurt en met het lijden misschien wel waar mee te maken hebben.
1: Ja, dat zeiden jullie net ook even. Hè, van er worden eigenlijk heel veel nummers over hoop aangevraagd hier op de radio. Mm-hmm. En dat is heel logisch, omdat de behoefte aan hoop eigenlijk heel groot is. En dat is ook heel logisch, dat ervaar ik zelf ook. Ik heb ook heel veel behoefte aan hoop, juist omdat ik me wanhopig voel. Ja, mm-hmm. Ik moest vaak denken aan dat Jezus dan op een gegeven moment zegt van... zieke mensen hebben een dokter nodig. Alleen mm-hmm. Als je ziek bent, heb je een dokter nodig. En ik denk dus zelf ook van als je je wanhopig voelt, dan heb je hoop nodig. Dan ga je op zoek naar hoop. Dus voor mij hielp het heel erg om een soort van aan mezelf toe te geven van, die wanhoop, die is er.
0: Mm-hmm.
1: En dat te erkennen en dat onder ogen te komen, zodat ik op zoek kon gaan naar een hoop die geloofwaardig voelt.
0: En wat is dus
1: niet een snelle pleister.
0: Ja, zo van, dan komt ooit wordt alles beter. Want tegelijkertijd is het natuurlijk die belofte dat God alles nieuw maakt. En dat is een wezenlijk onderdeel van ons christelijk geloof. Dus wat is voor jou, want jij bent ook een beetje meer van hoop naar veerkracht eigenlijk gegaan. Wat geeft veerkracht?
1: Ja, dus hoop vind ik gewoon nu niet iets minder een bruikbare term. Omdat mensen er verschillende hoop ook bijvoorbeeld vaak verwarren met optimisme. Mm-hmm. En met het komt toch allemaal wel goed. Terwijl ik nu denk in deze tijd. Waar ik voor mezelf naar op zoek ben, is inderdaad. Ik vind veerkrachten gewoon een heel mooi en passend woord voor wat wij nodig hebben met z'n allen.
0: En wat is veerkracht voor jou?
1: Ja, veerkracht is dus. Heeft heel erg te maken met soort van mentaal gezond blijven in een tijd die niet mentaal gezond is. Dus veerkracht zit heel erg in samen het zo draaglijk mogelijk maken voor elkaar.
0: En ook, want als je mentaal veerkrachtig bent, dan kan je waarschijnlijk ook wat voor de ander dus betekenen. Dan kan je ook makkelijker misschien het goede doen.
1: Ja. Dat denk ik wel, want het is heel verleidelijk en heel begrijpelijk, vind ik ook, om in deze tijd bijvoorbeeld fatalistisch te worden. En dan heeft het allemaal geen zin meer. Of klimaatdepressie. Mm-hmm. Of om geen kinderen meer te willen. Mm-hmm. En dat is allemaal verklaarbaar, laat ik het zo zeggen. Maar niet veerkrachtig. En wat is veerkracht dan? Nou ja, dus daar ben ik nu heel erg aan het zoeken. En een van de dingen die ik doe, ik ben nu kwartiermaker bij een plekje op een boerderij van de Eemlandhoeve, dat heet de Oase. En daar organiseer ik bijeenkomsten. Gewoon offline, fysiek, elkaar in de ogen kijken, diepgang. Ja, als soort van antigif op alle oppervlakkigheid en alles, alle algoritmes. Mm-hmm. En dat je altijd in je eigen bubbel zit. Ontmoet mensen die anders zijn. Zeg maar. Wij organiseren daar bijvoorbeeld ook ontmoetingen tussen burgers en boeren. Mm. Ik zeg maar wat.
0: Dan ontstaat er veerkracht.
1: Ja, nou, ik denk dus als je inderdaad uit je eigen bubbel gaat en als je luistert naar mensen die anders zijn. Het is ook heel makkelijk om bijvoorbeeld te zeggen van iemand gelooft niet precies wat wij geloven, dus dan trek je je terug in je christelijke bubbel. Of iemand, boeren die nemen, zeg maar, we zitten allemaal heel erg in ons eigen wereldbeeld en in ons eigen overtuigingen, eigenlijk een beetje vastgeroest. Terwijl als we dat doorbreken en met elkaar in gesprek gaan en gaan onderzoeken van hey, hoe kunnen we elkaar helpen? Bijvoorbeeld de boer van die boerderij waar ik nu kwartiermaker ben, die is bezig met een soort, met allemaal boeren in de lokale omgeving en hij is aan het kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat 1/3 van de boeren voedsel gaat verbouwen voor 1/3 van de lokale community. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen uit die lokale community, die ook allemaal die soms niet echt meer in aanraking komen met de natuur, dan die boeren gaan helpen om een soort rendabel bedrijfsmodel te krijgen. Dus wat je dan krijgt is mensen die gaan vrijwilliger worden bij de boer. Nou, dat is voor iedereen eigenlijk een gezonde vooruitgang. De boer die heeft extra handen. De lokale community die heeft lokaal geproduceerd eten. Nou, daar gaat dus de veerkracht van vooruit. Terwijl als ze tegenover elkaar blijven staan, dan gaan we ruzie maken.
0: Je voelt aan alles inderdaad van, dat een win-win op allerlei soorten terreinen is.
1: Ja.
0: Wat je daar meemaakt. In je boek schrijven en deel je nog veel meer. Onder andere over die, dat is misschien hier het ook wel een beetje vandaan, van die inheemse wijsheden die we eigenlijk een beetje zijn kwijtgeraakt. Daarover schrijf je ook in je boek Scheppingsrouw. We hebben wel misschien even een exemplaar die we kunnen.
2: Ja, er zitten wat ezels oren bij, maar dan weet je wat de interessante stukken zijn wat ons betreft. Dus dat kan je dan ook weer helpen. Dus inderdaad, mensen die hebben gereageerd, die maken kansen. En als je daar ook nog kansen wil maken, moet je nog even een berichtje sturen.
0: Dan kan je een berichtje inderdaad naar ons toe sturen. Lisanne, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Je hebt ons echt uitgedaagd om de werkelijkheid niet uit de weg te gaan, maar juist met open ogen, liefde en betrokkenheid in deze wereld te leven. Maar daarvoor moeten we wel dus door onze ongemakkelijke gevoelens heen. Die moeten we aankijken en voelen. En zo te ontdekken hoe we daarin dus ook die hoop, maar juist die veerkracht kunnen vinden. Dus heel erg bedankt ervoor dat je dat vanochtend met ons wilde doen.
1: Ja, graag gedaan. Was gezellig.
0: Je kunt dus het boek Scheppingsrouw is overal te vinden. En we zetten ook een linkje in onze webwinkel.

0: De Opwekker Band en Kinga Banden. Zo'n mooi nummer. Ik val niet uit zijn hand.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt,
0: dat gaan we vragen aan Frans Korbezoek. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jorike.
0: Goedemorgen Frans. Ja, het is... ik vind jouw leven dynamisch. Dus het is altijd, Thijs en ik zitten altijd weer... Ja, waar gaat dit nu over hebben? Wat zou dit nou weer hebben meegemaakt?
3: Het kan alle kanten op.
0: Het kan alle kanten op, ja.
2: Het kan zeker alle kanten op, ja. Nou, ik heb nu 3 verhalen waar ik uit moet kiezen.
0: Oh, nee. En
2: eentje valt af, want ik heb net een bericht gekregen... dat ik niet over iemand anders mag delen. Dus dan nog 2 opties.
0: Ja.
2: Ja, ik ga het dan toch hebben over stoppen met iets waar je heel blij van wordt.
0: Oeh, vertel, waar ben jij mee gestopt?
2: Nou ja, 9 jaar geleden begon ik samen met 4 andere vrouwen... de kringloopwinkel in Maassluis. En 2 jaar later opende een 2e winkel.
0: Waar wij zijn geweest, Thijs en ik.
2: Ja, zeker. Ja, de Doorsluizer en Faveur in Maassluis. Nou, nog steeds fantastische plekken. Alleen, dat kwam uit een plek van hobby voor mij... waarbij ik Cela daarnaast had nog, als zanger. En op een gegeven moment stopte ik met Cela... en ging wat meer in de winkels werken... kwam ik een soort crisis terecht waardoor mijn hobby wat meer mijn werk werd nog. Dus ik liep wat meer door de kringloopwinkels. En toen kwam natuurlijk mijn ontwikkeling met broederschap en retreats organiseren en coaching.
0: Mm-hmm.
2: En toen voelde ik van, klopt het nog wel dat ik die winkels heb... dat ik ze zelf ergens met die mensen heb bedacht en het helemaal naar wens heb gemaakt?
0: Ja.
2: Ja, en toch had ik het idee dat ik een kant opgestuurd werd... waarbij ik een punt erachter moest zetten, de winkels gewoon helemaal los moest laten...
0: Oeh, is dat
2: dus
0: dan,
2: ik neem binnenkort afscheid.
0: Zo. Is dat een spannende keuze?
2: Ja, want dat betekent dat ik ongeveer op het moment geen betaald werk heb.
0: Oh, dat is een hele...
3: Dat klinkt wel spannend,
0: dat
3: ja.
0: Klinkt spannend, ja.
2: Ja, en op zich, ik hou wel van spannende dingen. Daar ga ik juist wel lekker op. En ik masseer nog wel wat aan huis. En dat zorgt voor een basis. En ik coach wat mannen, maar het is nou niet dat ik zeg dat alles in één keer vervangen is. Dus ik kom dan gewoon even in zo'n fase terecht waarbij ik ook mezelf echt aan mag zwengelen... en aan mag zetten om gewoon genoeg werk te doen... zodat ik mijn kinderen boterhammen kan geven naar school.
0: Ja, inderdaad. Maar wat voor gevoel geeft dat jou?
2: Ja, ik leun op het vertrouwen eigenlijk. Dus het voelt heel veilig en fijn dat ik durf te kiezen... voor wat ik geloof dat ik moet doen.
0: Dus het boezemt geen angst?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Heb ik ooit een boterham minder gegeten als ik dingen heb veranderd? Nee, ik geloof wat dat betreft echt dat God voor mij zorgt. En ook, dat was het leuke van de week, kwam er iemand naar me toe en zegt... Frans, ik wil je hulp vragen, maar ik wil wel dat je het professioneel benadert. En dan denk ik, oh ja, zie je, ik sluit een deur en zo openen er weer nieuwe deuren.
0: Ja.
2: Dan mag ik iemand begeleiden en daar gewoon wat voor rekenen.
0: Maar wat een heerlijk vertrouwen, Frans.
2: Ja, dat hebben we toch allemaal in onze lieve Heer?
0: Ja, nou ja, kijk, ja, maar je weet, net zo goed. Ja, dat zijn natuurlijk zoveel mensen die dit niet durven. Die niet zo'n stap durven te maken. Dat je voelt aan alles van ik moet iets loslaten. Maar je denkt, ja, maar dit is toch mijn zekerheid, mijn geld, mijn pensioen. Maar ik weet wat het is.
3: Ja, en pas als je het echt gaat doen, dan merk je pas of je het wel echt durft. Want je kan het natuurlijk heel makkelijk zeggen totdat je daar bent.
0: Precies.
2: Ja. Ja, kijk, ik denk dat alles wat we hier op aarde kennen. Wel, als geen zekerheid is. Ik bedoel, je kan het nog zo goed voor elkaar hebben, maar je weet niet wat de dag van morgen brengt.
0: Nee.
2: En ik maak deze keuze niet. Misschien maak ik wel een enorme flater. Misschien gaat het helemaal mis en ben ik zo meteen arm.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, mag ik dan ook niet vertrouwen dat dat me brengt op een plek waar ik weer mag opbouwen? Of dat... Dus ik ben niet zo bang voor wat ik meemaak.
0: Nee.
2: En dat heeft wel te maken met de liederen die ik 100.000 jaar heb gezongen, denk ik. Het vertrouwen in God en dat hij er voor me is. God zal voor ons zorgen.
0: Ja, leef het dan ook maar echt uit. Ja. Ja, ik vind het echt een prachtige... Ik ben blij dat je hiervoor hebt gekozen. Een prachtige, inspirerende levensles, Frans.
4: De moraal van dit verhaal?
2: Ja, het vertrouwen. Alles komt goed.

0: Chris Tamlen en Doesn't He Daan. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij zit er weer hoor, Thijs.
2: Ja,
0: willen we even met elkaar praten?
2: Nou, we hebben al gezwaaid naar van elkaar vanochtend. Even bijgepraat.
1: Ja, bijgekletst.
2: Ja.
1: Nou, lekker toch?
0: Lekker. Nou, ja, het is echt weer super.
2: Ik heb het idee dat jij en Marten me meer hebben gemist dan Daan hoor. Ja. Heb ik het idee. Maar
0: ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook wel.
3: Dilemma voor Daan.
0: Ja, ik hoop dat jij wat had, Thijs.
2: Oh, ik heb al die tijd zo kunnen verzamelen. Het is voor mij een beetje de tijd van het jaar dat ik echt twijfel over de kleding, Daan. Want ik had tot 2 weken terug de korte broek aan. Ja, dat kan natuurlijk niet meer. En nu, de trui, is dat dan net een beetje dit of dat.
0: Sorry hoor, Thijs, wat een onzin. Jij liep echt al een maand geleden met deze dikke trui aan.
2: Ja, ik heb dus niet 2 weken dat ik niet bij je was. Heb je niet gezien. Heb ik elke keer lekker een korte broek aan gehad.
0: Dit is onzin.
2: Nou, misschien niet afgelopen week, maar goed, de week daarvoor wel. In ieder geval, dilemma voor Daan. Ben ik al oud genoeg voor zo'n vest? Want jij doet altijd zo. Je kan je uit, je kan je aan. Wanneer ben jij daarmee begonnen?
0: Ja, dat wacht even. Doe het even. We nemen even de tijd voor. Doe even, omschrijf.
4: We nemen hier even de tijd voor.
0: Omschrijf even het vest vandaan.
2: Okay, ja, echt in. Cozy. Echt een beetje ANWB-vibes krijg ik erbij. Mooi merkje aan de zijkant. Lekker blauw. Kan overal overheen.
0: Ja, ik denk... want je hebt gewoon namelijk een t-shirt aan. Daaroverheen heb je al een blouse.
4: Ja.
0: En dan heb je inderdaad je vest.
4: Ik denk... Even, ja. Ik denk dat mijn oud-collega's, ik noem maar even 2, Tom Hellaar en Andries, ook zo'n vest hebben.
2: Ja.
4: Denk ik.
2: Ja, denk dus.
4: Ik. Oh, de vraag is wanneer jij...
2: Ja, wanneer begin je daaraan?
4: Ja.
2: 41 is de leeftijd op dit moment.
4: Oh ja, nee, zou ik nog even wachten.
2: Ja?
4: Nog, maar als je het lekker vindt, gewoon een vest aan.
2: Het ziet er wel lekker uit.
4: Het zit zo heerlijk.
0: Het is wel echt een beetje een iets oudere leeftijd mannenvest.
4: Ik denk dat jij, Jorik, met een dekentje op de
2: dat
4: bank
2: zit. Dat denk ik ook, ja.
4: Het is gewoon een dekentje.
0: Het is een dekentje.
4: Je koopt ook tegenwoordig, volgens mij zijn dat, ook vesten of zo met een zwaar gewicht.
0: Ja.
2: Is dat zo?
4: Heb ik sowieso. Maar dus ik hoef zo'n vest.
2: Je had geen vest van nodig.
4: Dat geeft dat
0: cozy. Ja, dat ik omarmd word. Ja,
4: dat is dit vest.
0: Dat voelt alsof je knuffel hebt.
4: Gewicht, want dat heb ik zelf.
2: Wat goed.
4: Dus gewoon lekker. Nou, gewoon doen, Thijs.
2: Ik ga het gewoon doen.
4: Gooi haar los.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie doet er

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
5: Groot Nieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP Nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Tot 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De een ervaart Gods aanwezigheid zelden, hè, als iets heel moeilijks. De ander ervaart hem als een persoonlijke God die heel dichtbij is. Zoals deze zanger hier straks ook zingt.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
5: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: De Lunchroom.
12: Met Daan Hartgers.
11: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Phil Wickham. Het is 13 oktober. De herfst is weer in de maand. En daar hebben we onze lunchkaart op aangepast. Hartelijk goedemiddag trouwens allemaal, lunchroom vrienden en vriendinnen. Ja, ik weet niet hoe het jou, jullie vergaat, maar ik vind het weer heerlijk. Al die stampotten. En we hebben een heel stampottenbuffet hier klaarstaan voor vanmiddag. Als daar zijn, hutspot, boerenkoolstampot, andijviestampot, zuurkoolstampot. Nou, gaan ze maar door. Nu is hier straks de vraag, moet daar ook nog een gehaktbal bij? Of worst of spekkies? Nou, kom ik straks op terug. Eerst nu maar eens genieten van ons hoofdmenu. Dat is altijd dezelfde pot, dat is namelijk muziek. In dit geval van de Psalm Project. God van liefde, God van trouw,

0: Amen.
1: Andrew Rip zong een lied vanuit het perspectief van Jezus, die zijn leven gaf voor ons, die stierf voor ons en dat offer ook nu zo weer zou brengen. Uit onvoorwaardelijke liefde voor ons. I do it again.
2: De dagtekst.
1: Krijg je elke dag van ons, rond dit tijdstip, rond 11:15. Komt vandaag uit 1 Petrus 1 vers 15 en 16, waar staat: leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Dus leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Want er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Dagtekst van vandaag, 1 Petrus 1, de versen 15 en 16.

debuteren met het lied dat je nu hoort, dan lever je echt een prachtig visitekaartje af. Dat deed ze vorig jaar, het was meteen raak. Stond direct hoog genoteerd in allerlei hitlijsten. Jamie McDonald zingt over zich verloren voelen, moedeloos zijn en toch ook in die periodes God aanroepen.

0: Twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. Cela hoorde je met Alles is voor u. Daarvoor Jamie McDonald en Desperate. 00:30 inmiddels. En volledig tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. 18 graden in het noorden en in het oosten. Lokaal 20 graden in het westen en in het zuiden. Het is gewoon warm. Morgen een zonnige, droge herfstdag met wat bewolking. Temperatuur die loopt op tot 17, 18 graden.
1: De lunchkaart.
0: Nou, weinig te klagen lijkt me. Dat geldt zeker voor onze muzikale lunchkaart. Ziet er weer voortreffelijk uit, mensen. Man. Een goede ploeg hier altijd in onze lunchroom. Zorg altijd voor een heerlijk menu. Elke dag een keuzemenu. Het is heel simpel. A of B. Meer keuze hebben we niet, maar het is meer dan voldoende. Dat blijkt altijd. A of B kan soms ook al heel ingewikkeld zijn. In elk menu zit een voorhoofd en nagerecht. Je kunt nu even voorproeven. Dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. En dan kun je zo dadelijk je stem uitbrengen via onze Grootnieuws Radio app. Heel eenvoudig dus. A of B, zeg. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin als nagerecht Stars, hoofdgerecht Thy Word en dit voorgerecht.

0: En de eerste bestellingen die stromen al binnen, zegt man, man, man.
1: Daan Hartger.
0: Nou, kom maar op, hè. Kom maar door met je bestelling. Kan via onze Grootnieuws Radio-app. Het lijkt nu al één bepaald menu te worden. Maar het is aan jou, hè. Zeg het maar. A of B?
2: De Lunchroom.
0: En waarom?
1: Het christelijke radiostation.

0: waar de een zegt, nou, ik geloof het wel, kan een ander zeggen, nou, ik geloof het wel. He, dat is dan niet dus. Zangeres van zojuist zat daar een beetje tussenin, Megan Woods. Twijfels heeft ze op momenten in haar leven. En toch blijft ze ook vertrouwen op God. Ook in de moeilijke periodes van haar leven. I Believe You. Aansluitend, Mark Schulz.
1: De lunchkaart.
0: Ja, het is 1:15 precies. Zeg, je kunt de klok erop gelijk zetten. Dan wordt die uitgeserveerd, een muzikale lunchkaart. Elke dag een keuzemenu A of B. Nou, ik kan wel zeggen dat er echt massaal op A werd gestemd. Dus dank daarvoor. En dat zeg ik onder andere tegen Marianne en Jan en Hanneke en Sietske en Mariska. Johan, Jonathan en Jeroen. Het zijn de drie J's, lijkt het wel. Anja, Jacco, nou en heel veel anderen. Dank allemaal voor het stemmen. Gewaardeerd weer. Hier is die dan helemaal. Menu A met als nagerecht Stars. Hoofdgerecht Thy Word. En dit voorgerecht Heel Mijn Hart Zingt. Dit is Dien.
2: De lunchkaart.

0: Kellet, Amy Grant en Dean. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dien's toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers. Praxis.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
18: Shape the future with confidence. EY.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Twee vertragingen gemeld. Te beginnen op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord staat een kapotte vrachtauto. En daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten langer over.
3: Muzikanten schrijven op heel veel verschillende manieren hun liederen, ook op verschillende plekken. Dit lied dat je hier zo dadelijk hoort, werd wel op een heel bijzondere plek

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: helemaal zin in.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Een dag geen eten voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus retteketet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending Over Grenzen, Giro 6004.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hi, mam.
8: Hey, dag, lieverd.
7: Wat ruikt het hier lekker?
8: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
7: Van de molen?
8: Uit Oud-Dorp.
7: Gaan we ook weer een cake bakken?
8: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: De Lunchroom.
11: Met Daan Hartgers.
10: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
1: Ik zei het al, op allerlei verschillende plekken schrijven muzikanten hun liederen. Gewoon thuis, in de studio, in vakantiehuisjes. Hè. Nou, in ieder geval plekken waar je rustig kunt zitten. Waar je goed kunt concentreren. Bij dit lied van zojuist, Who Am I, was dat heel anders. Dat ontstond in alle drukte, alle rumoer, alle verkeerschaos. Namelijk tijdens een autorit. Dus ja, mocht je onderweg zijn, succes. Je weet maar nooit wat er naar boven komt. Vorige week vierden we de zomer nog met de zomerse temperaturen. Inmiddels zitten we in de herfst. Ook nog heerlijk weer, mooie temperaturen. En ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het weer heerlijk nu. Al die stampotten. We hebben een heel stampottenbuffet hier in onze lunchroom klaarstaan. Hutspot, boerenkoolstampot, andijviestampot, zuurkoolstampot. Nou, ga zo maar door. Maar nu is even de vraag, komt daar ook een stukje worst bij? Of een heel stuk, of een halve worst, of een gehaktbal, of wat spekkies? Dat vraag ik me af, omdat er steeds meer geluiden klinken over het minder eten van vlees. Nu blijkt uit onderzoek dat nog steeds 95% van de Nederlanders vlees eet, en waarbij vooral de smaak de meest belangrijke reden is. Vrouwen mijden steeds vaker vlees dan mannen, en jongeren blijven vooral trouw aan de gehaktbal. Nou, ik ben even benieuwd. Bij welke groep hoor jij? Bij die 95% die niet zonder vlees kan, of bij die 5% die zegt, nou, kan prima zonder dat stukje vlees. Laat het ons weten, dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus bij welke groep hoor jij? Bij die 95% die niet zonder vlees kan, of 5% die prima zonder kan? Zeg het maar.

0: Soms denken mensen dat we, hè, dat hoor ik veel, dat we God een beetje kennen. Maar voor Ralf van Manen en voor heel veel andere mensen blijft het ook nog wel een zoektocht. Ralf zong zojuist dat God hem blijft verbazen. Hij is, zong Ralf, groter dan ik dacht. Aansluitend Shane & Shane, Break Every Chain.
1: De dagtekst.
0: Die hebben we al gehad in het vorige uur, want... Hier is het de bedoeling voor en de tijd voor.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, het was vorige week een enorm feestelijk en geslaagde week. We hebben heel veel giften van jullie ontvangen. Mensen die al vriend of vriendin van ons waren, die hebben hun maandelijkse bijdrage aan ons verhoogd. We mochten heel veel nieuwe vrienden en vriendinnen begroeten. Nou, allemaal mochten zij, misschien zat jij daar ook wel bij, een geliefd lied aanvragen. En dat waren echt uiteindelijk zoveel dat we toen niet al die verzoeken konden draaien, maar belofte maakt schuld. En die achterstand die gaan we natuurlijk inhalen. Dat doen we met plezier. Zoals in dit geval voor Grootnieuws radiovriend Klaas. Dit lied werd vorig jaar tijdens zijn doopdienst gedraaid. En daar heeft hij goede herinneringen aan. Het lied over de timmermanszoon die later redding bracht. Carpenter Boy.

0: Levenswoorden van Eline, samen met pianiste en zangeres Denise Brandt, toert ze op dit moment door Nederland, geeft zo'n 20 concerten in totaal. Deze week te zien in Helvoort, Monster en Rilland. Nou, mocht je meer willen weten en hen willen zien, kijk even op de site en alle socials van Eline. Daarvoor, voor Grootnieuws Radio vriend Klaas, prachtige lied Carpenter Boy, Caleb King. En dank Klaas voor je steun aan ons. Mocht je ons ook willen steunen, kan heel eenvoudig, hè? Via grootnieuwsradio.nl/vriend. Dus grootnieuwsradio.nl/vriend. Het is 2:30. Tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het is vanmiddag bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. 18 graden in het noorden en in het oosten. 20 graden in het westen en in het zuiden. Morgen opnieuw eigenlijk prachtige temperaturen. 17, 18 graden. Zonnige, droge herfstdag met wel wat bewolking.
1: Daan Hartgers.
0: Ik vroeg aan jou bij welke groep jij behoort. Is dat de 95% die zonder vlees kan? Of zeg je, nou, kan prima met vlees? Hè? Andersom.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: een gedeelte uit het Bijbelboek Openbaringen op muziek gezet in het lied No One Like the Lord. Dat gaat over het lam, de troon, de oudste, het aanbidden van Jezus. Nou, misschien mooi om zelf eens na te lezen. Het is een heel verhaal. Staat in Openbaringen, hoofdstukken 4 en 5. Je hoorde Bethel Music, Jen Johnson. Daarvoor Michael W. Smith met Above All.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: En ik zei het al, het is een lekkere boel hier vandaag in onze lunchroom. Lekkere stampotbuffetten staan hier klaar. Hutspot, boerenkool, andijvie, zuurkool, stampot, nou van alles en nog wat. De vraag was even, komt daar een stukje worst bij? Of een heel stuk? Of een hardbal, wat spekkies, hè? Kuiltje met jus. Ja, dat vraag ik omdat er steeds meer geluiden klinken over minder eten van vlees. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 95% van de Nederlanders vlees eet. Al dan niet veel of wat minder veel. Waarbij vooral de smaak de meest belangrijke reden is. Vrouwen mijden vlees vaker dan mannen. En jongeren blijven vooral trouw aan de gehaktbal. En ik vroeg even van jou, tot welke groep behoor jij? Bij die 95% die niet zonder kan? Of bij die 5% die prima zonder kan? Nou, Marco zegt, ja, ik hoor bij die 95%. Dat zegt ook Lia, Petra, Anja zegt, ja, daar zitten tenminste geen koolhydraten in. Wat kruiden erbij, heerlijk, zegt ze. Ad zit daar ook in. Een beetje daartussenin zit onder andere Yvonne. Die zegt, ja, kan prima zonder, maar 3 keer per week wel even een lekker stukje vlees, heerlijk. Maria die zegt, bij natuurvoedingswinkels zijn goede en lekkere alternatieven te koop. Hanneke zegt het volgende, samen met mijn zoon behoor ik tot die gezellige groep van vegetariërs. Met een knipoog, zegt ze. Al vraag ik me wel oprecht af of die 5% wel klopt en de groep niet een stuk groter is. Mijn man en de andere kinderen eten overigens graag een stukje vlees. En dat maak ik ook gewoon klaar voor ze. Ieder zijn mening en overtuiging. En gelukkig kunnen het vlees en de vleesvervangers prima in één huis naast elkaar bestaan. Inmiddels ben ik zo'n 14 jaar vegetariër. Ik zou niet anders meer willen. Aldus Hanneke. Agnes, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Zit jij bij de vleesclub of juist niet?
3: Nou, ik zat niet specifiek bij de vleesclub, maar ik hou er wel van. En ja, goed, ik eet af en toe een stukje vlees, maar het is meer kip en vis op het ogenblik. Want het is een grote verandering heb ik doorgemaakt, of nog.
0: Wat is er aan de hand, Agnes?
3: Nou joh, dat is gewoon een soort van openbaring geworden. Ik ben door een vriendin meegevraagd. En toen kwam ik op een gegeven moment terecht in een soort van, ja, in de Rambam-methode. Ik denk, wat is dat dan, de Rambam? Oké, ik krijg de Rambam. Maar de Rambam gaat je heel veel geven. Het is een Joodse gebruik, dus eigenlijk ook Bijbels. Nou ja, dan kan ik hier misschien wel makkelijker over praten dan ook normaal. Ja. En ja, waarom eet je minder vlees en plantaardiger? Dat is ook de wijsheid van de Rambam. Ofwel Maimonides. Dat is dan ook een rabbijn. Die leerde ons al in de 12e eeuw dat ons lichaam het meest ingenieuze machine op aarde is. Maar dat het geen afvalbak is. En vlees is zware dierlijke producten. Vergen enorm veel energie om te verteren en te belasten van ons systeem.
0: Ja.
3: Nou, dan is rust en reiniging. Door plantaardig te eten geef je darmen en je organen rust.
0: Mm-hmm.
3: Je lichaam hoeft minder hard te werken en te vechten. Dus waardoor het een zelfhelend vermogen en een oerkracht kan aanspreken.
0: Ja.
3: Geen honger, wel lichter. Nou ja, ik kan er heel veel over vertellen, ja. Maar ja. Ik ben gezonder en fitter en ik dacht, die weegschaal is niet goed, want ik was binnen 1,5 maand 7 kilo lichter.
0: Nee, zo.
3: Terwijl ik helemaal niet van het lijnen ben, nooit geweest.
0: Goeiedag.
3: Ja, daar geloof ik niet in. Dat is dan die jojo, maar dit is gewoon blijvend.
0: Wat een, verandering, Agnes.
3: Enorm.
0: Je klinkt, ja, we kennen elkaar niet.
3: Nee.
0: Maar je klinkt alsof je ook gewoon heel erg veranderd bent in je psyche, zeg maar.
3: Nou, dat is zeker. Het verbetert, want je krijgt meer energie. Dus dan, ja, weet je, wij zijn allemaal pijnvermijdend. Dus als de rouw op je pad komt, ik ben ook rouwcoach, dan duik je daarvoor weg. Het is heel moeilijk om een rouwproduct te verkopen. Van het is goed om te rouwen. Maar het is hartstikke nuttig en zinvol. En het kan je leven verrijken. Dus lijnen is niet mijn doel, niet mijn ding, maar wel gezond leven doorgeven.
0: Ja, ja.
3: Dus als je dat dan doet terwijl je rouwt, dan kunnen we het er makkelijker over hebben, want het mag er zijn. Maar je gaat je ook beter voelen.
0: Hm.
3: Dus het is win-win.
0: Even heel kort, Agnes. Wat ontbijt je zoal, 's ochtends? Waar begin je mee?
3: Nou, ik begin meestal met 3 glazen water. En dan heb ik wel een capsule erbij. En dat is in het begin schrik je daarvan. Dan denk je, jeetje, wat een prijzen. Maar uiteindelijk is het maar heel weinig per dag. Ben je iets van €3 extra kwijt. Dus het is goed te doen. Ja. En dat is dan van Juice Plus, Essentials. Een selectie van bessen enzovoorts. En ook iets voor je immuunsysteem te helpen. En ook met het verwerken.
0: Ja,
3: je wordt gewoon gezonder van binnenuit. Ja.
0: Zonder reclame te maken, maar je neemt iets anders dan wat ik ontbijt. Hè? Een kwarkje of een yoghurtje.
3: Ja, nou, ik eet ook wel eens wat pap of zo. Maar meestal is het dan weer met die sojaspullen. En daar moet ik wel aan gaan wennen.
0: Oh, ja. Eet je nog brood, Agnes?
3: Een enkel keer, ja. Gewoon normaal, maar minder.
0: Nee, aardappeltjes?
3: Ja. Ook een enkel keer.
0: Ja.
3: Dat zijn precies de dikker makers. Ja. Maar die kost ook veel energie om dat weer een beetje weg te lopen.
0: Ja, de pasta's.
3: En omdat we 's avonds warm eten, hebben we de hele nacht hard werken nodig om dat kwijt te raken. Ja. En vooral 's avonds een wijntje en wat lekkers erbij.
0: Oh, ja, zeg, vertel mij wat.
3: Ja, dat wil wel. Daar ben ik ook niet vies.
0: en de pasta's en het stukje vlees tot slot?
3: Ja, ook minder.
0: Ja,
3: en noten en salades, onbeperkt. Dus je kan 's middags een salade nemen en 's avonds, dat is dan weer een bepaalde periode, 23 dagen, 28 dagen. Je dan gepureerde soep neemt.
0: Ja,
3: dan word je fit wakker.
0: En het gaat hartstikke goed met je, zo hoor ik het. Mooi. Dank voor je verhaal. De Rambam-methode, je verzint het niet. Zoek het op als je het wil weten. Rambam-methode. Dankjewel, Agnes, en succes toegewenst.
1: Het Christelijke Radiostation.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg.

maar ook hoe hij door onze leiders uitgeleverd werd. Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet.

sorrow. En waren er zoveel voogden we die gegaan zijn naar het graf?

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

0: Need to Breathe. Daarvoor Christian Verwoerd en Erika de Wit. Het is alweer bijna 5:05. Man, gaat snel. Hans, goedemiddag.
1: Ja, gaat snel.
0: Wat zijn de plannen?
1: De plannen zijn dat ik met een muzikant ga spreken. Ja. We zouden Reni en William langs hebben om over de tour van Mozik Worship te komen.
0: Mooi.
1: Alleen William is ziek. Beterschap. Ja. Reni bellen we dus even. En ik, voor mij nog een beetje verrassing. Over een half uur hoop ik een andere muzikant te spreken. Ik heb 3 lijntjes uitgezet. Ik hoop dat daar in de komende 30 minuten eentje van aanhaakt.
0: Druk. Veel plezier, Hans.
1: Dank je.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Zal die rinsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
10: Goed plan, Zonneplan.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede

0: Checkers. Anders grijp je mis.
1: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg nu dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren.
6: We gaan een mooie uitzending tegemoet. Eentje met verrassingen, want wie gaan we te gast hebben in het eerste uur? In het tweede uur leggen we contact met Mozik Worship. Zij gaan ons een tour update geven. We hebben in ieder geval een backstage classic van de band Allies en muziek van Rosanne Krijgsman. Allereerst naar Keith en Kristen Getty.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
14: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
15: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Eerder stoppen met werken?
0: voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Backstage.
19: Met Hans van Vuren.
18: Het christelijke radiostation.

0: My Soul Be Still, dat waren Kit en Christine Getty.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede dinsdagmiddag. Ik hoop dat je er zin in hebt. We gaan lekker genieten van muziek. En in sommige gevallen gaan we er ook even over in gesprek. We gaan terug in de tijd naar een album van Allies, begin jaren 90. Dat doen we straks. Eerst naar een gloedje nieuwe plaat. Gisteren stuurde luisteraar Wilfred ons een foto dat hij heel trots was op zijn nieuwe album. Het is natuurlijk net 2 weken uit. Het nieuwe album van For King and Country. En op dat album staat ook dit lied, What If I Told You?
8: I'm sorry.

0: What if I told you that I believe it?
1: What if I told you that I believed it? Woorden voor King Country.
2: Nieuw uit Nederland.
1: En dan gaan we naar het album Buiten Mezelf. Dit voorjaar is het verschenen. Het is het eerste album van Rosanne Krijsman. En wij gaan naar de openingstrack van het album. Toch gered.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Giving You Awarded Jesus Culture Award. De stem van Kim Walker-Smith.
1: Backstage Classic.
0: Een Backstage Classic uit 1989, maar eigenlijk uit 1953. Ja, hoe zit het? In 1953 werd Crying in the Chapel geschreven door Artie Glenn. Hij nam het op samen met zijn zoon Daryl Glenn. En het werd een hit in de Verenigde Staten. Nummer 6, dat is behoorlijk hoog in de Billboard-lijsten. 12 jaar later was een zekere Elvis Presley die er ook een versie van opnam. En die raakte wereldwijd ook behoorlijk in de top 10's. En toen was daar 1989 het fabuleuze album Long Way from Paradise van de band Allies. Een gospel rock act die een paar hele mooie albums heeft gemaakt. Maar ik denk persoonlijk dat Long Way from Paradise toch de mooiste is. En mede door deze bijzonder fijne uitvoering van deze klassieker. Crying in the Chapel.
1: Backstage Classic.

0: Koning van de Kerk, worden Kees Kruijnoord en Mozik Worship. En Mozik Worship stond op de planning om vandaag hier te zijn. En je weet, ik heb natuurlijk een hele strakke planning. Goed voorbereid, je weet precies wat er in de uitzending gaat gebeuren. Maar soms gebeuren er dingen die je toch nog even overhoop gooien. Afgelopen week heb ik bijvoorbeeld op de socials aangekondigd dat Annemarie een toelichting zou geven op haar nieuwe single Only Jesus. Nou wel het geval dat ik de avond ervoor een appje kreeg van haar echtgenoot. Die zei, het kan niet doorgaan, want wij gaan naar het ziekenhuis om ons kindje te verwelkomen. Ja, daar kan natuurlijk geen backstage-uitzending tegenop. Inmiddels is het kindje geboren. Our beautiful boy, Joel Manasseh Koenraad, afgelopen 6 oktober. Nou, van harte gefeliciteerd. En Annemarie, die spreken we op een later moment. In het volgende uur gaan we het lied Only Jesus overigens horen. En vandaag was weer zo'n dag. Reni Kruijnoord zou langskomen samen met William van Barneveld om over de Mozik Worship Tour te praten. En Reni ga ik straks in het volgende uur wel bellen. Maar op dit moment hebben we dus even klinkt oneerbiedig, een invaller.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Maar ik vind het super tof dat we hem met me aan de lijn hebben. Want er is een nieuwe single. Bert-Jan Kralen, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Hans. Het is super tof dat je even wil invliegen. En er is een hele goede reden ook om jou te bellen. Want voor de zomer hebben we elkaar natuurlijk al even gesproken over jouw ene laatste single, Better Times. En nu is er een nieuwe. We hebben het er recent al even over gehad. Lake in the Sky. Maar even naar de actualiteit van vandaag. Hoe is je dag vandaag?
2: Heel mooi. Ik zit midden op de Oostzee, op Gotland. Dat is een eiland voor de Zweedse kust. En ik verblijf hier al een behoorlijke periode even de komende tijd. En vanmorgen hadden we dus even contact dat ik jou even mailde. En vandaar dat ik nu even mag invallen, zeg maar.
0: Ja, superleuk. Maar jij zit nu op een boot of zit je nu op een eiland?
2: Ik zit op een eiland, ja. Ik zit op een eiland. Hier verblijf je ongeveer 2 maanden. Ik heb hier een oud huis hebben we hier gehuurd. En hier zitten we heerlijk rustig in de luwte, te zijn. en bij te komen van heel veel dingen.
0: Ja, want
2: ga ik gewoon weer werken.
0: Ja. Oké, maar is dit een soort vakantie of ben je echt ook met een doel daar?
2: Ik werk het hele jaar door en ik stop eigenlijk mijn oude mannendagen, zeg maar, en allemaal vakantiedagen stop ik in deze maanden en ik gooi mijn contract. Zoals je weet, ik werk bij de ambulance dienst. Gooi ik mijn contract even wat omlaag en zo zit ik 2 maanden hier in Zweden op dit eiland en heerlijk bij te komen, God te zoeken, rust te hebben voor mezelf en dus in die hoedanigheid zijn we hier.
0: Ja. En is het eiland een beetje aan te raden?
2: Ja, het is een geweldig mooi eiland. Het is een hele oude Hansestad, een oude middeleeuwse stad, Visby. Dat ben ik nu op dit moment even. En voor de rest is het een geweldig mooi eiland met hele mooie natuur, bossen, ruig, kliffen, noem maar op. Ja, voor mooie wandelingen moet je hier zijn.
0: Ja, heerlijk. Geeft dat jou ook inspiratie voor bijvoorbeeld nieuwe muziek?
2: Ja, inderdaad. Dat is gewoon. Ik hou van het buiten zijn en van wandelen. En dit is gewoon zo fijn om hier te zijn. Gewoon even uit het werk van alle dag en gewoon hier zo te zijn.
0: Ja, want om daar even een bruggetje te maken naar je volgende single. Lake in the Sky is geschreven aan Lake Tahoe. Ik ben niet helemaal helder waar dat is. Mijn hoofd zegt Canada, maar misschien zit ik er wel een heel continent naast.
2: Het ligt in Amerika. Tussen Californië en nog een staat.
0: Arizona of zo.
2: Ergens in de wildernis daar, dat klopt.
0: Maar jij was ook daar voor eenzelfde soort rustperiode?
2: Daar was ik op vakantie en daar heb ik gewandeld. En ik vond het toen zo mooi. En dat inspireerde me wel om dat lied te schrijven van... En bij mij gaat het dan wel zo van, ik heb toen wat teksten geschreven en het was nog niet gelijk een lied. En ik heb het eigenlijk dit jaar pas eigenlijk echt afgemaakt. Dus dat is gewoon een heel proces. Maar wel het gevoel en dat ik daar rondliep, dat ik wel merkte van de rust, de schoonheid van de schepping en dat je gewoon stil wordt van God, de stilte zoeken, dat inspireerde mij eigenlijk tot dat lied.
0: Ja. Hey, nou mailde je vanochtend, je noemde dat al even. En volgens mij was de kern van die mail dat je me even wilde laten weten dat je een serie liederen werkt die met 1 Korinthe 13 te maken hebben. Heb ik dat goed samengevat?
2: Ja, ja. Nou ja, het, van waar ik eigenlijk, het gaat eigenlijk bij mij altijd heel organisch en niet echt heel erg doelgericht. Maar ik had het eerste lied bij de Times, is echt een lied over geloof. Van ik geloof dat er betere tijden komen. Voor mezelf, voor anderen, nou, het lied nu van Lake in the Sky, dat gaat echt over hoop. Van dat, als je, weet je, we zijn zo vaak bezig met dingen doen voor God. Van ik moet dit doen of ik moet dat doen. Terwijl eigenlijk God zo eigenlijk zegt van joh, wees nou stil voor mij. Luister nou naar mij. Zoek de stilte op. En nou ja, daar gaat eigenlijk het lied heel erg over. En nou, waar ik nu mee bezig ben is echt over de liefde. Dus dan heb ik eigenlijk geloof, hoop en liefde. En daar ben ik nu over aan het nadenken en aan het lezen. En ja, hoop ik daar een mooi lied over te kunnen maken.
0: Ja, bijzonder. En nog even voor de beeldende mens. A Lake in the Sky. Hoe stel jij je dat voor? Een meer in de lucht?
2: Ja, dat heb ik mijzelf ook afgevraagd. Het is, nou ja, als je op Spotify kijkt naar dit liedje, dan heb ik filmbeelden gemaakt. En ik reed daar door de bergen op een weg. En die was eigenlijk heel steil. Aan beide kanten zag ik een meer. Dus het was net een soort meer in de lucht. Ja, en toen had ik die zin. Ik denk, oh, dat is net een Lake in the Sky. Dus ja, het is een beetje poëtisch. Ja. Dat is het gevoel.
0: Maar goed, poëzie, artistieke gedachten, die horen soms ook gewoon in een lied te komen, toch?
2: Ja, nee, maar dat vind ik ook het mooie van. En dat probeer ik ook van. Ik wil teksten schrijven van wat ik voel, wat ik beleef. En ik wil het ook op een creatieve manier doen van. Hé, wat voelde ik me er nou bij? En die periode bij dat meer dat ik daar rondliep. Toen worstel ik echt met God, met heel veel dingen. Van ik dacht, wat moet ik dan nou mee? En dan loop je daar in de natuur en dan zie je die grootsheid en je ziet die hele mooie kleuren en toen overviel me gewoon van, joh, God is groter dan wat, dan mijn frustraties. God is groter dan mijn problemen. En ja, daar eigenlijk is dat lied uit geïnspireerd. En eigenlijk gewoon stil zijn voor hem.
0: Ik vind het een mooie uitleg. Het geeft ons nog meer beeld bij jouw lied. Vandaag gaan we naar luisteren. Even nog één ding, die mondharmonica. Wie speelt dat?
2: Ja, dat doe ik.
0: Dat doe je zelf. Dus jij kunt gewoon heel veel muziekinstrumenten.
2: Nou, ik ben een generalist. Ik kan alles een beetje. Ik kan mondharmonica, dat kan ik wel aardig.
0: Nou, goed zo. Nou ja, jij kunt hem alles een beetje en ik geloof alles. Dus het is helemaal, helemaal goed. Ik vind het een mooie toevoeging aan dit lied. Ik bedank je zeer dat jij op zo korte termijn even snel wilde invliegen. Ik vond het een leuk gesprek. Bert-Jan Kralen, dank je wel. En hele mooie tijd gewenst daar in Zweden.
2: Dankjewel Hans. Leuk om je even te spreken.
0: Wij gaan luisteren naar de nieuwste single en dat is Lake in the Sky.

0: You Say. We hoorden Lauren Daigle.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst komt vandaag uit 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wij gaan luisteren naar Hub Worship. Dit is God doet iets nieuws.

0: Ze heeft veel mooie nummers, maar dit is misschien zeker binnen Groot Nieuws Radio de bekendste. Blessings, we horen Lower Story.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
15: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
17: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
18: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.
19: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
20: Groot Nieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP nieuws van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn voor zover bekend geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: We gaan luisteren naar muziek van One Sonic Society. Het is het lied Great Oh You Lord. En verderop in de uitzending natuurlijk ook die nieuwe single van Annemarie, die vorige week ook nog voor het eerst moeder werd. Maar zoals gezegd, eerst One Sonic Society.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een Adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
24: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
25: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
24: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
26: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
28: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
31: Shape the future with confidence. EY.
32: Backstage.
33: Met Hans van Vuren.
32: Het christelijke radiostation.

0: Great Are You Lord, One Sonic Society.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hello.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Mozik Worship is op tournee. Ze zijn al een aantal concerten onderweg. En rond 4:30 ga ik met Reni Kraaienoord in gesprek voor een tour-update. Want hoe gaat het en hoe bevalt ook het nieuwe repertoire? We gaan het zo duidelijk ontdekken. Eerst muziek van Lef. Stil maar, mijn ziel.

0: Een Nederlandse zangeres die samen met haar man Fanuel naar Amerika is gegaan om zich daar in dienst te stellen van de Amerikaanse kerk. En vooral ook te onderzoeken wat hun missie daar zou zijn. Afgelopen kerst kwamen ze terug. Zijn ze in de uitzending geweest om daar een en ander toelichting op te geven. Ook vol vertrouwen om weer terug te gaan. Ja, in de tussentijd is een en ander gebeurd. Annemarie is zwanger geraakt. En vorige week, terwijl ik haar zou spreken dinsdag, is zij bevallen van een zoon, Joël. Nou, en dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En nogmaals van harte gefeliciteerd. En ik zei het al, we hebben alle vertrouwen in dat we Annemarie op een zeker moment nog wel te spreken komen. Maar vandaag gaan we gewoon lekker luisteren naar die nieuwe single, Only Jesus.
1: Nieuw uit Nederland.

Still Maar Mijn Ziel, een lied van de band Lef. Tijd dan nu voor muziek van Nederlandse bodem, maar ook wel een klein beetje van Amerikaanse bodem. Ik heb het vorige uur al even iets verteld over Annemarie. Annemarie kennen we hier op Groot Nieuws Radio natuurlijk vanwege de liederen I Surrender All en I'll Be With You.

Adonai, we hoorden Paul Wilbert. Begon 2 weken geleden allemaal in Sassenheim. Vervolgens volgden Oud-Beijerland en Veenendaal. De Jezus Messias Tour van Mozik Worship. Komend weekend staan Surhuis de Veen en Amersfoort in de agenda. Een week later Rijzen en weer een week later Zwolle en Middelburg. Maar hoe gaat het tot nu toe? Hoe waren de eerste 3 concerten? We gaan het zo dadelijk ontdekken, want ik ga bellen met Reni Kruijenoord. Eerst geef ik het woord aan... Kun je het raden? Ja, ik denk het wel. CC Winans. We gaan luisteren naar The Goodness of God.

0: Goodness of God, we hoorden zangeres Cece Winans. Ja, ik had het al even genoemd. De Jezus Messias Tour is van start. De Mojo Worship Tour heeft natuurlijk alles te maken ook met het nieuwe album dat dit voorjaar verscheen. En de eerste drie concerten waren 2 weken geleden in Sassenheim, Oud-Beijerland en Veenendaal. Ja, je zou je dus kunnen voorstellen dat als je bij de tour mee bent geweest, dat je even een weekje, weekendje rust wel lekker vond. Reni Kruijenoord, hele goede middag.
1: Hele goede middag. Hallo.
0: Was het fijn, even een weekendje niks?
1: Dat is altijd fijn, maar we hebben er ook wel heel veel zin in, hoor.
0: Ja, want jullie hebben nu straks 3 weekenden achter elkaar. Laten we toch in gedachten even terug gaan naar het begin. Hoe was het eerste weekend?
1: Nou, het was heel erg leuk. We zijn in Sassenheim geweest, Oud-Beijerland geweest, Veenendaal geweest. En het waren 3 echt hele mooie avonden. Met aanbidding, gebed, een avond waar we heel veel zingen. En samen met de bruid van Christus samenkomen om hem te aanbidden is fantastisch.
0: Ja, samen met de bruid van Christus, en dan bedoel je de kerkelijke gemeente.
1: Ja.
0: Ja, en was het druk?
1: Ja, het was gezellig. Ja, het was onwijs gezellig.
0: Ja, hey, dan ben ik wel benieuwd. Het is natuurlijk de Jezus Messias Tour. Daar zit logischerwijs ook de titel van het nieuwe album in. Zingen jullie dan dat hele album? Of zeg je nou nee, we hadden al een paar mooie albums. Laten we die er ook bij pakken.
1: Nou, wij zingen voornamelijk het nieuwe album. Het is dan ook ons verlangen dat als mensen komen, ze steeds meer en meer van Jezus onder de indruk raken. Van wat hij heeft gedaan voor ons en wie hij is. Dus we hebben veel van het album Jezus Messias, maar af en toe ook wel een oude muziek.
0: Wat zit er in jullie repertoire liederen die echt niet mogen ontbreken? Of maak ik er dan te veel een artiestending van en wat minder een kerkband activiteit?
1: Nou, we hebben natuurlijk liederen die we graag zingen. We zingen ze allemaal heel graag.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat degene die we verwachten, dat die er ook tussen zitten.
0: Ja. Hey, ik noem het gekscherend een kerkbandactiviteit. Want Mozaïek is natuurlijk ook een gemeente met verschillende dependances. Is dit ook het album? Is dat ook een beetje het muzikaal document voor wat er momenteel in de gemeente gezongen wordt?
1: Nou, het is natuurlijk ons verlangen dat we schrijven natuurlijk voor de Kerk van Nederland. Mm. En het is ons verlangen dat mozaïekgemeentes dus ook deze liederen pakken en zingen. Want veel van deze liederen gaan over hoop en herstel en herleving in de kerk en ook persoonlijk. En dat is wel wat ons hart is. Dus ja.
0: Ja, hey, nou was ik wel even benieuwd. Je hebt de verschillende gemeentes natuurlijk als Mozaïek. Ik weet ook dat jullie onderling nog wel eens muzikanten uitwisselen. Is er één specifieke vaste Jezus Messias Tourband? Of wisselen jullie daarin ook onderling af?
1: Ja, nou, we hebben voornamelijk het bandje wat ook het album heeft ingespeeld. En hier en daar gaan wel eens ook andere Mozaïek muzikanten mee.
0: Ja, en is dat dan meer praktische overweging ook? Of omdat je zegt, nou, die onderlinge samenhang is daarin ook belangrijk?
1: Nou, dat vinden we sowieso belangrijk. Vinden we leuk ook. Het is ook heel erg gezellig. Maar het is ook gewoon praktisch, want iedereen moet ook kunnen. Dus het is het gewoon allebei.
0: Ja. Hey, het album is nu een aantal maanden uit. Dat iedereen heeft altijd even tijd nodig om een lied te laten landen. Ongetwijfeld ook de muzikanten die het hebben ingespeeld. Daarna is het klaar en heb je het. Ja, is het iets wat je nou bijna kan vasthouden en wat je nog eens even goed kunt nabeluisteren? Welk lied is de afgelopen maanden zelf nog meer onder je huid gaan zitten?
1: Oeh, dat is een leuke vraag. Nou, ik hou heel erg, ben steeds meer van geen grotere liefde aan het houden. Ik vond het al een prachtig lied. En wat je zegt, als je een lied opneemt, dan kun je heel erg in de muziek zitten. Mm. En nu landt hij iets meer naar mijn hart. En ik vind het echt fantastisch. Nou, ik vind die tekst echt onwijs mooi. God die het initiatief neemt voor liefde voor ons. En dat wij ook zijn liefde mogen beantwoorden. En dat het lied geen grotere liefde omschrijft, dat heel erg mooi.
0: Ja, en is dat een beetje gek gezegd, maar er zijn veel muzikanten die zeggen, ik kan mijn eigen stem niet zo goed horen. Dit wordt niet door jou gezongen, in ieder geval niet de hoofdrol in dit lied. Is dat voor jou dan een pluspunt?
1: Nou, misschien wel. Nee, ja, ik.
0: Of hou je ook wel van je eigen stem? Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Nee hoor, dit is echt iets wat we samen doen. En de liederen spreken en alles wat we zingen samen.
0: Ja.
1: Dus het maakt niet zo heel veel uit. Nee, hey,
0: op, met dit eerste weekend in de achterhoofd. Hoe kijk je naar de komende 3 weekenden?
1: Nou, ik kijk er met heel veel plezier naar. Het is een feest om samen God te aanbidden en om samen te komen om naar hem te zoeken. In aanbidding en gebed. Dat is iets wat wij de avonden gaan doen. Dus dat hoop ik ook voor alle mensen die komen, dat we steeds meer en meer onder de indruk mogen raken van wie hij is. En we bidden ook voor de Kerk van Nederland op deze avonden, maar ook voor ieder persoonlijk. Dus we maken ook echt de reis naar binnen. Mm-hmm. Dus ruimte en hart en lichaam, eerste liefde, geen grotere liefde en allemaal liedjes. Waar mensen ook, waar we zien dat mensen ook echt ontvangen, onder de indruk raken van wie hij is en zijn liefde. Dus daar zie ik onwijs naar uit.
0: Ja, je ziet dat mensen ontvangen. Wat neem je zelf mee naar huis als je aan het eind van een avond weer terug naar huis rijdt?
1: Wat ik zelf meeneem? Nou, ik raak toch steeds onder de indruk van wie Jezus is. En wat hij voor ons heeft gedaan. En
0: ja.
1: Dat.
0: Hey, nou is zingen in de gemeente regelmatig terugkerend gegeven. Het is weer wat anders om met een band op tournee te zijn. En het is volgens mij alweer even geleden dat Mozik op die manier onderweg was. Was het ook weer even wennen?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik er ook heel erg van hou. Dus ik vind het heel erg gezellig. Ja. Dus afgelopen zondagochtend zing ik gewoon een Mozik 038. Dat was thuisgemeente en dat vind ik net zo leuk. Dus ja.
0: Ja, je zegt ik vind het ook leuk. Wat is een element aan het, nou laten we zeggen, het toeren dat je leuk vindt, wat je in je lokale kerk niet hebt? Ik hoop eigenlijk dat je zegt de shawarma achteraf, maar ik weet helemaal niet of dat nog zo is.
1: En de bitterballen en de patatjes en de KFC. Nee hoor. Het is sowieso een plezier om met een groep op stap te zijn en elkaar ook wel beter te leren kennen, maar ja, het blijft gewoon samen God aanbidden. Nou, dat doen we ook op zondag. Dus ik denk dat het toch een beetje hetzelfde is.
0: Ja, alleen dan op een andere plek.
1: Alleen op een andere plek. Dus dat is gaaf om natuurlijk andere gezichten te zien.
0: Ja, hey, ik zei het al, mensen hebben ook alvast aan de liederen kunnen wennen. En de ene is natuurlijk inmiddels wat bekender geraakt dan de ander. Maar stel dat iemand nu thuis zit en denkt, hey, wacht even, er zijn dus nog 5 concerten. Kunnen zij nog reserveren? Is er nog plek of is alles uitverkocht?
1: Ja. Er is zeker plek en via Events for Christ kun je tickets bestellen. Nou, we hebben nog 5 avonden. Surhuisterveen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en Middelburg.
0: Ja.
1: Dus we gaan nog door heel Nederland.
0: Ja, dat gaat lekker van noord naar zuid. En van links naar rechts. Dat gaat helemaal mooi. Dus het volle maand oktober. Even een heel persoonlijke vraag. Met name over William. Die zou natuurlijk vandaag hier zijn samen met jou. Maar die is ziek. Komt het goed voordat hij er weer moet zijn? Die ziek, hè?
1: Het komt helemaal goed. Ik had het vanmorgen aan de lijn. Ik zou nou beter nu dan aankomend weekend.
0: Dus dat is ook gaat helemaal goed komen. Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Maar voor jullie snap ik dat helemaal. Hey, in ieder geval super tof dat je me toch even te woord kon staan. Ik wens jullie een hele mooi weekend met mooie concerten. En je hebt het net al mooi opgezond. Surhuisterveen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle, Middelburg. Je kunt het even nalezen op de website van Events for Christ. Dat alles netjes op een rij. Ja, en ik had van plan een lied te draaien, maar ik heb me gaandeweg bedacht. Oh, en we gaan gewoon lekker naar Geen Grotere Liefde, omdat jij het zo mooi vindt.
1: Superleuk.
0: Wij gaan luisteren. En Reni, dankjewel en succes komende maand.
1: Ja, dankjewel en een fijne dag.

0: Baldwin. Worth everything.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Jesus All Along. Dat was Franny Cash. En daarvoor geen grotere liefde van Mozeek, Worship.
1: Backstage Classic.
0: Backstage Classic. 1994 verscheen het album Heaven in the Real World van Stephen Curtis Chapman. Want soms is je leven niet helemaal op orde. Maar gelukkig is er altijd een koning groter dan dat. King of the Jungle. Die gaan we horen. Aansluitend horen we Sander en Angela. Morgen in Backstage een leuke gast. Zijn naam is Matthijs.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem een half uur extra reistijd. Tussen Hank en de brug bij Gorinchem 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijzoord en Renkum 20 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem. De drie kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen in 3 kilometer file.
15: Goedemiddag, een nieuwe middagshow komt er zo meteen voor je aan. En als je zo richting het einde van de middag gaat en even een muzikale energieboost nodig hebt, zet dan even je radio een tandje harder zo meteen. Want zo direct Charity Gill over de vreugde dat je naam mag vaststaan in de hemel. There is a new name written down in
17: glory. Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
18: Goed voor het water
17: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hi mam.
4: Hey, dag lieverd.
3: Wat ruikt het hier lekker?
4: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
3: Van de molen?
4: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
3: Gaan we ook weer een cake bakken?
4: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: De dag van vandaag.
18: Met Laurens van der Kraats.
17: Het christelijke radiostation.

0: Shirley Gill en David Gento. En daarmee is de middag zo begonnen. Het is 10 minuten over 4. Goed dat je erbij bent. We zijn begonnen.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Ja, new name written down in glory over onze naam die in de hemel geschreven mag staan op het moment dat we voor hem gekozen hebben. En ik moest daarbij denken aan een bericht uit Oekraïne wat ik tegenkwam vandaag bij Stef Vandaag. Meer dan 40.000 mensen zijn daar sinds het begin van de oorlog gedoopt, lees ik hier. Dat vertelde een Oekraïense voorganger Igor Bandura op een Europese conferentie. Achter ieder van die doopmomenten zit een mens, een naam, een eigen verhaal van geloof midden in die verschrikkelijke oorlog ook daar. Nou, en de kerken blijven hun deuren ook openen, zegt hij. Hun kelders worden schuilplaatsen, ze delen voedsel uit, helpen ouderen en staan naast gezinnen die iemand moeten missen. Ja, wel mooi hoe daar hoop echt concreet ook handen en voeten krijgt met de lokale kerk daar. Maar Bandura vraagt ook bij die conferentie om voor Oekraïne te blijven bidden, want de oorlog is natuurlijk nog niet voorbij. Nou, ik weet niet in hoeverre jij het nieuws over de oorlog en zo volgt. En dat kan best wel ook onrust geven. Zometeen in de 1008 een lied van Lauren Daigle, wat mij betreft over het medicijn gaat in deze tijd. Een lied van Lauren Daigle, dus Thank God I Do. Hoor je zo.

0: take you at your word.
1: 1 uit 1008.
0: Ben jij een beetje een nieuwsvolger of ben je meer een nieuwsmeider? Of zit je er een beetje tussenin? Nou, als je het een beetje volgt, zeker op dit moment, kan je er misschien best wel een beetje onrustig van worden. De oorlog in Oekraïne, spanningen rond de NAVO, al die berichten over dreiging en mogelijke escalatie. Ik merk dat zelf ook wel. Ik ben van nature nogal geneigd om helemaal in te verdiepen en erin te storten. Het ene artikel naar de andere. Achtergronden lezen, analyses bekijken. En voor je het weet zit je er diep in. En ook wel met alle zorgen over waar het allemaal heen zou kunnen gaan. Terwijl ik me ook wel steeds vaker de laatste tijd afvraag, wat heb ik er nou eigenlijk zelf aan? Hoeveel invloed heb ik nou precies op wat er allemaal gebeurt daar? En je wil ook niet wegkijken van wat er in de wereld gebeurt. Maar ja, je hebt ook lang natuurlijk niet altijd even veel invloed op. Nou, en waar vind je dan houvast als er zoveel om je heen gebeurt waar je ook niet altijd even veel grip op hebt? Nou, dat brengt me bij de 1 naar 1008 van vandaag. Lauren Daigle die heeft zelf een periode meegemaakt waarin ze best wel veel last had van angst en van paniekaanvallen. En die ervaring inspireerde haar tot het lied wat je nu gaat horen. Het lied Thank God I Do. Dank God dat ik u ken. Ze zingt daarin over God als haar vaste grond. Tussen alles wat er in de wereld speelt. Haar constante, haar houvast. Dat er iemand is die blijft, ook als alles om haar heen wankelt. En die iemand heeft een hoofdletter. Op plek 226 in de top 1008 van dit moment. Lauren Daigle. Dit is Thank God I Do.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

ontstaat een mooie thematische lijn zo. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Daarvoor het lied van Lauren Daigle over God als de constante in de wereld die maar doorhaast. En in dit lied van Matt Marr, relatief nieuw nog, we draaien hem nog niet zo lang, gaat het ook een beetje om die thematiek. Matt Marr die liet zich voor dit lied inspireren door de bekende woorden uit de Bergrede. Kijk eens naar de vogels in de lucht, de bloemen in het veld. Als God daar al voor zorgt, waarom zouden we ons dan zo druk maken? Dit is de middagshow met een hoopvol geluid. En Matt Marr, dit is Go.

0: Nou, ook wel het idee dat Matt Maher met deze nieuwe single weer een beetje een andere weg inslaat. Iets meer poppy, up tempo. Ik vind het fijn. Gonna be alright, hoor dit. Het is iets over 4:30 en we gaan de hoofdmoeten van het ANP nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen experts tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdacht verkeer op de servers en heeft de systemen uitgeschakeld om erger te voorkomen. Bij de zeehondenopvang in de Waddenzee komen duizenden donaties binnen na het nieuws gisteren dat het centrum bijna failliet is. Volgens een woordvoerster is al ruim 180.000 euro gedoneerd. 3 Russische topturnsters kunnen deze week niet naar de WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het in het grootste gedeelte van het land droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. Morgen een prachtige najaarsdag met zon, stapelwolken en 18 graden op de thermometer. Of het een beetje doorrijdt op de Nederlandse wegen, dat hoor je van de ANBB.
2: Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoopend Kooimeer 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar 4 kilometer file.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Voorbij kerkmuren, achtergronden en verschillen, samen één geluid van hoop laten horen. Dat was het doel van Michael W. Smith met dit lied. Een hoopvol geluid, een nieuw halleluja.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smit en een nieuw halleluja.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Ja, ik vind toch een beetje een spannende dag vandaag. Dat heb je toch, ik weet niet of jij dat hebt hoor. Als je kinderen hebt, dat je dan toch op zo'n dag als vandaag een beetje dan zit van hoe zou het gaan? Nou, mijn zoontje die heeft vandaag de eerste keer de peuterspeelzaal gehad. En mijn woord van vandaag is daarom wel ontdooien. Want het ging eigenlijk toen ik hem wegbracht supergoed. Weet je, liep meteen de ruimte in, ging naar een keukentje toe, begon lekker te spelen en even een knuffel. En je moet dat moment van afscheid ook altijd zo kort mogelijk houden, heb ik gehoord. Dus ik meteen weg. Ik dacht, nou, volgens mij gaat het wel lekker. Maar ik was nog geen uur thuis en ik werd gebeld door de peuterspeelzaal. Ja, meneer, sorry, het leek heel goed te gaan. Maar afgelopen uur zit hij eigenlijk alleen maar op zijn stoeltje stil voor zich uit te staren. En we mogen hem geen eten geven, geen drinken. Hij wil zijn luier niet verschonen, helemaal niks. En dat was dus niet zo'n succes. Maar ik had het er met mijn moeder over. En blijkbaar had ik vroeger op de peuterspeelzaal exact dezelfde ervaring. Dat de peuterleidster aan het eind van de dag had gezegd. Nou, het was geweldig. Het ging geweldig. Ja, Laurens heeft de hele dag op zijn stoeltje gezeten. Niks gezegd. Gewoon lekker alles geobserveerd. Dat mijn moeder ook dacht. Ja, maar dat is niet Laurens. Die hoort gewoon lekker te kletsen en te spelen. Dus dat is ook wel het gevoel wat ik nu met onze Jim heb. Dus ik hoop dat hij nog iets meer gaat ontdooien de volgende keer. Maar volgens mij heb ik wel iets meer vertrouwen in de peuterleidsters van onze opvang. Dan die van mij vroeger. Daar heeft mijn moeder me namelijk ook direct na één keer van afgehaald. Dus dat was niet zo'n succes. Nou, heel benieuwd, wat is jouw woord van deze dinsdag? Laat het van je horen. Je kunt het nu appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dan kan ik het misschien zo delen hier op de radio. En krijgen we een mooi beeld van hoe deze dinsdag was tot dusver. Kom maar door, woorden van vandaag zijn van harte welkom. Ondertussen, terwijl je dat bedenkt, Reijer, een nieuw leven.

0: Goedemiddag van Groot Nieuws Radio met Reijer en Nieuw Leven hoorde je. Ja, het is een soort nationale dagevaluatie altijd rond deze tijd. En er komen allemaal woorden hier binnen die iets over deze dag zeggen. En voor Evelien zijn dat de woorden Lego en hoesten. Dus die schrijf ik allebei bij deze op. Ik zit nog even te zoeken naar wat het verband dan is tussen Lego en hoesten. Ik hoef jou denk ik niet uit te leggen dat je die kleine blokjes niet in je mond moet stoppen. Maar, ze stuurt ook nog een appje erbij. Ze zegt, ik ben de hele ochtend bezig geweest met een Lego bouwpakket in elkaar aan het zetten. Maar ben niet helemaal fit en ik moet heel veel hoesten. Dus het was wel een uitdaging. Nou, beterschap voor jou, Evelien. En voor Danielle is het crisis. De Albert Heijn die zou vandaag bij mijn moeder komen. Maar helaas, dat wordt op dieet komende week. Oei, nou ook heel veel sterkte daar. Ik hoop dat jullie het allemaal goed door kunnen komen. En dit woord van vandaag heeft te maken met de laatste dag van deze maand. Want op 31 oktober verandert de Rotterdamse Lauwenskerk voor één avond in een grote discotheek. Met de DJ's, spectaculaire optredens en bezoekers in allemaal Halloween-kostuums. Maar niet iedereen vindt dat zo'n Halloweenfeest thuis hoort in een kerkgebouw. Protestants Nederland die is een petitie gestart om het feest te gaan tegenhouden. Inmiddels hebben maar liefst 21.000 mensen die petitie getekend. Ja, en een inhoudelijke reactie van de beheerstichting op de petitie, die is er nog niet. Aan de telefoon Robert-Jan van der Werken van Protestants Nederland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als er iets in de Lauwenskerk gebeurt, ja, dan gaat het mij natuurlijk net al wat extra aan het hart. Dat zul je begrijpen. Maar ook wel benieuwd naar jouw woord van vandaag. Wat is dat?
1: Ja, het is ook het woord van de afgelopen twee weken. Verbazing is voor mij het woord. Ja. Dat je het beheer hebt gekregen over zo'n prachtige plek midden in de stad Rotterdam. En dat je daar dan vervolgens in zo'n kerk zo'n feest gaat organiseren. Ja, ik krijg het aan mijn verstand niet rond. Ook verbazing omdat het 3 jaar eerder ook al misging. Toen was er ook een feest waarvan heel veel mensen zeiden, nou, dit moet je echt niet willen daar. Toen zei de beheerstichting, nou, dat gaan we. We gaan heldere regels afspreken met verhuurders. En dan zie je dat het gewoon opnieuw misgaat. Dus verbazing is wat bij mij blijft hangen. Een ezel stoot zich over het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Ja. Maar ja, misschien in dit geval toch wel.
0: Ja, maar 21.000 handtekeningen. Inmiddels had je verwacht dat zoveel mensen die oproep zouden steunen?
1: Nee, ik dacht we gaan in de maand oktober 4.000-5.000, dan ben ik heel tevreden. Maar je zag gelijk eigenlijk al in het eerste weekend dat zo hard ging. Dus volgens mij hebben we alleen al op afgelopen zaterdag zo'n 12.000 handtekeningen op één dag binnengehaald. Ja. Het resoneert echt bij mensen.
0: Ja. En is het wel zo dat steeds meer kerkgebouwen sluiten of een andere bestemming krijgen? Hè? Het onderhoud van zo'n pand kost natuurlijk ook geld. Heb jij er begrip voor dat zo'n beheerstichting bijvoorbeeld zegt van ja, we moeten ook geld in het laadje komen, dus we moeten dit soort evenementen ook organiseren?
1: Natuurlijk, en ik denk dat er heel weinig kerken zijn in Nederland die niet op enige manier voor zaken verhuurd worden. Dus daar is ook niet zoveel mis mee. Het gaat alleen om, doe je wat je doet en doe je dat met respect voor de waardigheid van het gebouw. De betekenis die het heeft voor veel mensen, nou, volgens mij is heel duidelijk. Alleen al aan de hoeveelheid handtekeningen die je hier ziet, dat voor veel mensen gewoon niet het geval is.
0: Ja, nee. Ik las bij eerst dit van de EO dat theoloog Arnold Huygen gereageerd had. En hij zegt, als christenen willen dat kerkgebouwen hun karakter behouden, dan moeten ze er misschien zelf ook wat meer gebruik van maken. Heeft hij daar een punt?
1: Ten dele wel, hè. Maar ik denk dat dat niet afdoet aan het gegeven dat je natuurlijk nog steeds gewoon respectvol om moet gaan met de kerkgebouw en ook respectvol om moet gaan met de gevoelens van mensen. Nou, en daar zit volgens mij vooral voor mij de crux. En natuurlijk, hè, heel mooi als we ervoor kunnen zorgen dat kerkgebouwen in eigen beheer blijven, dat we activiteiten kunnen ontplooien. Sluit niet uit dat je gewoon respectvol met elkaar om moet gaan.
0: Nee, precies. We hebben deze discussie ook voorgelegd aan onze Instagram community op dag van vandaag. Op Instagram kun je ons volgen. Met de stelling, moeten we als christenen accepteren dat niet alles in een kerkgebouw bij ons geloof past? Nou, 85% van de mensen is het daar niet mee eens. Die zegt dat we dat niet moeten accepteren. 15% wel. Ja, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, je kunt toch niet verwachten dat in al die kerkgebouwen alleen dingen plaatsvinden waar christenen zich prettig bij voelen. Wat zeg jij dan?
1: Nou, ik vind dat je dat zeker wel kan verwachten. Ik denk dat wat je mag verwachten in de samenleving is wederzijds respect. Hè? Dat je mensen niet te hard op de tenen gaat trappen, dat je daar een beetje rekening houdt met elkaar. Maar als je zo'n feest op zo'n plek organiseert met zo'n betekenis die het voor veel christenen heeft, Halloween, ja, dan gaat er gewoon iets mis. Dus ik vind dat je wederzijds respect mag je zeker verwachten in de samenleving.
0: Ja. Jullie vragen vooral dus om respect en een serieus gesprek. Hè? Tegelijkertijd zijn er zelfs bedreigingen, heb ik begrepen, richting de beheerstichting ook geuit. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, het is natuurlijk gewoon heel treurig. Hè? Dan zie je gewoon mensen die voelen zich gekwetst en die gaan dan om zich heen slaan en die doen gewoon hele domme, onverstandige dingen. Hè? Ik wil daar echt heel ver weg van blijven. Wat we zagen is dat het gewoon heel veel deed met mensen. Daarom hebben we die petitie opgezet. Ook omdat het de mogelijkheid biedt aan mensen om hun stem te laten horen. En om dan ook vervolgens in gesprek te blijven met zo'n beheerstichting. Ja, en het gaat ons, hè, niet alleen de waardigheid van het gebouw, maar ook gewoon de waardigheid van mensen. Mensen laat je heel, je gaat geen bedreiging en dat soort fratsen erbij halen.
0: Nee. Hey, en stel, hè, de beheerstichting die wil het feest toch door laten gaan, maar wel met jullie in gesprek gaan over toekomstige evenementen. Is dat dan ook winst? Of zeg je van nee, we leggen ons echt niet bij neer, we hebben onze uitkomst voor ogen?
1: Het gaat uiteindelijk, is de beheerstichting de baas. Het gaat erom, als zoveel mensen aangeven, dit raakt mij, dan heb je daar denk ik ook toe te verhouden. De predikant van de Lauruskerk, Harold Schorre, die gaf ook aan van, joh, ik verwelkom deze petitie, want dit helpt ons om het gesprek aan te gaan over wat je wel niet met deze kerk doet. Nou, en als die petitie daar aan bijdraagt, dan ben ik al heel tevreden.
0: Nou, tot slot, de petitie die staat nog open, begrijp ik. Hè? Waar kunnen mensen die willen tekenen terecht?
1: Die kunnen ze vinden op petitie.protestantsnederland.nl. Nou, en er werd net al even bedreigingen genoemd. Het is wel natuurlijk wat altijd kan, wat mensen kunnen doen, is zelf even een mailtje sturen aan de Lauruskerk met, joh, dit doet het met mij. Hè? Dit gevoel geeft het bij mij. Ja. Nou, en als je dat in nette bewoordingen doet, kan dat natuurlijk ook gewoon helpen voor een stukje begrip. Dus teken vooral en laat horen wat het met je doet.
0: Ja, Robert-Jan van der Werken van de Protestants Nederland. Dankjewel en een mooie avond.
1: Graag gedaan. Hey, jij ook.
0: Maverick City Music hoor je zo in Promises. En dit is House of Worship in de dag van vandaag met Israel Yutin en Naomi Rain. Jesus at the Center.

0: Maverick City Music over Gods trouw. Je hoorde Promises in de middagshow. Zo direct na vijven, Martin Smith.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible Leak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens het woordvoerster is al €180.000 gestort. Maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Behoorlijk druk op de weg. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en Beest geeft een half uur vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam, 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid, door een ongeluk 20 minuten vertraging en 3 kilometer file.
0: Goedemiddag, goed dat je luistert naar de middagshow op deze grijze regenachtige dinsdagmiddag. En we kunnen denk ik wel wat positiviteit gebruiken, dus gelukkig Martin Smith zo meteen.
18: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels, zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
21: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
25: Hola, ¿dónde está mi casa?
24: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
25: Buenas noches.
24: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
26: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
27: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
28: Shape the future with confidence. EY.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Ah, relaxed?
30: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
33: De dag van vandaag.
34: Met Laurens van der Kraats.
33: Het christelijke radiostation.
35: Rammen door de speakers!
36: En nu wat muziek om energie van te krijgen.

0: Ja, terwijl de vrolijke muziek hier op GrootNieuws Radio te horen is, was het hier bijna helemaal misgegaan in de studio in Veenendaal. Ik heb net een voedselvergiftiging, denk ik, heb voorkomen. Of zou het niet? Ja, weet ik niet of het serieus is. Ik heb zo meteen namelijk direct na de uitzending een ouderavond van onze oudste op school. En ik dacht, weet je, dan eet ik even snel tijdens de uitzending zo'n magnetonmaaltijd. Ja. Maar ik kom er net achter dat er 2 oktober op de voorkant van dat ding staat. Dat ding is gewoon bijna 2 weken over datum. Dus ik net op tijd voordat ik het in mijn mond stopte, zag ik dat. Dus gelukkig Luc weer even heen de weg naar de supermarkt. Zeker. Door weer en wind heen. Dus jij bent van mij echt de held van de dag. Even applaus.
1: Ja.
0: Dat is collegialiteit.
1: Hè? Niet normaal. Dat is
0: helemaal top. En ik ga nu aan de Turkse rijst met kipshawarma.
1: Ja, lekker. Vind je een goede keuze?
0: Ja, ik heb het nog niet geprobeerd, maar dat gaan we zo even testen. En deze datum, 16 oktober. Ja, dat is wel beter.
1: Veilig. Top,
0: ja. Zometeen gaan we bellen met 2 mensen aan de telefoon. Matthijs en Julia. Het heeft alles te maken met een klooster experience. Zo meer erover.

0: Zou jij je telefoon vrijwillig voor 5 dagen willen inleveren? Tientallen protestantse jongeren die gaan precies dat volgende maand doen. Strekken het klooster in op zoek naar rust, stilte en naar God. Het heet Expeditie Klooster. En aan de telefoon heb ik jongerencoach Matthijs Voskuil van de organisatie. En Julia Hazen. Zij deed vorig jaar mee bij de editie. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi. Hey Matthijs, jongeren 5 dagen zonder telefoon een klooster insturen. Hoe kwam je op zo'n idee?
1: Ja, dat is wel een bizar idee, hè, eigenlijk. Maar we werken veel met jongeren. Ik werk voor het jongerenplatform Basic Community. Er zijn veel gesprek met jongeren, zowel online als bij offline evenementen. En we kwamen er eigenlijk steeds meer achter dat die telefoon gewoon enorm veel tijd opslokt. En ook heel veel jongeren gewoon gigantisch in de weg zit. En toen dachten we, wat kunnen we beter doen dan gewoon 5 dagen naar een plek toe gaan met jongeren, waar ze hun telefoon gewoon inleveren. Nou, dat is best een dingetje. Maar waar we gewoon een plek bieden, een plek van verstilling, een plek van aandacht voor zichzelf, voor elkaar en voor God. En waar er ruimte is voor trage vragen. Weet je? En dan moet die telefoon gewoon weg.
0: Wat mooi, je zegt trage vragen. Waar moet je dan denken?
1: Ja, heel veel jongeren, dat is natuurlijk al gewoon bekend uit onderzoeken die er zijn. Veel jongeren hebben gewoon heel veel vragen waar niet altijd pasklare antwoorden op zijn. En waar ChatGPT of waar social media ook niet meteen een antwoord op geven. Weet je, vragen over zingeving, over wie ben ik, over identiteit, over een leven met God, over de bedoeling van God met je leven.
0: Ja.
1: Weet je, vragen waar je soms ook, nou weet je, echt tijd voor moet nemen, rust voor moet nemen, waar je soms op kan kouwen, die je kan reflecteren met elkaar. En waar ook niet altijd makkelijke antwoorden op zijn.
0: Nee, en jullie gaan daarvoor onder andere dus ook het klooster in. Hoe zien die 5 dagen eruit? Wat gaan ze daar eigenlijk doen?
1: Ja, we gaan eigenlijk een beetje in het ritme van het klooster. En klooster kan natuurlijk ook wat oproepen van, het is Rooms-Katholiek. Dat is het niet, maar we weten wel dat een klooster een plek is van verstilling. Waar ritme is, waar rust is, waar regelmatig is, waar stilte is. Bij het klooster waar we heen gaan, Emmaus, klooster Emmaus in Helvoort. Het is een prachtige kapel waar we gebruik van mogen maken. Waar we elke morgen beginnen met stille tijd. Waar we s'avonds een lectio divina hebben door middel van een bijbelstudie. En er zit ook in die 5 dagen zit een heel mooi ritme, wat steeds weer terugkomt. 'S Ochtends beginnen we met bijbelstudie, samen ontbijten. En dat is ook allemaal basis trouwens in een klooster. Het is geen luxe ontbijt of lunch of diner. Maar gewoon basis eten, dat hoort ook een beetje bij het klooster. Elke ochtend persoonlijke ontwikkeling. Ik geef ze elke dag een soort mini-college over een stukje psycho-educatie. Hey, wie ben ik? Hoe ben ik zo geworden? Wat zit me in de weg? Elke middag ook sport. Elke dag 1,5 uur tot 2 uur sport, lekker naar buiten.
0: Ja, dat is een heel gevarieerd programma wel.
1: Ja, het is echt een heel gevarieerd programma dat echt gericht is op persoonlijke ontwikkeling,
0: ja,
1: geloofsontwikkeling en jezelf ook soms wel eens een beetje tegenkomen.
0: Ja, Julia van 19, ook aan de telefoon. Jij weet inmiddels hoe dit is, hè, want jij deed vorig jaar mee. Wat maakte dat jij dacht, dit wil ik wel eens gaan proberen?
2: Nou, ik zag best wel wat filmpjes, wat reclame op Instagram voor dit. En ik dacht, ja, dit is zoiets voor mij. Die stille vragen, die trage vragen, die ontwijk ik graag. En dit is gewoon een moment dat ik alles stilzet en dat ik daar even gewoon 5 dagen over na ga denken.
0: Ja. Kun je ons even meenemen naar dat eerste moment? Je levert dan je telefoon in, de stilte begint. Wat gebeurt er dan met je?
2: Nou, ik dacht eerst gelijk, oh, mijn telefoon. Ik moet ook dingen na gaan denken waar ik eigenlijk het liefst even niet over na wil denken.
0: Ja, dat merkte je echt, dat het zo praktisch inderdaad voor jou werkte?
2: Ja, nou, we begonnen gelijk met 40 minuten wandelen in stilte naast iemand door het bos. En je kreeg vragen mee waar je over na moest denken. En op dat moment dacht ik, ja, ik wou weer helemaal niet over nadenken. Waarom heb ik me ook weer aangemeld? Maar toen, later, na 5 dagen, was ik zo blij dat ik heb meegedaan. Ik heb weer veel geleerd over mezelf.
0: Ja, heb je daar iets ontdekt inderdaad over jezelf of misschien over God waarvan je dacht, nou, dat had ik niet verwacht?
2: Nou, wat ik al zei, ik dacht er niet zo graag over na, over moeilijke vragen, over wie ben ik, wat heeft mij gevormd, of wat draag ik bij me in mijn rugzak. Maar op dat heb ik wel geleerd van wat ik met me meedraag, wat me belemmert, wat ik als coping gebruik om over moeilijke dingen na te denken.
0: Ja, en wat is dat voor jou? Wat is jouw coping?
2: Ja, toch wel achter mijn telefoon zitten.
0: Ja.
2: Gewoon dus op Instagram scrollen.
0: Dus je voelde dat wel goed aan? Want dit was wel de vinger op de gevoelige plek voor jou, deze 5-daagse.
2: Ja, precies, inderdaad.
0: Ja. En wat deed het dan met jou? Want kwam er dan iets los qua gedachten of een bepaald gevoel op het moment dat je dan ineens met de stilte geconfronteerd wordt?
2: Je gaat ineens helemaal nadenken. Er is gewoon alleen maar plek in je hoofd om na te denken over die dingen. En op dag 3 moesten wij een brief schrijven aan jezelf en aan de vroegere jij of aan je ouders. En toen kwam er toch wel veel emotie los. Toen dacht ik, wauw, zo dat in mij zat.
0: Ja. Maar uiteindelijk zijn die 5 dagen ook afgelopen. Ga je weer naar huis met je telefoon, denk ik? Of heb je de telefoon daar gelaten?
2: Ik heb hem zeker meegenomen.
0: Ja, precies. Nou, dan ga ik weer naar je vrienden, de drukte van de alle dag. Is er dan iets wat je sinds die dagen in het klooster ook anders bent gaan doen dan daarvoor?
2: Ja, we hadden er, wat Matthijs ook zei, 's ochtends begonnen in het kapel met stilte, met Bijbelstudie. En 's avonds eindigden met een Lectio Divina, een soort ademgebed. En dat is toch wel iets wat ik heb meegenomen uit het klooster. Dat je echt tijd neemt voor het Bijbellezen en voor het bidden en tijd voor God. En wat ik daar ook wel echt voelde in het klooster, dat daar eigenlijk de Heilige Geest rondliep. Het was echt een plek waar je voelde dat er veel werd gebeden en dat God luisterde.
0: Wauw, dat de Heilige Geest daar rondliep. Zo ervoer jij dat?
2: Ja, zo heb ik dat wel ervaren. En dan soms denk ik, oh, daar wil ik echt weer naar terug. Hoe het toen echt zo duidelijk voelde.
0: Ja, gaaf. Matthijs, stel dat iemand nu luistert en denkt, nou, ik kan ook wel wat meer stilte gebruiken. Wat kunnen we vanuit jullie kloosterervaring dan meenemen in ons dagelijks leven?
1: Oké, meenemen in dagelijks. Dat op het moment dat je stil wordt, je ook gaat nadenken over dingen die van betekenis zijn voor je leven. Weet je, wij laten ons gewoon heel erg leven. Als volwassenen, maar zeker jongeren waar de lat giga hoog ligt, waar veel van ze verwacht wordt. En ik denk dat alle jongeren, die 40 jongeren die vorig jaar mee waren, en ik sprak er, pas stuurde nog eentje mij een berichtje en zegt, ik heb echt een radicale verandering in mijn leven meegemaakt. Ik heb God leren kennen. Hmm. Weet je, wat Julia net zegt, het was ook heel bijzonder wat er allemaal gebeurde. Weet je, dingen die we lazen, dingen die er voorbij kwamen. Soms zijn we naar de kerk gegaan. Er waren evangelische jongeren, maar ook reformatorische jongen. Weet je, alles viel weg en je kwam met elkaar naar de basis van waar het leven om draait. Om geloof, persoonlijke ontwikkeling. Weet je, dat heeft zo enorm veel bijgedragen bij jongeren. Waar ik nog steeds van de jongeren van vorig jaar heel veel van terug hoor.
0: Ja, mooi pleidooi voor het zoeken van de stilte ook in het dagelijks leven. Volgende maand is er dus weer een nieuwe Expeditie Klooster. En meer informatie vind je op expeditieklooster.nl. Matthijs Voskuil en Julia Hazen, dank jullie wel.
1: Graag gedaan, dank je wel.

0: Leland en Carrie Job. You're not done. En daarmee is het alweer 5:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Premier Jette heeft gereageerd op de aanval op het computersysteem van Albert Heijn. Het laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben, zegt hij. Honderden omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief, meldt het AD. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant ontvangt hij sinds het WK via een andere organisatie een tweede salaris, maar het is volgens de FIFA helemaal niet waar.
0: Dat het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het in het grootste gedeelte van het land droog. Het koelt af tot zo'n 9 graden. Morgen een prachtige najaarsdag met zon, stapelwolken en een graad of 18 op de thermometer. Wat een beetje doorrijdt op het Nederlands asfalt hoor je van de ANWB.
2: Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn 2 rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoopend Ewijk 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Elden, 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: In de wereld waar het nieuws uit het Midden-Oosten ons dagelijks kan bezighouden, grijpt dit nummer terug op een eeuwenoude opdracht uit Psalm 122. Bid om de vrede van Jeruzalem.
4: De dag van vandaag.
0: De ontdekking bent.
3: Het christelijke radiostation.

0: dinsdagavond met de opwekking met Rebecca Sertian. Vrede voor Jeruzalem.
1: De muzikale Rabbelton.
0: Dit is het moment in het radioprogramma dat jij elke dag de playlist mag gaan bepalen. Want je mag een lied aanvragen die voldoet aan de categorie van vandaag. En daarvoor gaan we grabbelen. Zo. Vandaag mag je een lied aanvragen. En die mag voldoen aan... Ah, dit is leuk. Vandaag een track die je recent hebt ontdekt. Een lied dat je pas onlangs hebt ontdekt. En dan hoeft hij niet meteen fonkelnieuw te zijn. Het mag ook zijn dat jij hem gewoon recent voor het eerst hebt gehoord... en dat hij indruk op je maakte. Maar misschien wel. Misschien heb je op YouTube of op Spotify ergens een lied gehoord... of misschien in Voorstel Vrijdag bij Hans. Dat je dacht, ja, maar dit is wel heel erg tof... en die moeten we vaker op de radio draaien. Heel benieuwd. Het mag een artiest zijn die je hier vaak hoort. Hoeft helemaal niet. Kom maar door. Titel en artiest van een lied dat jij pas ontdekt hebt... mag je nu appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Zo direct juist terug in de tijd met Don Francisco. Naar Chris Dunlin. There's a

0: En van een gouden oude klassieker gaan we nu juist naar iets toe wat jij recent hebt ontdekt. Dat was vandaag de opdracht in de muzikale Grabbelton. En er komt heel veel binnen. Superleuk ook, alleen al om dat hier allemaal binnen te zien komen. En ook veel lieden die ik zelf nog niet kende. Dus dat is superleuk. We gaan eventjes er langs lopen. We hebben er 3 geselecteerd. En dan mag jij gaan stemmen op degene die jij dan het allerliefste wil horen. Even kijken. De eerste optie, daar komt even zien Evelien mee. We gaan eens even luisteren wat zij voorstelt.
1: Kort geleden heb ik het nummer Goodbye Yesterday van Elevation Worship gehoord. Ik was eigenlijk direct fan. Ik werd er vrolijk van, ik werd er blij van. De tekst gaat ook over de wereld achter me en het kruis voor me. En dat God eigenlijk de bende opruimt die wij er soms van gemaakt hebben. Dus ik word hier heel blij van.
0: De eerste optie van vandaag, Goodbye Yesterday van Elevation Rhythm. En die klinkt zo, ja. Om je even een klein idee te geven van dit lied. Dan naar optie 2, daar komt Elsa mee. En dat is weer een heel ander soort lied.
2: Ik zou graag het nummer Unfold Me van Anne Don willen aanvragen. Gewoon omdat het een heel mooi nummer is. En omdat ik Anne Don een geweldig persoon vind.
0: Nou, soms heb je ook niet heel veel meer reden nodig. Vandaag optie 2. En dan de laatste optie, daar komt Jesse mee. Die wil iets horen van Sefa, de hardstyle-dj die tot geloof is gekomen en nu ook bijzondere, grootse, nieuwe composities maakt van kerkliederen. En hij wil een uitvoering horen van Psalm 108. Dat is opgenomen tijdens een concert in de Jaarbeurs met groot koor en orkest. En die klinkt als volgt.

dit zijn weer hele verschillende opties vandaag, hè? Wat mag het zijn voor jou? Laat maar van je horen. Je mag nu 1, 2 of 3 gaan appen. 1 voor Elevation Rhythm, Goodbye Yesterday. 2 voor Anadon, Unfold Me. En 3 voor Sefa met zijn uitvoering van Psalm 108. Ben benieuwd. App hem maar.

Laudate met Arjen Vink. Je hoorde Ik geef mijzelf aan u volkomen. Dit is even andere kost dan wat we normaal gesproken in de dag van vandaag draaien. Maar Marjolein zegt erover, ik vind dit zo ontzettend mooi. Elke keer tranen in mijn ogen als ik dit hoor. En Jorianne die zegt, ja, al was het live nog mooier, maar ik stem voor 3. Vandaag in de muzikale grabbelton Seffa en Psalm 108.

0: Wens, ben je niet een uurtje te vroeg? Wens begint pas om 7 uur, zegt Jane.
1: Ja, goed punt.
0: Het is Sefa met Psalm 108 en het kreeg de meeste stemmen vandaag in de muzikale grabbelton. Ja, dat is gaaf. Wat een mooie reacties waren dat. Ja, en ik zit te kijken naar de klok. Ik heb helemaal geen tijd meer om muziek nog te draaien, want we gaan naar het nieuws toe. En eerst reclame. En zometeen natuurlijk nog veel meer fijne muziek. Wat dacht je onder andere van Jesus Culture en Christian Verwoerd?
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens de woordvoerster is al 180.000 euro gestort. Maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Het is ook steeds druk op de weg. Vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad. En bij Arnhem en Nijmegen vanavond op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 13 kilometer. Dan is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En 325 Velperbroek-Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer.
8: Ja, gezellig, we gaan samen de dinsdagavond in. En dat doe ik niet zonder fijne muziek natuurlijk. Bijvoorbeeld Christian Verwoerd zometeen, Graham Kendrick en zo eerst Jesus Culture.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
20: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
22: De dag van vandaag.
23: Met Laurens van der Kraats.
22: Het christelijke radiostation.

Ze is vanavond in met Jesus Culture en Rooftops. Ja, bijzonder wat een openheid in de vragen die gesteld worden in Pastor Radio. Elke dinsdagavond pakken we er één vraag uit. En die wordt beantwoord door CGK-predikant Bram Hofland. Want wat als je heel graag een relatie zou willen, maar het lukt niet? Je mist dan iemand, misschien wel heel lang in je leven, om ja, dingen mee te delen. Een arm om je heen, een stukje intimiteit. Hoe ga je dan om met dat verlangen? En waar vind je dan God in dat gemis? Nou, de vraag van vandaag gaat daarover. En zo meteen krijg je dus daar een antwoord op. Maar eerst een lied dat Christian Verwoerd opnieuw heeft opgenomen. Het is Dit is niet ons thuis.

0: luistert Be Your Name op Groot Nieuws Radio. We gaan luisteren naar Bram Hofland.
1: Pastor Radio.
0: Ik ben 61 jaar en ga al jaren alleen door het leven. Het missen van een mannelijk maatje valt me soms heel zwaar. Ik ben op en top vrouw, maar kan mijn verlangen naar geborgenheid en seksualiteit niet kwijt. Hoe houd je het geloof vast en hoe geef je je leven betekenis als het verlangen naar een partner onvervuld blijft?
2: Ik ben predikant in de Christgeefmeerde Kerk en ik hoorde iemand dat eens zo noemen de christelijke gezinskerk. Alsof je pas meedoet als je getrouwd bent en iemand hebt en helemaal op en top gezin hebt, hebben we nog wel aandacht voor als je alleen blijft. En er ligt een druk op je, hè? Want ben je alleen, ja, schrijf je dan in voor een datingsapp en zelfs boeren helpen we nog aan een vrouw, want niemand wil toch alleen zijn en dat wringt, vind ik. Want hebben we nog wat te zeggen als je geen partner vindt? En begint het leven pas als je een partner vindt? Nou, nee. Ik ben 31 oktober, straks 12 jaar, gelukkig getrouwd. Maar is dat nou de norm? Jezus was niet getrouwd. Paulus was niet getrouwd. Onze grote voormannen waren mensen die alleen waren. En wie wel getrouwd waren, die hadden allerlei problemen. Abraham, Isaac, Jacob, allemaal hun eigen verdriet. Dus, als alleenstaande, je bent niet gek. En je bent ook niet alleen. Het is een prachtig boekje, Single in de Kerk, van Aukelien Abbema. En dat kan ik je van harte aanraden. En ze zegt, je leven heeft niet pas betekenis als je een relatie hebt. Maar je leven heeft betekenis door met wie je in verbinding staat. En door wie je bent voor de mensen om je heen. Dat is wat ik jou ook als eerste wil meegeven. En je, ik heb een partner nodig, want die corrigeert me. Maar de betekenis van mijn leven is niet dat ik een man of vader ben. Maar dat ik er vanuit mijn gezin mag zijn, dienend voor de mensen om me heen. En dat mag jij ook. Jij mag dienen. Je collega's, je vrienden, je buurtgenoten. Daarin ligt jouw eerste roeping. In 1 Petrus 2, daar spreekt Petrus ook over onze roeping. En dan zegt hij dat we geroepen zijn tot een geestelijke tempel, een priesterschap. Dus om iemand te zijn die God brengt in deze wereld bij mensen. En vice versa, mensen nou juist bij God. En dat is ook jouw roeping. Jouw roeping is niet om getrouwd te zijn en 2,5 kind te hebben. Jouw roeping is om God te volgen op jouw levensweg. Voor God ben jij geschikt. Ook zonder partner, op je eigen wijze. Het valt me op dat veel christelijke boeken over huwelijk en single zijn, dating, vooral benadrukken, God heeft iemand voor je op het oog. En wacht maar, en alles komt goed. En we houden hoop op dat huwelijk en hoop op die relatie. Maar daardoor voeden we het gevoel, jij bent niet compleet. Kijk, het christendom is natuurlijk de eerste religie die het leven van een alleenstaande volwassene als een begaanbare weg ziet. In alle andere religies en culturen is dat gek, maar hier niet. Om compleet mens te zijn, ja, hoef je dus niet een liefdesrelatie te hebben, maar jezelf. En natuurlijk, we willen graag mensen om ons heen. In Genesis 2 vers 18 staat, het is niet goed dat de mens alleen is. En ik zie je misschien zuchten dan als single en daar heb je hem weer. Maar als jij zoekt en als jij een ander mist, dan is dat gevoel dus terecht. Genesis laat zien dat we gemaakt zijn voor een intieme relatie tussen twee mensen, lichamelijk en geestelijk, en daar mag je naar verlangen. En tegelijk, ook als je dat niet zoekt en als je het prima vindt alleen, is dat gevoel ook terecht. Ja, want er staat niet, het is niet goed dat de mens ongetrouwd is. Nee, er staat, het is niet goed dat de mens alleen is. Dus voor elk mens is het belangrijk om vriendschap te zoeken. Dat is trouwens niet alleen voor singles zo, maar ook voor getrouwden en voor jonge en voor oude mensen. Je hebt iemand nodig. God gunt ons vrienden. Weet je, de gedachte dat er een ware is voor jou en dat je die maar moet vinden, dat is een gedachte die wegkomt bij de filosoof Plato van heel lang geleden. En hij zei dat mannen en vrouwen eigenlijk aan elkaar vastzaten en door de goden doormidden zijn gehakt. En dat er dus een andere helft, een wederhelft van jou rondloopt op deze aarde, jouw ware. Nou, inderdaad, je bent niet compleet als mens, want jij mist de helft. Maar dat is niet een man en dat is niet een vrouw, maar dat is je schepper, dat is je vader, dat is je broer, dat is Jezus. Om je compleet te voelen heb je hem nodig in je leven. En heb je al een date met hem gehad, want hij wil met je zitten en bij je zijn? Nog zoveel intiemer dan welk mens dat ook maar kan. Het is de date van je leven. Voor getrouwden en voor singles. We zijn gemaakt niet om alleen te zijn. En daarom wil hij nou onze diepste vriend zijn. Hij is de liefde die nooit faalt. De vrede die compleet vervult. De aanwezigheid die je eenzaamheid uitdrijft. Het is een gekend zijn zoals niemand anders dat kan. Hij is een minnaar die je nooit laat vallen. En hij heeft altijd tijd voor je, begrijpt je en zorgt je. Hij kent je pijn en je verdriet. Veroordeelt je niet, maar pakt je op als je valt. En hij geeft en hij geeft en omhelst je. Zijn aanwezigheid is bij je. Hij is trouw. Het is een liefde. Ja, een geweldige liefde. En ik hoop dat je in een gemeente zit waarin je open kunt zijn over je singles zijn. En mag zoeken. En er ruimte is om na te denken over daten of alleen te zijn. En je struggle met seks en huwelijk en intimiteit. Maar het belangrijkste is dit. Dat je weet dat waar je ook bent en dat wie je ook bent. Dat je door hem geliefd bent. En hij is jouw ware. Weet je, er zijn vele vissen in de zee. Maar er is één vis, die moet je aan de haak slaan. Dat is de ichtersvis. Bedankt voor je mooie vraag.
0: Nou, inderdaad, mooi dat Bram dat inderdaad regelmatig aan het einde ook even noemt. Want daar ben ik het helemaal mee eens. Het vraagt toch iets van je, iets kwetsbaars, openheid om zoiets te delen. Ook al is het anoniem, je moet het toch maar doen. Maar ja, je ziet het. Hoeveel meer mensen die vraag dan herkennen en er ook weer iets aan hebben als het zo op de radio besproken wordt. Jouw vraag is ook van harte welkom, hè. Grootnieuwsradio.nl/anoniem.

Vragen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

0: Marcel en Lydia Zimmer, mijn hulp is van nu weer.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn waarschuwt klanten om extra goed op te letten op phishing na de aanval op hun computersysteem. Ze zeiden eerder al dat er geen gegevens zijn gelekt, maar criminelen kunnen wel proberen misbruik te maken van de situatie. In geval van oorlog in Europa is Nederland nog lang niet klaar voor militaire transporten. Om bruggen steviger te maken en viaducten te verhogen is bijna 10 miljard nodig, zegt de Algemene Rekenkamer. In Parijs is het weer tot rellen gekomen bij scholierenprotesten. De politie voerde charges uit en dreef demonstranten met waterkanonnen uit elkaar. In heel Frankrijk wordt al weken gedemonstreerd tegen de problemen in het onderwijs.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond blijft het in het grootste gedeelte van het land droog. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen een prachtige najaarsdag met zon, stapelwolken en 18 graden op de thermometer.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoop het Baterdorp. De vertraging is 20 minuten. En 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Knoop het Ressen. 2 kilometer file.
4: Laurens van der Kraat.
0: Zo direct een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Maar eerst een bijzonder lied van Brian Dirksen dat hij schreef iets voordat hij overleed. Dit is Whisper.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Doorgeefbijbel.
1: Zwolle, dat was de plek waar de Doorgeefbijbel de afgelopen dagen was. Maar we zijn weer verder opgeschoven richting het noorden volgens mij. Want we zijn weer wat verder richting Groningen. Ja, niet helemaal. Even kijken waar. Steenwijk misschien.
2: Met Jan.
1: Jan, goedenavond met Laurens van de Groot Nieuws Radio.
2: Dag Laurens, ook goedenavond.
1: Ook goedenavond. Waar bel jij vandaan, Jan?
2: Ik bel waar ik vandaan bel.
1: Ja, welke plaats? Want gisteren waren we nog in Zwolle, begreep ik.
2: Oh ja, nee, je belt nu naar Vledder.
1: Vledder, heb ik nog nooit van gehoord.
2: Kan ik me voorstellen.
1: En dat ligt?
2: Het ligt in de provincie Drenthe, niet zo ver van Steenwijk af.
1: Ah, precies. Ja, en dat kennen we denk ik wel. Jan, hoe was je dag vandaag?
2: Oh, prima. Beetje voorbereiden op wat nu zou komen.
1: Ja.
2: En intussen heb ik me omgekleed, omdat ik straks mijn joggingparcours weer ga lopen.
1: Doe maar, kijk eens. En wat doe je in het dagelijks leven, Jan?
2: Nou, ik ben gepensioneerd al vele jaren.
1: Ja. Hoe oud ben je, als ik vragen mag?
2: 83.
1: Kijk, dan ga ik vanaf nu u zeggen. Hey, en nou, dan nog lekker actief dus in de 80 en nog lekker joggen. Dat is een bewuste keuze om nog lekker te blijven bewegen?
2: Oh, zeker. Maar dat heb ik eigenlijk mijn leven lang gedaan. En ik kreeg nu 8 jaar geleden even een inzinking. Want toen heb ik een hartoperatie gehad. Maar godzijdank, de pompfunctie van mijn hart was niet aangetast. En dat betekende dat ik langzaam maar zeker weer mijn krachten terugkreeg en ook weer kon joggen.
1: Nou, wat fijn. Hey, we hadden gisteren Marleen uit Zwolle aan de telefoon. Wat is jullie connectie?
2: Nou, dat we samen naar dezelfde kerk gaan.
1: Ah, vandaar. En die zit dan een beetje centraal of komt u steeds naar Zwolle toe?
2: Nou, we reizen beide naar Steenwijk. De gemeente is in Steenwijk.
1: Ah, zo. Ja, mooi. We gaan wat mij betreft de Bijbel openslaan. En dan mag u de tekst met ons delen die u heeft uitgekozen.
2: Nou, dat vind ik heel fijn. Dat is in Genesis hoofdstuk 3. Waar de Heere God de mens tot zich riep. Nadat ze dus geleid waren door de slang. En dan vraagt God aan ze, waar zijt gij? En die drie woorden is voor mij ja een tekst die me heel veel doet.
1: Hoe komt dat?
2: Omdat ik denk dat dat niet alleen voor toen geldt, maar ook voor vandaag, voor alle mensen wereldwijd. Omdat God onze hemelse Vader is en daarna verlangt om de relatie te herstellen met zijn kinderen, zoals toen in het paradijs gebeurde. Ik proef dus in die woorden zijn verlangen naar herstel met de relatie. Want ja, zoals de meesten die luisterden denk ik wel weten, Adam en Eva hadden zich verstopt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, nou, en dat doen wij ook vaak. En daarom horen wij de stem van onze hemelse Vader niet. Maar hij blijft ons roepen. En ik zie dat als zijn liefde en niet dat hij Adam en Eva een straf wilde geven. Ook al hadden ze misschien wel de allergrootste fout gemaakt die ooit een mens in het leven heeft gedaan.
1: Ja. En waarom raakt deze tekst u zo?
2: Nou, wat ik net zeg, het hart van de Vader, van God de Vader, spreekt hierin naar mij dat hij barmhartig is, liefdevol en altijd de relatie wil herstellen, hoe wij als mens ook de plank hebben misgeslagen.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk die tekst die aan het begin van de Bijbel staat, die gaat eigenlijk, zet dat al de toon voor het hele vervolg van de Bijbel. Want het is eigenlijk het begin van hoe Gods liefde die richting ons komt, ook later via Jezus aan ons kenbaar werd gemaakt.
2: Ja, precies. God heeft het initiatief genomen. En dat is het grote verschil met alle andere religies, voor zover ik weet, wereldwijd. Moet je van alles doen om de gunst van je God of je goede te proberen te krijgen, te winnen, te verdienen. En bij onze relatie met onze hemelse Vader is het net andersom. Hij is begonnen, hij heeft het initiatief genomen om ons te roepen. En wij hebben dan natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om daar antwoord op te geven.
1: Ja. Genesis 3, vers 9. Vandaag gearseerd door Jan uit Vledder. Die ga ik niet meer vergeten. Bedankt voor het meedoen. Morgen een nieuw gesprek. Gaan we in Vledder blijven of gaan we verderop? Vledder op.
2: Nou, gaan we naar Steenwijk.
1: Steenwijk, leuk. Nou, mooi. Bedankt voor het meedoen en een mooie avond, hè? Joksen.
2: Heel graag, dank u wel.
1: Hoi, hoi.

0: Your Love Never Fails.
1: De Luisterwijzer.
0: Ik zou je graag vertellen wat er zometeen op onze andere stations en hier te horen is. Te beginnen bij Stefan FM. Daar zit zometeen Sayel voor je klaar. Met For King and Country. Je kunt ook naar Grootnieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo Lauren Daigle met Oh Lord. You'll take all that is wrong and make it right. En hier... En op Grootnieuws Radio, Blijde Klanken, begint zo Tim Hendricks met het programma Wens en het koor Vox Jubilans. En mocht je al wat inspiratie kunnen gebruiken en nog geen genoeg hebben van de Doorgeefbijbel, op onze website en in onze app zie je een artikel staan over het gesprek van gisteren. Toen sprak ik Marleen uit Zwolle en zij vertelde heel interessant over hoe zingeving en leefstijlgeneeskunde voor haar samenkomen als huisarts. Nou, en ook wat interessante inzichten deelden ze daarin met ons. Dus als je daar benieuwd naar bent, je kunt het vinden op onze website en in de Grootnieuws Radio app. Dit was de middagshow. Ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 4 uur. En dit is Seth's Leader en Counting My Blessings. It's like

0: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Hi mam!
7: Hey, dag lieverd.
6: Wat ruikt het hier lekker?
7: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
6: Van de molen?
7: Mm-hmm. Uit Oud-Dorp.
6: Gaan we ook weer een cake bakken?
7: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdsmeelhandel.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Grootnieuwsradio.
13: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna €10 miljard, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
15: ANWB.
16: De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
15: Zometeen
0: wens.
17: Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Helpt u de allerarmste aan een voedselpakket? Zending over grenzen. Giro 6004.
9: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Wie de

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Elke avond vanaf 7 uur.
8: De mooiste kerk- en koormuziek.
7: Het christelijke radiostation.
8: Geloof.

Zo, die staat. De opening van Wens met Volksjubilans. Loof de Heer gestadig. Psalm 101, het openingslied voor Wens op deze dinsdagavond, 13 oktober 2026. Fijn dat je er bent. Goedenavond, kom verder. En geniet van de mooie muziek die we hier voor je gaan draaien. Geniet van het samen onderweg zijn. Voor dit uur gaat de schatkamer van Grootnieuws Radio open. De muzikale schatkamer voor ons land vol koren. En een toekomst vol van hoop. Het lied, een toekomst vol van hoop. Natuurlijk, we gaan ermee beginnen. Het groot projectkoor Halleluja zingt het lied vandaag speciaal voor Ronald Bot uit Den Haag. Daar bezorgen we dit uur de eerste wens. Ronald, hier zijn Rob en Annemarie de Groot. En ze hebben een boodschap voor je. Zeggen, lieve Ronald, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een gezegend nieuw levensjaar wensen we je toe. En hopelijk sterk je nog wat aan. Want wat heb je een moeilijke periode achter de rug. We zijn dankbaar dat God je gespaard heeft. Heel veel sterkte met alles. En ontvang een lieve groet van Rob en Annemarie. Met het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Gezongen door Groot Projectkoor Halleluja onder leiding van Martin Zonneberg.

Een lied kan toch anders binnenkomen als het jouw persoonlijke situatie raakt. Als je voelt, merkt, het gaat over mij. Ook als ik je naam niet noem, je mag het persoonlijk opvatten. De liederen die we vanavond draaien. En Ronald Bot uit Den Haag, het lied speciaal voor je uitgezocht. Door Annemarie en door Rob. En Marie Schelhaas, hier is je dochter. Tjerkje, met een verzoek. Ze stuurt je een lied en zegt: mam, wat ben ik dankbaar dat je zo weer bent opgeknapt van je ziekte. En dat je met jouw doorzettingsvermogen weer bent gaan wandelen achter de rollator. En je durft ook weer op de e-bike te stappen en wat fietstochtjes te maken. Het was best een klap om te horen dat je non-Hodgkin hebt. Maar je vertrouwde dat het goed kwam. De ziekte is niet weg, maar jij bent sterk en geeft niet gauw de moed op. Ik ben ontzettend trots op jou. Zegt Tjerkje en ze stuurt het volgende lied. Dit is Christian Verwoerd met Elke Dag.

0: Lieve mam, deze is voor jou, zegt Tjerkje elke dag van Christian Verwoerd.
1: De dagtekst.
0: Klaar om weer een nieuwe tekst in ontvangst te nemen? Inspiratie voor vandaag? We lezen 1 Petrus, hoofdstuk 1 en de verzen 15 en 16 lichten we uit. Daar staat: leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig.

Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig, zongen we met Deo Contemus uit Rotterdam vanavond. En heb je zelf een lied, heb je zelf een verzoek, ga dan even naar grootnieuwsradio.nl/wens om ons dat te laten weten en dat lied dus aan te vragen. grootnieuwsradio.nl/wens, stuur een lied en eventueel een persoonlijke boodschap, een wens die we namens jou mogen uitspreken. Zo komen we vandaag ook in Krimpen aan de Lek. Mooi om in Krimpen aan de Lek te zijn voor Arien en Henri Rijngoud. Jullie kinderen en kleinkinderen sturen jullie deze wensen. Zeggen lieve pap en mam. Vandaag op deze 13 oktober zijn jullie 38 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. In die 38 jaar die achter jullie ligt was er vreugde en was er ook verdriet. Maar God was er altijd. We wensen jullie samen voor de toekomst de zegen van God voor elke nieuwe dag. En bedankt dat jullie altijd voor ons klaarstaan. Heel veel liefs van ons, de kinderen en kleinkinderen. En speciaal voor jullie 38-jarig huwelijksjubileum, het lied Groot is uw trouw, o Heer, hier vanavond gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Wat een mooi en indrukwekkend lied. De titel Achter de Wolken. En je hoort het Young Ladies Choir Rejoicing onder leiding van Wilbert Magree. En vanavond gaat het echt gebeuren. Wim van Buren uit Nieuwveen. Er klinkt vanavond een lied voor u. Het had eigenlijk 22 september zullen klinken. Maar er is toen iets misgegaan. Nou, vanavond gaat het goed. En dit is dus het lied door uw kinderen en kleinkinderen aangevraagd. We gaan samen genieten van het lied Daar ruist langs de wolken. In een hele mooie uitvoering van het koor Jichtal Jahu. Zij staan klaar, maar eerst dit. Want de kinderen en kleinkinderen zeggen lieve pa, lieve opa. 22 september is het misgegaan. Daarom nu, 3 weken later, alsnog een lied voor uw verjaardag. Voor u maakt het niet uit welke avond het is. Want wens staat elke avond aan. Van harte gefeliciteerd nog met uw verjaardag. En wij wensen u God zegen in uw nieuwe levensjaar. Samen met mama en iedereen die u lief is. Lieve pap, we houden van u. En geniet nu van dit mooie nummer speciaal voor u aangevraagd. Met liefs van ons allemaal.

Cela heeft natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. En niet alle nummers hoor je zoveel op de radio. Dit lied heb je misschien ook nog niet eerder gehoord. Maar dit was Cela met Naar het licht toe. Prachtig lied over het mysterie van een God met ons. Ook in onze duisternis. Wij lopen naar het licht toe. Mooi beeld. Dat is wat we doen. Richting de lichtstad, de stad met paarlenpoorten. Solideo Gloria Urk zingt dit lied en zing het gerust mee. En wij mogen dit lied ook speciaal draaien voor Johan Kruiger uit Bedum. Op verzoek van, nou laat ik beginnen met je vrouw Betty. Maar ook namens de kinderen Riette, Ton, Jantine en Anneke. En langs deze weg zeggen ze van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. God zegen toegewenst voor de toekomst. En heel veel liefs. Van ons.

0: We danken Laudate Deum Apeldoorn voor het zingen van Psalm 136. En ik dank jou voor het luisteren vanavond en misschien ook wel meezingen met de liederen. Bedankt ook voor de verzoeken. En ik hoop natuurlijk dat je ontzettend genoten hebt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, oeh, als ik nu een lied mocht kiezen, dan wist ik het wel. Nou, als dat zo is, laat het dan even weten, want dan kan ik het voor je draaien. Dan kunnen we het meenemen. Dan kleuren we daarmee de uitzendingen van Wens. Jouw verzoekplaat van harte welkom via grootnieuwsradio.nl/wens. En stuur dan met het lied ook een mooie boodschap mee. Een wens voor een ander. Laat maar weten en dan zeg ik tot morgen. Morgenavond, 7 uur, zelfde tijd, zelfde zender. Mooie avond.
1: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
10: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
1: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keoli. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP Nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
23: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
24: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
26: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
29: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
30: Verras je relaties of personeel met een geschenk dat bruist van aandacht. Verfijnde bubbels, eerlijke Fairtrade chocolade en impact. Met elk pakket steun je Stichting Frontlinie. Kijk op bubbleschocolate.nl.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation. Groot.

Fundament is rotsvast. Maakt ons ten diepste zeker in zijn opdracht. We gaan in Gods kracht tot de tocht straks in zijn nieuwe wereld eindigt. Wij juichend ons thuis zullen bereiken als pel.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van Voordeel. Aldi.
3: Maak van Advent een tijd vol inspiratie en verwachting. Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Met een adventsbundel voor 25 dagen inspiratie, mooie kerstkaarten en een poster. Zo leef je toe naar een kerst vol hoop. Ontvang het pakket bij een donatie vanaf €27,50. Vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuwsradio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
5: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden, donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
15: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bijbeleak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
29: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
30: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
31: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
32: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
33: Het christelijke radiostation.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
6: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
13: Zometeen
14: levenswoorden.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Hi mam,
11: Dag lieverd.
13: Wat ruikt het hier lekker?
11: Ja, vers brood van Voogd Meelhandel.
13: Van de molen?
11: Uit Oud-Dorp.
13: Gaan we ook weer een cake bakken?
11: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit op voogdmeelhandel.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
21: Met Daan Olthoff.
22: Een hele goede avond. Heb jij ooit wel eens een beeld van iemand gehad wat uiteindelijk helemaal niet bleek te kloppen? Zo kan het zomaar zijn dat een beeld dat jij zelf vormt voor de waarheid komt te staan. Daar gaan we zo meteen verder over nadenken met Annemarie Roding van de PKN. Eerst lezen we uit 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Christus.

0: Hij is ons fundament, op hem mogen wij ons huis bouwen. Cody Carnes, you're the firm foundation. Al een aantal weken mogen we luisteren in Levenswoorden naar de verhalen van Annemarie Roding. Zij was een tijd geestelijk verzorger in een verpleeghuis en maakte daar met de bewoners heel veel bijzondere dingen mee. Zo horen we vandaag een verhaal dat gaat over beelden.
1: In het grote verpleeghuis waar ik werkte als geestelijk verzorger was het eerlijk gezegd best moeilijk om alle bewoners te kennen. Soms wisten we iemands naam niet en zeiden we: ja, je weet wel, die mevrouw die altijd een hoedje op heeft. Mensen aan hun uiterlijk of gedrag herkennen vond ik niet zo erg. Maar als ze er ook op beoordeeld werden, dat was ingewikkelder. Een bewoner die ooit gefrustreerd zijn rollator door de woonkamer slingerde, werd bestempeld als agressief en gevaarlijk. Terwijl dat helemaal niet waar was. Hij had gewoon één moeilijk moment gehad. Iedereen heeft beelden van anderen, al na één ontmoeting. Wat een stugge, denken we dan. Of, wat is die verwaand, zeg? En andersom vraag je je ook wel eens af: hoe kijken anderen naar mij? Wat zeggen anderen van mij? Ook Jezus was benieuwd naar het antwoord op die vraag. Dat lezen we in Marcus 8. Ik lees jullie de verzen 27 tot en met 30 voor. Jezus vertrok met zijn leerlingen. Onderweg vroeg hij: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg Jezus: en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Jezus verbood hen uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Het blijkt inderdaad dat de mensen over Jezus praten. Er zijn zelfs allerlei beelden van hem in omloop. Eervolle beelden, maar toch kloppen ze niet. Alleen de discipelen zien het echte beeld, dat van de Messias. Maar ook zij kunnen niet vatten wat dat betekent. Wat iemand echt is, is immers ten diepste een geheim, een mysterie. Zou Jezus hen daarom verbieden om er met iemand over te praten? Of zou dat verbod ergens anders mee te maken hebben, bijvoorbeeld met het gevaar van het hebben van beelden? Omdat je een beeld dat jij hebt en bedenkt voor de waarheid kunt houden, terwijl het helemaal niet zo is. Eigenlijk zijn het leugens, om het maar even met een zwaar woord te zeggen.

0: Afgelopen week werden de prijzen voor christelijke muziek uitgereikt in Amerika, de Dove Awards. En Brandon Lake die won de prijs voor beste songwriter. Je hoorde hem met Gratitude bij Grootnieuws Radio. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Annemarie Roning. We hebben het vandaag over beelden en hoe verkeerde beelden soms voor de waarheid kunnen komen te staan.
1: Beelden die je van iemand hebt, kunnen ook leugens zijn. Als we verder lezen in de Bijbeltekst, vanaf vers 31, dan raakt dit wel, want daar staat dit. Jezus vertelde zijn discipelen dat hij veel zou moeten lijden, verworpen en gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Jezus apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hier lezen we dat ook Petrus een beeld had dat niet klopte. Ja, dat Jezus de Messias was, dat klopte wel. Maar Jezus was niet de Messias zoals Petrus die voor ogen had. Daarin paste namelijk niet wat Jezus vertelde over lijden en over dood. En daarom neemt Petrus Jezus apart en wijst hem terecht. Maar dan wordt Jezus op zijn beurt fel. Ga terug achter mij, Satan. Hou op met je leugens over mensen te verspreiden. Hou op met het verspreiden van een niet kloppend beeld van mij. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Je denkt niet aan wat God wil. Dat was Petrus uit het oog verloren. Dat hij Jezus naar zijn eigen beeld had gemodelleerd. Dat hij de Messias passend had gemaakt naar hoe hij het graag zou zien. Petrus had in een leugen geloofd. Het jaarthema van de protestantse kerk is Beweeg mee. Dat thema gaat over lichamelijkheid, over de kerk als lichaam van Christus. Maar een lichaam hebben maakt ook kwetsbaar. Want dat lichaam maakt je zichtbaar. En wie zichtbaar is, is vatbaar voor oordelen, zoals we net hoorden. Daarom moeten we steeds weer oefenen met beeldvorming.

beeldvorming richting onszelf. We hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. We hoeven ons niet anders te gedragen, geen ander uiterlijk te creëren, geen ander beeld te vormen dan het beeld van ons ware zelf, ook als dat misschien gebrekkig is, of we ons er wel eens voor schamen. Dit zijn wij. En God ziet ons zoals we zijn. Maar we mogen ook oefenen als het gaat over beeldvorming richting anderen. Leren kijken voorbij het beeld dat zij van zichzelf willen scheppen, maar niet klopt. Leren kijken voorbij het beeld dat wij van een ander hebben, maar ook niet klopt. Zoeken naar wie iemand werkelijk is en niet blijven hangen in dat wat een leugen blijkt te zijn. En als we dat doen, veranderen waarden van betekenis. De waarde van een bepaalde baan, van bepaalde kleding, van het aannemen van een bepaalde houding, al die waarden worden kleiner. En de waarde van openheid, van maskers af, elkaar aanvaarden, worden groter. Langzaam maar zeker leren we de betekenis kennen van wat Jezus zegt in Marcus 8 vanaf vers 34. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Als dat gebeurt, komt er ook meer en meer ruimte voor de geest. Meer en meer ruimte voor het leven dat God bedoeld heeft. Meer en meer ruimte voor het koninkrijk van God. Beweeg je mee?

Het lied werd oorspronkelijk geschreven door Laura Story en ook uitgevoerd door Chris Tomlin. Hem hoorde je net hier op Groot Nieuws Radio met Indescribable. Daarvoor hoorde je Hub Worship en God doet iets nieuws. Zometeen Michael W. Smith, ook Martijn Buwalda komt eraan. Naar Filippa Henna.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Johannes 7, vers 10 tot 31 uit de Basisbijbel. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest. Na een poosje ging Jezus zelf ook, maar voorzichtig, zodat de mensen het niet zouden merken. De Joodse leiders zochten hem op het feest. Ze zeiden, waar is hij dan toch? En er werd heel veel, maar voorzichtig, over hem gepraat. Sommige mensen zeiden, hij is goed. Maar anderen zeiden, nee, hij leert de mensen verkeerde dingen. Maar niemand durfde hardop te zeggen wat hij van Jezus vond, want iedereen was bang voor de Joodse leiders. Maar toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. Daar begon hij les te geven. De Joodse leiders waren heel verbaasd over hem en zeiden tegen elkaar, hoe kan het dat deze man zoveel van de boeken weet zonder dat hij heeft gestudeerd? Jezus antwoordde, wat ik zeg weet ik niet van mijzelf. Ik weet het van hem die mij heeft gestuurd. Mensen die ernaar verlangen om altijd te doen wat God wil, zullen weten of wat ik zeg van God komt, of dat ik het zelf heb bedacht. Iemand die zijn eigen ideeën brengt, wil graag zelf geprezen worden. Maar iemand die wil dat de persoon die hem heeft gestuurd geprezen wordt, is eerlijk en heeft geen oneerlijke bedoelingen. Mozes heeft jullie toch de wet gegeven? Toch doen jullie geen van allen wat de wet van Mozes zegt, want waarom willen jullie mij doden? De mensen zeiden, u bent gek. Wie wil u dan doden? Jezus antwoordde, als ik één ding doe, zijn jullie al boos. Mozes heeft jullie gezegd dat jullie pasgeboren jongetjes moeten besnijden, zelfs als het de Heilige Rustdag is. Dat deden onze voorouders trouwens al lang voordat Mozes dat zei. Iemand mag dus op de Heilige Rustdag besneden worden, omdat dat moet van de wet van Mozes. Waarom zijn jullie dan zo boos op mij, als ik op de Heilige Rustdag iemand helemaal gezond maak? Veroordeel iets niet onmiddellijk, maar denk er eerst eerlijk over na voordat jullie je mening geven. Sommige Jeruzalemmers zeiden, dat is toch die man die ze willen doden? En moet je zien, nu is hij daar zomaar aan het lesgeven en ze houden hem niet tegen. Zouden onze leiders hebben begrepen dat hij de Messias is? Aan de andere kant, hoe zou hij de Messias kunnen zijn? Want we weten waar deze man vandaan komt. Maar volgens de boeken zullen we niet weten waar de Messias vandaan komt. Toen riep Jezus daar in de tempel uit. Jullie kennen mij en jullie weten waar ik vandaan kom, maar ik ben niet voor mijzelf gekomen. Iemand heeft mij gestuurd en hem kennen jullie niet. Hij is één en al waarheid. Maar ik ken hem wel, want ik kom bij hem vandaan. Hij heeft mij gestuurd. Toen probeerden ze Jezus gevangen te nemen, maar niemand durfde hem iets te doen, want het was daarvoor nog niet de juiste tijd.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: zin in?
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simo nu met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.

0: voor altijd 7 oktober. Dat geldt voor de overlevenden van de aanslagen van Hamas in Israël 3 jaar geleden.
1: The world have to know what is the real story of the October 7.
0: Ze vertellen hun indringende verhaal.
2: I'm still in October the 7th, 2023.
0: Over wat nooit vergeten mag worden.
2: So maybe his death won't be for nothing.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.